And I want to say greetings in the name of Lord God and Savior Jesus Christ, who have in this day revealed himself unto us through the wonderful and real personality that of his Imperial Majesty Emperor Eliai King Selassie the First, well conquering my land of the tribe of Judea. Elect of God, true light of this world, earth, rightful ruler, and defender of the Orthodox Christian faith. En mee ons in Origo in alle de verschillende buurten in Big City Paramaribo en alle de verschillende districten in Kondre nummer 1. Number 1. En if je abon aan voor 4, we feliciteren je hierbij. En if je niet 4 zo boom, we wensen je beterschap toe, vooral de one in de zieke inrichting. En if je abon lassi in een familie, we condoleren je hierbij en we wensen je veel sterkte toe. It's all about reggae music tonight at your radio, Koyeba Lim FM. Kan gebeuren. En this one is Jahan's Bass alongside the man called Fafadi. Fafadi. Strictly vanuit Senegal. En dan naar de westkust voor Afrika. Alongside homegrown. Ja, man, Jahan's Bass, man of

And this one is Luton Fire with Rasta Reggae Music. En daarvoor hebben we genieten van Chronics with...

Jamari Morgan, tegenwoordig gewoon voorzanger voor de Morgan Heritage. En hij is ook zoon van Grams Morgan. Hoe kan het anders?

0: in FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, Witbra. Wasansa langa, noka sweetie. En wasansa sweetie, noka langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
2: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Het is vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Nou, van mij zullen jullie straks de 10 heetste pokoes op dit moment in Sweetisranang te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lim FM. Lim Radio. De recap van de top 10 hoor je de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10 Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 9 hadden we ook een nieuwe van Frenna, Star Life. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 7 stond Formal van Farruko. Op nummer 6 hadden we Supanova van Loewe. Op nummer 5, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 4 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 3 hadden we Money Mohia van Rotman Money. Op nummer 2 stond Wami Money van Nike Boy featuring The Genius. En onze nummer 1 van de vorige week, Dope Nation met Kakalika. Dat was de top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo, het is dan tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, op nummer 10 hebben wij een pokoe die 4 plekken achteruit gaat. De vorige week nog op nummer 6, deze week op nummer 10. Ik heb het over Supanova van Loewe.

0: Number one news, you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week, Loewe met Supernova. Ook Nathalie LaRose en Benjamin Faya gaan een plek achteruit. Ze staan deze week op nummer 9 met Not Nice.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose en Benjamin Faya. Jullie dachten dat wij deze week geen nieuwe pokoe hadden, hè? Maar jullie weten dat wij hier bij Lim steeds de hits droppen. Dus ook deze week hebben wij een nieuwe op nummer 8. Het is eentje van Bigaluga en Nano en het heet Two Face.
1: Yo, Nano, nummer 8.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta the focus.
1: Yo, girl, support the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 8 van deze week. Two-Face van Viga, Luga en Nano.
4: Hit music belongs here. On your number one station.
3: Nou, hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat 2 plekken vooruit en staat op nummer 7. Ik heb het over Frenna met Starlight. Wow.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dit is onze nummer 7 van deze week, Star Life van Frenna. Oké, deze twee heren maken een mooie sprong vooruit. Ze kwamen nu binnen op nummer 10 de vorige week. Ze staan deze week op nummer 6, dat wil zeggen 4 plekken vooruit. Ik heb het over Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.
3: Zest.

0: door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Van nummer 1 naar nummer 5. Ja, je hoort het goed. De nummer 1 van de vorige week is dus verslagen. Hij is nu helemaal beland op nummer 5. Dat wil dus natuurlijk ook zeggen dat wij een nieuwe nummer 1 hebben. Op nummer 5 deze week, Dope Nation met Kakalika.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week, Kakalika van Dope Nation. De volgende toffe hit gaat ook een plek vooruit deze week. Op nummer 4, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: Zo. Dat is onze nummer 4 van deze week. Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Je luistert nog steeds naar 91.7 Lim FM en we zijn bezig met de Phenomenal Top 10.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: We zijn intussen beland bij de top 3, maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we Supanova van Loewe. Op nummer 9 hebben we Benjamin Faya en Nathalie LaRose met Not Nice. Op nummer 8 hebben we een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 Frenna met Starlife. Op nummer 6 hebben we Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 5 hebben wij Kakalika van Dope Nation. En op nummer 4 hebben we Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Dan gaan wij lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Psycho gaat een plekje vooruit. Hij stond de vorige week nog op nummer 4, deze week op nummer 3 met Checkmate.

0: is onze nummer 3 van deze week. Checkmate van Psycho.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Nou, deze meneer is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 2 deze week. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
2: Can I get some money, Daddy?
3: Ulele, ulele.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Wami Money van Nike Boy featuring the Genius.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, dan zijn we beland bij het meest spannende moment van deze uitzending. Wie is onze nummer 1 van deze week? Jullie hebben al gehoord dat Dope Nation is verslagen. Ze moesten plaatsmaken voor een nieuwe nummer 1. Nou, de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. Het is dus de populairste song op dit moment. Het is een pracht van een lied en hij verdient het gewoon. Op nummer 1 deze week, Money Mohia van Rotman Money.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
4: Number 1.
5: Number 1.
6: Records.

0: the greatest.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 1 van deze week. Money Mojia van Rotman Money. Eén lied erbij wil zeggen dat er eentje uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Formaal van Farruko. Nou, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood. Vanavond 12 uur kan je nog naar de herhaling luisteren. Lukt dat je ook niet? Dan morgenmiddag om 1 uur kan dat natuurlijk ook. En voor alle sportliefhebbers, het WK is inmiddels van start gegaan, dus de komende weken worden hele spannende. Nou, ik zal zeggen, geniet ervan. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: Rustig, ik heb rustig aan mijn drie jaar. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe. Ai, go.
0: Hey, tik ala san. Vogwe snel, tik ala san.
1: Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik in mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken wat ik hoes aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.

konden het doen, krijgen wij datgene waar wij ons op concentreren. Echter, hoe meer bewondering en interesse wij opbrengen voor het mooie en het goede in elkaar, hoe meer het kwade zich vanzelf zal ontruimen uit die

0: Gott segnen.
1: Tangi masyarakat fudiu giu piking a okasi disi fucarna bosko pukong ena bosko putakso in het rechtsaal van het geweten wordt

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God via Lim FM. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Deze dag is het weer een dag van genade, van liefde. Dat ik in uw huiskamer mag zijn. Weet u, geliefden, de vorige week had ik met u behandeld dat van het fundament. In 1 Korinthe 3, vers 10, had ik met u gesproken over het fundament en het gebouw. Het fundament Christus Jezus, waarop we moeten bouwen, waarop we moeten steunen. En hoe bouwen we op het fundament? Vandaag wil ik met u praten over tweeërlei fundament. En dat vinden we namelijk in Mattheüs hoofdstuk 7. Vanaf vers 24. En dan staat er daar: en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man

die zijn huis bouwden op de rots. En de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand, en de regen viel neer, en de stromen kwamen, en de winden waaien, en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. Geliefden, wanneer ik dit schriftgedeelte lees vandaag, dan staat er een ieder nu die deze mijn woorden hoort. Wat waren de woorden die Jezus tot ons gesproken had, tot de mensen gesproken had toen de tijd, maar ook vandaag gelden deze woorden voor ons. Wat bedoelde de Heer met een ieder die deze mijn woorden hoort? In vers 21 staat er: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijn vader die in de hemelen is. Wanneer we praten over het koninkrijk van God, dan praten we over een koninkrijk dat geestelijk is, omdat God geest is. Dan praten we over een situatie van onze geest, van de geestelijke staat waarin we zijn. Sommige mensen zeggen: ik geloof in Jezus, maar hun werken tonen dat niet. En als ik dan bedoel hun werken, dan bedoel ik daarmee hun levenswandel, hun houding, in hun spreken. Ofschoon we kunnen falen, ofschoon we niet perfect zijn, merken we toch dat wanneer iemand Christus in zijn of haar leven heeft geaccepteerd, heeft aangenomen, zeggen wij, hem de ruimte geeft om in zijn leven te wonen, dan merken we dat van binnenuit er een transformatie begint plaats te vinden. Was de persoon driftig, dan merken we, de persoon langzamerhand is niet driftig meer. Schold de persoon uit, dan merken we, de persoon scheldt niet meer uit. Waarom? Het koninkrijk van God is geestelijk. Dat betekent, in onze geest vindt er een vernieuwing plaats. Zijn we dan al helemaal volmaakt? Nee. Kunnen we nog vallen? Ja, we kunnen. Maar dan zullen we merken dat ons geweten, het ingebouwd alarmsysteem van de Heer, eigenlijk gaat spreken. Om ons te bemoedigen en te zeggen van: hé, let op. Om ons te overtuigen, zeggen wij. Let op, dit wat je doet is niet goed. En dan merk je van: hé, het is alsof er een droefheid over je komt. Omdat je weet van: hé, ik heb iets gedaan dat niet correct is. Maar dan zien we de genade Gods, die heilbrengend is voor alle volkeren. Omdat wanneer we dat merken, we vrijmoedig tot de Heer Jezus kunnen gaan, die de rots is waarop we ons huis moeten bouwen. En tegen hem zeggen: Vader, ik weet dat wat ik gedaan heb niet correct is. Maar ik dank u dat u me ook hiervoor reeds vergeven heeft. Ja, u hoort het goed. Dat betekent, wanneer u in uw leven de keuze maakt om naar de Heer te gaan en te zeggen: vergeef mij, ik weet dat ik fout ben en ik dank u dat u me al vergeven hebt, dan bent u bezig uw huis te bouwen op de rots Christus Jezus. Dat betekent, wat er ook over u zal komen, u zal standvastig kunnen blijven. En dat is wat vers 25 bedoelt. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaien en stortten zich op dat huis en het viel niet in. Want het was op de rots gegrondvest.
De regen, de winden, de stromen spreken allemaal van crisissituaties. Wanneer de verschillende crisissituaties zich aandienen in ons leven, over ons waaien, over ons uitgestort worden, hoeven we niet in elkaar te vallen. Hoeft ons huis, ons geestelijk huis, ons geestelijk wezen, wij zelf, hoeven niet in elkaar te vallen of van wanhoop te schreeuwen. Wij God, mijn kadusa epesa. Maar dan kunnen we zeggen, Heer, te midden van de storm heb ik pijn. Te midden van de storm ben ik ontmoedigd, maar ik dank u omdat u ook te midden van die storm met mij bent. Want als ons leven gegrondvest is op de rots Christus Jezus, dan betekent het dat hij te midden van die storm met ons is. Maar dat is iemand die heel verstandig is. Maar daarnaast heb je ook iemand die kan zeggen, oké, ik heb de woorden des Heren gehoord, maar ik ben niet van plan ze te doen. Ik maak gewillig die keus niet om ernaar te leven of het te doen. Dan zegt Gods woord in vers 26. Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaasman die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer, de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het viel in en zijn val was groot. U heeft toch de beelden gezien op internet, op televisie, wanneer er stormen, orkanen zijn in het buitenland. We danken God dat wij zulke orkanen niet hier hebben. We hebben weliswaar eentje gehad waar een paar daken zijn weggewaaid. Maar als we kijken naar levens die verloren zijn gegaan, materiële schade die er is geweest vanwege zand, land dat letterlijk weggeslagen wordt door het water, bomen die ontworteld worden, grote wagens die letterlijk met het water meegesleurd worden. Dat is wat de Heer bedoelt. Wanneer hij zegt, wanneer de winden komen, en we bouwen ons huis, ons geloof op zand, niet op Christus Jezus, dan merken we dat zaken totaal fout kunnen gaan. Wil niet zeggen, als ik dit voorbeeld zo aanhaal, begrijpt u me goed, dat christenen eventueel niet in die situatie terecht zouden kunnen komen. Maar ik weet niet, als u de beelden had gezien van mensen wie woningen gespaard waren. Later bleek het dat het christenen waren en ze baden. En God beschermde hen. Geliefden, ik wil u zeggen deze ochtend. Wat is het fundament waarop u bouwt? Bouwt u op zand of bouwt u op de rots Christus Jezus? Bouwt u op uw eigen gerechtigheid? Of bouwt u op datgene wat God voor ons gedaan heeft, wat Christus voor ons gedaan heeft? Misschien een tijd om nu een wijs besluit te nemen. Om onszelf te evalueren en ons af te vragen, als er vandaag stormen in ons leven komen, ben ik gegrondvest op de rots Christus Jezus? Of ben ik gegrondvest op het zand? Dan is het voor u dat u de juiste keuze zal maken. Amen. Vader, ik wil u danken deze dag, Heere, voor wie u bent. Ik zeg u dank wel, Heer, voor uw goedheid, uw trouw en uw genade. Heer, in deze tijd, in deze dagen, zend gij uw woord. Waarop zullen wij bouwen? Zullen we bouwen op u of zullen we bouwen op onszelf? Heer, ik bid dat dit woord, dat deze boodschap, Heere, harten zal raken, opdat een ieder in zichzelf mag nagaan op welk fundament hun leven gebouwd is. En zo wil ik u bedanken, Heer Heilige Geest, dat u alles al voor ons klaargemaakt heeft en dat u een ieder wilt leiden om zijn of haar besluit te nemen om op de rots Christus Jezus als fundament te nemen van zijn of haar leven. Daartoe willen wij u danken. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, dit was Word of God.
Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

0: Hadi Ankara'da Schüttelo. Hangi?
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Minor Productions.
1: Minor Productions. The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
3: Number one.
4: Number one.
5: Que massa gangado. Die ogen die man dat voor waken nou akabado eti. Wat wakt die mob blessie vieti voor ronta. Oké?
6: Oké?

0: FM.
1: Guess I'm

0: steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM-FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op LIM-FM.
1: LIM-FM, de andere radio.
2: Let's go. Sounds good.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.
3: Que massa gangado. Die ogen die manda al voor waki nou akabado eti. Uta waki mo blessie vieti voor ronta. Oké?
4: Oké.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74 5x2.

op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen.

uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in recht op. Zaterdagochtend 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Recht op.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn a 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
0: Mama!
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepsing winkels.

0: Slim FM. Omdat het anders kan.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo, Zuma.
2: Ja, jij me?
1: Hi.
2: Bakbank, koffie, give me no, give me vrouw die aan mijn belly, hey, take
1: care. Wat die even met mij?
2: Laat zeggen dat, boy. Laat zeggen dat, boy. Im koffie, give me no.
1: Oei, me weer, me no.
2: Na, op, mogi money, we sold money, kaiko, give me mogi money.
1: Samsa, big man.
2: Ano, Samsa, opoko, tide, I'm how up.
1: Opoku, me koffie.
2: Pika, ah, if you got boku, waka go take him, man, that me one here.
1: Say,
2: Make him look so say a waka go.
1: Man.
2: The honor, go look so say the honor, waka go.

0: met champignons, kibbeling met wedges en masala kip met roti. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim, rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen? Heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder? Dit alles en meer in rechtop. Lim FM. Zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Goedemorgen kijkers en luisteraars van Lim FM. Vandaag zijn we wederom live in uw huiskamer. Ja, als u thuis bent of als u op straat bent, kunt u ons op Facebook volgen en ook op de radio. Het programma Rechtop, daarmee zijn wij vandaag weer bij u. En zoals bij u bekend is het programma Rechtop bedoeld om sociaal, maatschappelijke en juridische vraagstukken te belichten, een beetje over te praten, te discussiëren, om zodoende informatie tot u te brengen. Het zij meer informatie of als u iets al wist, dan gaan we er dieper op in. Vragen die waarmee u zit, die kunnen we dan ook gaandeweg het programma beantwoorden. Vandaag mag u uw vragen appen op het nummer 8809882 of u kunt ze plaatsen in de comment section op onze Facebook Live. Ik ben Stephanie. Vandaag weer de presentator en samen met mij hebben we de deskundige. Ze was er al bij onze vorige live. Toen hadden we het over het huwelijk en gezag en echtscheiding. Meester Iris Nasir is er vandaag weer om eigenlijk het vervolg of ja, andere onderwerpen een beetje rakende relaties. We horen relatie zo en relatie daar. We hebben het allemaal onder een noemer gebracht en daar gaat meester Nasir ons vandaag over inlichten, gezien wat het nieuwe BW daarover zegt. Meester Nasir, ik mag u vandaag weer welkom heten. We zijn weer blij met u. En omdat we merken dat die informatie wel nodig is. En de reacties zijn daar. Mensen die ook kijken naar het programma en de informatie tot zich nemen. Welkom.
1: Nou, dank u wel. Goedemorgen iedereen. Het is altijd een plezier om hier in de studio te zijn. Om informatie met u te delen. Dat doe ik heel graag.

0: Ik wil ook de mensen bedanken die mij achteraf altijd weer een berichtje sturen dat ze naar het programma hebben geluisterd en dat ze alle tips en tops die wij hier meegeven ook meenemen. Dus de feedback is altijd welkom en bedankt daarvoor. Nou, ik ben blij dat ik er weer ben en we kunnen van start gaan.
1: Ja, waar zullen we het vandaag over hebben? Ik zie staan moderne relaties. Wat zijn moderne relaties?
0: Ja, ik heb het onder een noemer gebracht. Mm-hmm. Ik weet dat het een bestaand noemer is hoor, maar ik heb dat zo bedacht, moderne relaties. Wij kennen het klassiek model. Of althans, laten we het zo zeggen, de wetgever ging voor bij het oud BW en oudere wetgeving uit van een bepaald klassiek model. Eén man, één vrouw, zijn gehuwd, ze hebben gezamenlijk kinderen en ze hebben dus één gezin. Daar ging de wetgever van uit. Die situatie is door de jaren heen, al jaren eigenlijk, gewoon gaan veranderen. En je hebt andere type relaties die nu dus wel worden erkend door de wet.
1: Okay.
0: En vandaar dat ik zeg moderne relaties, omdat vanwege de wet. Want kijk, in de samenleving zijn een heleboel vormen al bekend, maar die waren eigenlijk nooit benoemd in de wet. En nu heb je dus dat wel. Een aantal zaken zijn dus nu wel geregeld. En wat verstaan we zo'n beetje onder moderne relaties? Concubinaat is een van. Concubinaat, dat kent iedereen. Een man en een vrouw die samenleven. Het is soms duurzaam. En in dat geval heb je dan dat mensen ook kinderen hebben binnen de relatie. Ze wonen samen, ze hebben kinderen, maar ze zijn niet gehuwd. Mm-hmm. Dus dat is er één van, concubinaat. Ja, nu, de laatste tijd heb je ook heel vaak, of altijd al eigenlijk, samengestelde gezinnen. Waarbij dus een man en een vrouw. Die man heeft uit zijn eerste relatie kinderen. De vrouw heeft uit haar eerste relatie ook kinderen. Gezamenlijk kregen ze ook weer eens kinderen. En dan heb je dus dan een samensmelting van twee gezinnen. Die dus één gezin worden. En dan moet je dan daarbij afvragen. Want dan beginnen de vragen. Hè, van, als er iets gebeurt met de vader of iets gebeurt met de moeder. Wie erft? Van wie wordt het huis? Allerlei vragen worden daar opgeworpen. En dat is dus een samengesteld gezin. Dat had je dus. Dat soort zaken waren in het verleden wat minder goed vastgelegd. Je hebt ook, wat we ook heel vaak hebben gehoord, buitenhuwelijkse relaties. Ook in de wet wordt er nu gesproken over. Over een levenspartner met wie men niet is gehuwd, terwijl men daarnaast ook nog eens wel is gehuwd. Snap je? Dus dan heb je dan ook die relatie, de buitenhuwelijkse relaties. Ook daar is er nu wat over gezegd in de wet. Mm-hmm. En een andere belangrijke samenlevingsvorm is bijvoorbeeld zijn de latrelaties, living apart together. Mm-hmm. Ook dat is een samenlevingsvorm. Mensen hebben een relatie. Ik zeg het misschien niet goed. Het is geen samenlevingsvorm, maar ze hebben een relatie. Dat is een van de klassieke, is een van de moderne relaties. Mm-hmm. Ze hebben een relatie met elkaar. De man woont apart, de vrouw woont apart. Die vrouw heeft misschien kinderen. En dan vraag je je af, is er voor hun ook iets geregeld in de wet? Wat heeft de wet daarin voorzien? En daarom wil ik meteen die opmerking maken. Niet in alle type relaties heeft de wet voorzien.
1: Okay.
0: En dit is dus een van ze, want er is geen samenleving. De man is apart, de vrouw is apart. Dus dan, maar die vragen komen dan op. Van wat gebeurt er in zo'n situatie? Als ik al zo lang met die man ben of zo lang met die vrouw een relatie heb. Heb ik ergens rechten? Dus ook dat soort zaken. Dat is een moderne relatie, zeg maar. En een andere dat ik ook met even toch wil benoemen voordat we verder gaan. Financieel verweven relaties. Wat is een financieel verweven relatie? Die man en de vrouw die hebben samen een relatie. Als ze nou samenwonen of niet samenwonen. Maar financieel doen ze wel alles samen. Ze kopen gezamenlijke woning. Of ze starten gezamenlijk een bedrijf. Ze bouwen hun leven samen op. En dan vraag je je af, als die relatie kapot gaat, ze gaan uit elkaar. Wat gebeurt er met het bedrijf dat ze gezamenlijk hebben opgezet? Mm-hmm. Wat gebeurt er met de woning die zij samen hebben gekocht? En daar ontstaan er weer vragen.
1: Ja.
0: Dus we gaan nu nog niet in op. We komen nog niet met de antwoorden. Ik geef alleen aan dat.
1: Benoemde
0: dus
1: relaties.
0: Dat zijn dus de moderne relaties.
1: Ja.
0: En waar er voor een aantal zaken, dus wel in de wet, het een en ander geregeld is.
1: Oké. Oké. En digitale relaties zie ik daar ook staan.
0: Ja, dat is eigenlijk genoemd. In die zin van, weet je, mensen starten soms ook een relatie. Je hebt van die, iemand woont in Nederland, de andere woont in Suriname. En vanwege bepaalde omstandigheden starten ze ook echt iets met elkaar. Mm-hmm. En dan heb je dan, wat we eigenlijk willen zeggen is, overzeese relaties. Ook dat is een vorm van een relatie dat men start met de bedoeling om uiteindelijk samen te gaan wonen in het buitenland. Mm-hmm. Of samen te wonen in Suriname. En met digitaal, heel veel dingen gebeuren daar ook gewoon echt digitaal. Via de app. Dat is ook een vorm. Het is anders. Okay. Maar vandaar dat het ook wel wordt genoemd. Maar het is niet, ja. Ik weet niet in hoeverre het een plek heeft in de wet.
1: Ja. Oké, u heeft ze zo allemaal genoemd, wat we ons daarbij kunnen voorstellen. Als we beginnen met concubinaat.
0: Ja.
1: Zijn twee mensen die jarenlang samenwonen zonder getrouwd te zijn. Wat zegt het nieuw BW daarover?
0: Ja, concubinaat wordt nu wel genoemd. In die zin dat mensen duurzaam moeten samenleven. En de wet gebruikt de woorden als waren zij gehuwd.
1: Oké.
0: Okay. Toch? Als waren zij gehuwd. Maar de clue bij concubinaat
1: is duurzaam.
0: Ja. En duurzaam, dat wordt gelijkgesteld aan 10 jaar of meer.
1: Oké. Okay.
0: En kijk, heel veel dingen lijken automatisch. Je denkt, je woont samen met iemand, dus je hebt automatisch rechten. Het is niet automatisch. En dat is waar men vaak in de fout gaat. Heel vaak, je moet een beroep doen op rechten die je uit de wet kan krijgen. Je moet daar op staan. Je moet naar de rechter stappen om bepaalde zaken toch wel vast te leggen. Kijk, het samenwonen, dat moet je bewijzen. Ja. Dat je 10 jaar of langer hebt samengewoond met iemand, dat moet je kunnen aantonen. Het makkelijkste bewijs dat je daarvoor kan aanleveren is dat mensen vaak op 1 adres zijn ingeschreven. Dus het is belangrijk dat je dat soort zaken wel regelt. Dat is meteen een tip dat ik meegeef. Je moet kunnen aantonen aan de rechter van, ja kijk, ik woon al 10 jaar samen, dus ik heb rechten alsof ik gehuwd was met een man.
1: Mm-hmm.
0: Maar om dat aan te tonen, je moet bewijs aanleveren. Alles van het Surinaamse recht is het aanleveren van bewijs. En daar gaat het soms een beetje mis. Omdat men vaak genoeg er niet stil bij staat dat je dus die zaken wel geregeld moet hebben om te kunnen om aanspraak te maken. Het is niet automatisch. Het zijn automatische rechten die de concubine krijgt.
1: Okay.
0: Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen.
1: Dus ik denk me zo bij in dat als twee mensen samenwonen, dat het belangrijk is dat beide mensen staan ingeschreven op het adres.
0: Ja, je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouden hebt.
1: Ja.
0: Dus ook al zeg maar dat je niet kan aantonen dat je 10 jaar op het adres bent, dan kan je wel middels andere vormen dat aantonen. Mm-hmm. Je zou getuigenverhoor, getuigen kunnen oproepen bijvoorbeeld, mm-hmm. getuigenverklaringen. Je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouding voert, kosten deelt. En ook dat je naar buiten toe als partners wordt aangemerkt.
1: Ja, ja.
0: En dat kan. Kijk, ik heb situaties waar bijvoorbeeld mensen die al heel lang samenwonen, maar religieuze dingen samen doen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld de pandit die langskomt en die dus regelmatig komt en een puja doet en noem maar op. Of je gaat iemand van de kerk die komt het huis inzegenen.
1: Ja.
0: Dus er zijn heel wat dingen. En tegenwoordig heb je ook veel foto- en videomateriaal.
1: Klopt.
0: Dus en dan kan je dat allemaal overleggen, want dat is ook het digitaal gedeelte dat gewoon ook wordt erkend binnen het recht.
1: Ja.
0: Dus je kan wel heel veel dingen aandragen. Dat kan bewijzen dat je dus 10 jaar samen woont. Maar let wel, het is niet automatisch. Je maakt geen automatisch recht. Je moet het claimen.
1: Ja.
0: Ja. Dus zo wil je toch behandeld worden alsof het een huwelijk zou zijn, dan moet je daarvoor naar de rechter.
1: Oké, dus als ik samen woon en ik woon al 12 jaar samen.
0: Ja.
1: Langer dan 10 jaar. En er komt wat te gebeuren met mijn partner. Dan moet ik niet ervan uitgaan dat ik automatisch alles krijg wat een getrouwde vrouw eigenlijk zou krijgen. Je gaat ervoor moeten claimen. Je gaat het moeten claimen, net als wat u zegt. Je moet naar de rechter.
0: Juist.
1: En de rechter wijst het toe. En dan pas kan ik zeggen van dat huis is van mij.
0: Dat huis wordt nooit van jou, laat me het zo zeggen. Oh, ja, okay. Dus het zijn dus... kijk, het erfrechtelijk gedeelte...
1: Ja?
0: Daar maakt de concubine haast geen aanspraak op.
1: Oké. Okay.
0: Waar het om gaat is bijvoorbeeld... stel dat ze uit elkaar gaan... Na 12 jaar, jullie gaan uit elkaar. En je woont in het huis van die man. Die kinderen erven. Jij erft niks, want je bent niet getrouwd met die man. Dat blijft overeind. Tenzij hij een testament maakt dat je zou erven. Dus gaan we wel een stapje verder. Maar goed, er is geen testament.
1: Ja.
0: Je erft niks. Maar dan kan het niet zo zijn dat die kinderen komen en zeggen van... hallo, je moet uit het huis.
1: Ja.
0: Nee, dus dat is, en daar ga je recht moeten claimen. Want zo'n concubine heeft dan nog het recht om, of althans, die kan naar de rechter gaan en zeggen van, mag ik nog een termijn in de woning blijven? Want ik kan niet gewoon op straat worden gezet. En dat is wel in de wet geregeld. En dan kan de rechter toestaan dat je nog 9 maanden in die woning blijft. De rechter kan ook een vergoeding daaraan koppelen. Ik zeg, oké, maar dan moet je wel $100 of ik zeg maar wat, iets moeten betalen. Snap je dus? Maar je erft niet. En dat is waar men zich in vergist.
1: Ja, ja.
0: Dus je hebt wel enkele rechten, maar het is niet geheel gelijk aan het huwelijk.
1: Mm.
0: Dat niet. Een ander punt waar je dus ook aanspraak op kan maken als concubine, vergoeding. Je kan bijvoorbeeld wel aangeven van, kijk, ik heb 12 jaar met die man gewoond. Ik heb 12 jaar lang geïnvesteerd in de woning. Ik heb bijgedragen. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Maar het is niet alleen zeggen. Ik herhaal dit nadrukkelijk. Het is niet alleen zeggen. Je moet met bewijzen komen.
1: Ja.
0: Je moet met bewijzen komen. Kijk, sommige dingen kan je wel aannemelijk maken. Want de wet zegt ook wel, als we het meteen hebben over die goederen. Als je niet kan aantonen wie de goederen heeft gekocht, wordt het geacht te zijn gezamenlijk te zijn gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het in één woning is, één huishouden. Dan kan je wel zeggen van, oké, maar ik heb recht op... Ik heb zoveel geïnvesteerd, dus je moet me terugbetalen. Een soort van vergoeding dat je kan vragen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is ook niet automatisch. Je moet dat aantonen en je moet daarvoor naar de rechter gaan. Want je gaat uit elkaar, dus je vraagt toch op de een of andere manier. Je vraagt, net als bij een huwelijk, scheiding en deling. Mm-hmm. Maar niet van die woning. Je kan wel zeggen van, oké, ik heb wel zoveel ingebracht.
1: Ja.
0: Dus ik wil dat mijn investering wil ik terug. Of een deel van mijn investering wil ik terug. Ik vertel dit allemaal zo. We zijn nu een jaar verder. Sinds het nieuwe BW is ingevoerd. Maar in de praktijk hebben we dit. Ik althans heb dit soort zaken nog niet
1: gehad.
0: Nog niet gehad. Ik ben nog niet naar de rechter gegaan voor zulke zaken.
1: Ja.
0: En daar gaat dus uitwezen hoe de rechter met het nieuwe BW omgaat. Van wat gaat gebeuren in zo'n situatie. Dus dat blijft allemaal nog spannend. Het is niet zo... Zo simpel als wij dat vertellen. Is ook niet zo simpel als mensen dat willen. Mm-hmm. Maar weet wel, als concubine heb je, als je 10 jaar hebt samengewoond en je kan dat aantonen, heb je wel een aantal rechten. Ik weet niet, als er nog meer zijn die ik zeg, er zullen waarschijnlijk nog een aantal zijn die ik moet noemen, maar gaandeweg het gesprek, dan kunnen we daar komen.
1: Ja. Oké. U zegt die kinderen erven, toch? Als er kinderen zijn, erven zij. Is dat ook, want ik neem aan, als je in concubinaat leeft, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen de naam dragen van de vader. Daarvoor moet er erkenning komen, toch?
0: Ja.
1: En als de kinderen niet erkend zijn...
0: Oké, dat is dus weer een ander onderdeel van de wet. En daar is dus aangegeven dat nu alle kinderen erven.
1: Oh.
0: Je kan... dus de kinderen die erkend zijn, die erven sowieso van de vader.
1: Mm-hmm.
0: Niet erkende kinderen, die kunnen ook een beroep doen. En aangeven van, kijk... want als je niet meer erkent... Kijk, die erkenning geeft aan dat het de vader is.
1: Mm-hmm.
0: Maar de wet voorziet ook in dat gedeelte voor kinderen die niet ze erkent. Dan moeten ze aantonen, dat kan middels DNA. Maar ook daar zijn er wat beperkingen en restricties. Dat ze ook de kinderen zijn van die vader. Dus dat soort zaken kunnen alsnog... Maar dat is weer een heel ander onderdeel. Het heeft te maken met het erfrecht.
1: Ja, ja.
0: Maar dat kunnen ze dus op een gegeven moment dus wel... Ze kunnen daar een beroep op doen, zodat zij kunnen meeërven. Ja. Maar de normale situatie is een kinderen die erkend zijn door de vader.
1: Erven sowieso.
0: Die erven. Ja, okay. Tenzij hij een testament heeft gemaakt. Want nu kan je ook bij testament kinderen onterven.
1: Oh.
0: En bij testament kan die man ook zeggen van oké, ik woon nu al zoveel jaren met die vrouw. Ik wil dat zij ook meeërft.
1: Ja.
0: Maar dat soort zaken moeten dus bij testament worden geregeld.
1: Oké. Er komt zoiets in me op, maar ik denk dat dat een heel ander onderwerp is als een testament wel aanvechtbaar is door andere kinderen.
0: Ja.
1: Als bijvoorbeeld een kind is onterfd en komt daarachter pas wanneer dat moment daar is, ja, kan zo'n kind dat testament aanvechten.
0: Ja, dat kan. Het testament kan je altijd aanvechten. En er zijn een aantal gronden waarop je testament kan aanvechten. Een daarvan is bijvoorbeeld als je kan aantonen dat ten tijde van het opmaken van het testament die vader, ik noem voor het gemak de vader, maar het kan natuurlijk ook altijd
1: ook
0: de moeder
1: zijn.
0: Ja. Dat de vader psychisch niet in orde was. Als er een gebrek was.
1: Ja.
0: Toch? Hij kon zijn wil niet uiten.
1: Ja, ja.
0: Dat soort zaken. Of hij had een of andere verslaving, zeg ja, maar. Dus hij kon zijn wil niet uiten. In dat soort gevallen, dan kan het worden aangevochten, maar dan moet je bewijzen hebben.
1: Mm.
0: En dat bewijs, dat moet je gaan vergaren. Het kan zijn dat je een psychisch rapport hebt, een medisch rapport hebt. Je kan een psycholoog oproepen of een psychiater. Die kan komen getuigen. De notaris kan getuigen. Familieleden kunnen getuigen. Je kan van alles. Je kan, zolang je het kan bewijzen, want ook hier valt het bewijs heel erg belangrijk onder. Je moet kunnen aantonen dat ten tijde van het aangaan van het opmaken van het testament, dat de persoon daar niet oké was.
1: Okay.
0: Of mensen geven soms ook wel aan dat, ik heb ook wel eens een zaak gehad waar is aangegeven van ik weet zeker dat mijn moeder niet kon tekenen.
1: Ja.
0: Dus degene die daar verschenen zou zijn, zou niet mijn moeder zijn. Dus dat soort gevallen hoor je.
1: Ja.
0: Maar als de notaris een testament opmaakt, zijn er getuigen aanwezig op het notariaat zelf. Ze zijn getuigen bij het opmaken van het testament, bij de ondertekening. Dat zie je ook aan de onderkant. Dus het is moeilijk om dat aan te tonen. Nee. En als men zegt van nee, dit is niet de handtekening van mijn moeder, dan moet je dat bewijzen. En dat kan je alleen bewijzen als je die handtekening laat onderzoeken. En daarvoor zijn er deskundigen. In Suriname heb je forensisch recherche. Ik weet niet hoe ver zij kunnen gaan. Maar je hebt ook in Nederland het Forensisch Instituut. En daar laten we dan de handtekeningen wel controleren.
1: Okay.
0: En je hebt dus gevallen waarbij het instituut dus wel heeft bevestigd dat het de handtekening is. En ook een ander geval waar het instituut heeft bevestigd dat het niet de handtekening is. Dus het kan. Je moet dat bewijzen. Je kan het niet gewoon stellen. Je moet het echt ook aantonen. En dan kan het testament worden aangevochten. En dat betekent dat het testament dan nietig is. Het wordt vernietigd. Ja. En dan ga je terug naar de situatie voor het testament.
1: Oké. Maar je moet daar wel heel veel geduld hebben, hè, voor zulke processen.
0: Ja, je moet geduld hebben en je moet geld hebben. Want het onderzoek, het forensisch onderzoek is ontzettend duur. Het gebeurt in Nederland en mensen zijn maanden bezig. Maar maar het rapport is ook een heel dik rapport.
1: Ja.
0: Heel uitgebreid, heel uitgewerkt.
1: Ja.
0: Het duurt allemaal wel lang, ja.
1: Ja,
0: het zijn lange processen.
1: Ja.
0: Maar als mensen voor hun recht willen opeisen, dan moeten ze dat gewoon doen.
1: Oké, dat hebben we gehad over concubinaat. Dat is een relatievorm. Als we kijken naar samengestelde gezinnen. In uw introductie gaf u al aan dat het is voor kinderen die samenkomen en er komen ook kinderen. Waar moeten wij aan denken als wij samengestelde gezinnen?
0: Kijk, bij samengestelde gezinnen heeft natuurlijk, het hangt ervan af hoe die gezinsvorm eruit ziet.
1: Mm-hmm.
0: Toch heeft de man kinderen, heeft die vrouw kinderen uit de eerdere relatie of uit de eerdere huwelijk, heeft de vrouw kinderen uit haar eerdere relatie. En dan gaan we kijken naar wie erft wat.
1: Ja.
0: En er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen kinderen uit de eerdere relatie of uit de huwelijk. Natuurlijk erkende kinderen, dat had je vroeger, dat er dan een onderscheid werd gemaakt. Als die man nu zeg maar twee voorkinderen had en heeft nu weer twee kinderen, heeft hij vier kinderen.
1: Ja.
0: En dan volgens het normaal erfrecht, de erven die vier kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Is hij getrouwd met de tweede vrouw, dan erft zij mee. Is hij niet getrouwd, dan erven alleen de kinderen. Dus dat soort zaken, dat is nog steeds conform het erfrecht zo. Die kinderen dus erven dan wat de vader nalaat. Wat je dan kan hebben, bijvoorbeeld als we kijken naar de woning. Die vrouw is dus concubine en ook daar gaat weer spelen. Van, is ze al langer dan 10 jaar, wonen ze samen of wonen ze korter dan 10 jaar samen? Wonen ze korter dan 10 jaar samen, dan kan zij vragen van kijk, ik wil graag nog in de woning blijven. Want die kinderen hebben geërfd. Ze kunnen er eruit zetten als ze dat willen. Het kan. En dan moet ze een verzoek doen. Ja, je lacht erom, maar het zijn situaties die wel kunnen. En we moeten daar realistisch mee omgaan.
1: Zijn,
0: want
1: ja.
0: Het gebeurt. Het gebeurt wel eens. Stel dat zij zelf geen kinderen had, maar die man had dus twee voorkinderen.
1: Ja, wat nog moeilijker voor
0: de... Vooral als het een situatie is waarbij die vrouw in het spel is gekomen, terwijl die man nog getrouwd was met de vorige vrouw. Snap je? En dan ontstaat er heel veel wrijving enzovoort. Dus er ontstaan zeer zeker conflicten.
1: Mm-hmm.
0: In dat geval mag die vrouw dan vragen, mag ik nog 9 maanden in de woning blijven? Want je kan niet gewoon plotseling op straat worden gezet.
1: Ja.
0: Is ze getrouwd met die man, dan heeft ze wel recht om eigenlijk levenslang in die woning te blijven. Want ze is langslevende echtgenoot. In dat geval heeft ze dus ook wel rechten om dan in die woning te blijven. Voor altijd, ja. Zeg maar. En dan hebben die kinderen een vorderingsrecht, noemen we dat. Die kinderen kunnen zeggen van oké, dan blijft die woning dus bij de langslevende. Maar ze hebben wel recht om hun aandeel in geld terug te vorderen. Ze hebben niet het recht om te zeggen, oké, we hebben allemaal geërfd. Jij moet eruit, we gaan het huis verkopen. Zij moeten aanvechten van kijk, nee, ik ben langslevende echtgenoot. Ik wil in het huis wonen. Ik wil gebruik maken van mijn recht als langslevende echtgenoot. En dus dan blijf ik in de woning. Ik kan jullie uitbetalen. Jullie aandeel bijvoorbeeld. Maar het is allemaal... dat moet allemaal nog worden uitgevochten. En dus, het zijn de rechten en plichten die de mensen hebben.
1: Dus als ik zo denk, kijk. En je partner heeft een voorgaande relatie. Er zijn kinderen uit die relatie geboren. En je ontmoet hem en jullie bouwen dan samen op.
0: Ja.
1: Samen bouwen jullie op. Jullie hebben een huis gebouwd en alles. En je partner komt te ontvallen. Dan hebben eigenlijk... Jullie zijn getrouwd. Dan hebben eigenlijk de kinderen het recht om vanaf dat moment te zeggen... Ik eis mijn aandeel op.
0: Kijk, het gaat om... Is hij getrouwd met die vrouw of niet getrouwd met die vrouw? Dat is een heel belangrijk onderscheid.
1: Ja.
0: Want als ze zeggen getrouwd, erft ze mee.
1: Ja.
0: Maar dan heeft ze de helft. Ze heeft sowieso 50%, want ze zeggen getrouwd. Als je trouwt, kan afhankelijk van hoe je ook bent getrouwd. Dat hebben we in het vorige programma over gehad. Hoe je huwelijk, hoe je dat hebt geregeld. Maar goed, we gaan uit van in gemeenschap van goederen zijn mensen getrouwd. Dus zij heeft sowieso de helft. Dus dan van haar. Zij erft de helft en een kindsdeel.
1: Ja.
0: Toch? Dus bij het huwelijk, dan heb je een andere situatie. Maar die kinderen kunnen ook zeggen van luister, we willen nu dat het wordt verdeeld. Want het is nu een boedel, toch? Die man is overleden, dus het is meteen een boedel. Dan kunnen die kinderen meteen zeggen van kijk, oké, maar ik heb ook geërfd, ik erf ook. Dus ik wil scheiding en deling. Ik wil verdeling van die boedel. Die boedel moet worden verkocht, want die moeder moet worden verkocht, zodat iedereen zijn aandeel krijgt. Maar de getrouwde vrouw heeft dus een extra recht nu bij het nieuwe BW. Zij kan dus nu aangeven van nee, maar ik ben langslevende echtgenoot en ik heb het recht om tot mijn dood te blijven. Ik heb levenslang vruchtgebruik.
1: Mm-hmm.
0: En want dat is geregeld in de wet.
1: Ja.
0: Dus die kinderen kunnen dan die scheiding en deling.
1: Niet
0: ze kunnen niet eisen dat het huis wordt verkocht. Ze kunnen wel hun aandeel in geld opeisen. Ze kunnen wel zeggen, oké, maar betaal me mijn geld uit. Want ik heb zoveelste deel, is zoveel duizend, betaal me dat uit. Dat kan wel. Maar let wel, als je naar de rechter gaat, de rechter houdt rekening met alle omstandigheden. De rechter gaat niet gewoon van de een op de andere dag zeggen van oké, is goed, neem dit wil je, dit krijg je. Nee, absoluut niet.
1: Okay.
0: Het is een lang proces. Je doet het verzoek bij de rechter hoort alle partijen. De rechter probeert altijd tot de schikking te komen dat mensen toch een aanvaardbare oplossing hebben in zo'n situatie.
1: Mm-hmm.
0: De rechter houdt rekening met wat heeft die moeder allemaal, wat heeft die vrouw allemaal gedaan binnen dat huwelijk. Wat heeft ze gedaan om op te bouwen wat ze allemaal hebben. Met van alles wordt er rekening gehouden.
1: Mm-hmm.
0: En heel vaak denkt men in dit soort zaken dat emoties belangrijk zijn. Toch? Dat mensen een bepaalde... Het zijn emotionele zaken.
1: Ja.
0: Toch? Want dat heeft emotionele waarde. Die moeder heeft... Ja, en dan maken ze elkaar allerlei verwijten. Ik hoor de meest ergste verwijten wanneer ik in de rechtszaal zit. Maar dat is niet belangrijk.
1: Ja.
0: Het kan wel deel zijn van het verhaal. Maar belangrijk is... Het zakelijke en de juridische... Je juridische standpunten van op grond waarvan vind jij dat jij dit recht hebt.
1: Ja.
0: Op grond waarvan. En dat moet je allemaal gaan onderbouwen. Daarom is het belangrijk dat je ook goed wordt begeleid in dat proces.
1: Ja.
0: Want op een gegeven moment, geloof me, in de zittingzaal, allerlei emoties, allerlei verwijten vliegen over en weer. Maar als advocaat moet je ervoor zorgen dat het allerbelangrijkste toch wel wordt onderbouwd.
1: Ja.
0: En dat naar voren komt. Maar de rechter ziet dat allemaal ook. En de rechter heeft genoeg ervaring om te zien van... ik laat al het emotionele los. En we gaan nu op basis van de feiten... Mm-hmm. Wordt er dan een besluit genomen.
1: Okay.
0: Maar dat is dus... We kwamen op dit onderwerp.
1: Dat is het huwelijk.
0: Dat er een huwelijk is.
1: Ja.
0: Maar als er geen huwelijk is...
1: Ja.
0: En die mevrouw die ook heeft opgebouwd...
1: Ja.
0: Die heeft ook een recht. En dat recht is dat zij mag aantonen... Als ze kan aantonen van... Kijk, ik heb zoveel geïnvesteerd. Heeft ze ook een vordering op die boedel. Dan kan ze aangeven van ik heb gewerkt, ik heb al die jaren gewerkt, ik heb mijn geld ook erin gestopt, ik heb meegeholpen, de leningen heb ik helpen betalen, ik heb dit, ik heb stenen gekocht, cement gekocht, ik heb het dak vernieuwd, ik heb het allemaal zelf betaald. En als ze dat kan aantonen, heeft ze ook een vordering op die boedel. En dan kan zij eisen dat haar, wat zij heeft geïnvesteerd, aan haar terug wordt betaald door de erfgenamen. Dat mag ze vragen. Maar het is ook weer niet automatisch. Je moet het allemaal ook weer met bewijzen staven. En dan, heb je daar ook een vordering op. Je hebt een vorderingsrecht op die boedel.
1: Oké. Het is allemaal niet zo makkelijk.
0: Nee, het is een best complex onderwerp.
1: Ja.
0: De wet heeft die dingen wel geregeld.
1: Mm-hmm.
0: Niet alles is geregeld zoals wij dat misschien zouden willen. Maar er zijn, in ieder geval heeft men wel meer
1: mogelijkheden,
0: meer rechten. Vroeger was het puur juridisch, zakelijk. Je bent concubine, het is van die vader, is klaar.
1: Hmm.
0: Je mag, de kinderen zetten je gewoon eruit.
1: Er wordt geen rekening gehouden met niets.
0: Klopt, dus nu gaat men wel een stuk verder.
1: Okay.
0: Maar u weet, ik ga dit nog 100 keer zeggen kennelijk. Regel je zaken. Als die man zegt van het erkent dat die vrouw zo lang met hem samenwoont en heeft meegeholpen, dan moet hij een testament maken.
1: Hij moet het vastleggen.
0: Ja, hij moet het vastleggen. Maak een testament. Regel die dingen, want het is niet prettig op je oude dag om te gaan vechten.
1: Precies.
0: En je bent, ik bedoel, als mens, als persoon, je weet dat er kinderen zijn, je weet dat er andere issues zijn. Dus regel de zaken gewoon vooraf.
1: Mm-hmm.
0: En dat. En zelfs dan hoor, wordt geregeld het testament. En dan worden die testamenten ook nog aangevochten. Maar ja, helaas, dat gebeurt gewoon.
1: Dus ja.
0: Is het,
1: ja, maar, ja, maar ik denk zo dat als er een testament is... en het is bij bewustzijn allemaal gemaakt bij de notaris... Ja. Dan ook al komt er, staat er iemand op om te zeggen... ik vecht zo'n testament aan. Dat jij als vrouw toch wel zekerheid hebt van... Oké, dat kan aangevochten worden, maar ik weet wel... of ik ben er bewust van dat uiteindelijk... het recht zal zegevieren en men zal zien dat het wel bij bewustzijn gemaakt is.
0: Ja, precies.
1: Dus daar heb je toch wel wat zekerheid als je weet van er is een testament. Ook al wordt het aangevochten, het is het recht van de persoon om het aan te vechten, maar dan weet je ongeveer van dit zou wel de uitkomst moeten zijn als het...
0: Als het wordt aanvaard, wordt geaccepteerd.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja, dus ik denk wel, net als wat u zegt, dat het belangrijk is dat je wel je zaken regelt.
0: Ja, we kunnen nog verder gaan als we het hebben over zaken regelen. Vooral als je niet in een huwelijk... kijk, vorige keer heb ik het gehad over huwelijk.
1: Ja.
0: Dat je nu een beperkte gemeenschap hebt. Wat ja. van jou is van jou, wat van die man is van die man. En alles na het huwelijk is dan gezamenlijk. Worden geacht en zijn gezamenlijk. Maar ook bij huwelijkse voorwaarden... dan moet men eigenlijk administratie op nahouden. Dat geldt ook bij een concubinatierelatie. Je moet administratie op nahouden. Wat is van jou, wat is van mij? Hou dat goed, goed bij... Het is een heleboel werk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar er zijn wel mensen die dat ook wel echt doen. Zo heb je meer zekerheid voor jezelf. Wat is van mij? Kijk, registergoederen. Dat zijn dus, als je onroerend goed hebt, dan staat het vast van wie het is.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je als vrouw meehelpt om die schuld te betalen voor de bouw van die woning, dan weet je toch dat het ergens is vastgelegd. Toch, want je beseft van, oké, dat huis staat wel op naam, het perceel staat op naam van die man. Maar ik help hem cement kopen, ik help hem stenen kopen. Dan leg dat vast. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Vandaag gaat alles goed. Weet niet wat er morgen gebeurt. Morgen kan een van ze kan ontvallen. Of ze kunnen uit elkaar gaan. Er kan nog van alles gebeuren. Dus leg vooral alles vast. Hou gewoon de administratie op. Nou. Het lijkt, mensen zijn er niet bewust van. Denken van, ja, zoveel werk heb ik nu. Maar nee, doe dat. Neem het van me aan.
1: Dat kan je helpen.
0: Ja, ik heb echt wel zaken waarbij mensen het inderdaad heel goed hebben bijgehouden.
1: Ja?
0: Ja, ja. Vaak okay. is een van die partijen wel heel bewust. Hij houdt er gewoon goed bij.
1: Oké. Okay. Dan neem ik aan, alle bonnen en alles moet je dan apart zetten in een box.
0: Precies, hoe je dat doet aan het werk. Als je een bedrijf hebt, je hebt de administratie.
1: Ja.
0: Zo zou je dat ook moeten doen.
1: Bij je huishouden. Mm-hmm. Hmm. Oké, buitenechtelijke relaties, buitenhuwelijkse relaties. Het leeft enorm in Suriname, zie ik staan. En het is een gehuwde man met daarnaast een langdurige levenspartner.
0: Ja.
1: Wat moeten we ons daarbij
0: Dat zijn
1: voorstellen?
0: Dus bij buitenhuwelijkse relaties. Kijk, als die... Het is vaak zo dat wanneer de mensen zijn gehuwd... Ja, het komt voor, laat me het zo zeggen. Het komt heel veel voor in Suriname dat mensen vaak twee of meer relaties erop nahouden.
1: Mm-hmm.
0: En in dat geval heb je dus dat de rechten geregeld zijn voor die vrouw. En dan moet er daar ook rechten geregeld worden voor die man. Voor die tweede vrouw.
1: Ja.
0: De wet praat over een tweede relatie of een levenspartner of een tweede levenspartner. De wet zegt geen buitenvrouw
1: okay.
0: of buitenman. En waar het op neerkomt is dus dat stel dat, maar ook daar geldt weer duurzaam. De relatie moet ook weer duurzaam zijn, wil die tweede relatie... erkend zijn. Je moet ook weer 10 jaar hebben samengewoond. En daar gaat vaak het probleem spelen. Want als die man is getrouwd, dan woont hij niet met die andere vrouw samen. En daar komt het probleem van duurzaam. Dus de buitenvrouw, om het zo op zijn Surinaams te zeggen, die heeft geen andere...
1: kan het niet bewijzen.
0: Ja, die kan het niet bewijzen.
1: Ja.
0: En daar zit het probleem. Zij kan het dus niet bewijzen. Maar kan ze het wel bewijzen... Maar ook dat die situatie heb je ook. Dan heb je conflicten. En daar ontstaan dus conflicten. Stel, die man heeft een huis met die buitenrelatie. Waar ze wonen daar. Want hij is intussen getrouwd. Hij is ook nog getrouwd met een andere vrouw. Maar er is één woning. En dat is die woning waar dus de buitenvrouw woont. Zeg maar. Ze hebben al 15 jaar de relatie. Die man komt te overlijden. En dan gaat het recht dat je als
1: gehuwde.
0: Langdurig concubine. Want je bent dan een concubine, want je woont al die tijd dus met die man. En langer dan 10 jaar. Dat je niet gewoon op straat wordt gezet. Toch?
1: Ja.
0: Maar degene die erft, is die gehuwde vrouw. En daar ontstaat het probleem. Die gehuwde vrouw die erft. Maar die andere vrouw heeft recht om te vragen dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar die andere vrouw heeft het geërfd en daar ontstaat het conflict. Van welke rechten gaan prevaleren.
1: Ja.
0: En dan moet je naar. En dan gaat de rechter een afweging moeten maken. Die gaat dus naar. ja, je gaat naar de rechter moeten gaan, die gaat naar de omstandigheden kijken. Wat die andere vrouw heeft geërfd en die zegt nee, ze moet eruit, ik wil mijn huis.
1: Hmm.
0: Snap je? Dus dat is wat, wat de situatie is.
1: En soms zijn het die momenten waarop mensen wraak nemen.
0: Ja, en daar gaat het dus helemaal fout.
1: Ja. Oké, okay, dus...
0: het woord dat ik eerder wilde, wat ik viel er niet op.
1: Mm-hmm.
0: Waar mensen dus recht op hebben als ze hebben geïnvesteerd, heet vergoedingsrechten.
1: Vergoedingsrechten.
0: Vergoedingsrechten, dat moet men vooral goed meenemen. Je hebt dan vergoedingsrechten.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, dus dat is ten aanzien van de positie van een vrouw bij een buitenrelatie. Oké. Okay. Laten we kijken naar de rechten tijdens de relatie zelf. Mm-hmm. Dus die man bezit een woning. En zijn partner woont daar, ja, dat had u net aangehaald, hè? Ze woont daar al 15 jaar. En als ze zomaar uit het huis gezet kan worden, toen zei u, ze mag zich beroepen op het feit dat ze nog 9 maanden zou willen wonen in dat huis. Oké. Okay. En wat als men samen dingen koopt tijdens de relatie? Dus spullen van het huis of een auto. Of zelfs dat huis samenbouwt.
0: Ja, precies. En dat zijn dus die vergoedingsrechten.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze aanspraak op kan maken.
1: Ja.
0: De wet voorziet daarin. Zij moet dus kunnen aantonen dat ze heeft geïnvesteerd. Dat ze het samen hebben gedaan. Samen hebben opgebouwd. En dan kan ze dat op eisen.
1: Ja.
0: En ook dat gaat dus weer. En kijk, en dat is het geval, ook wanneer ze uit elkaar gaan.
1: Ja.
0: Dus wanneer ze uit elkaar gaan, mm-hmm. dan gaat dat spelen. Er is een onderscheid tussen wanneer partijen uit elkaar gaan of wanneer de man komt te overlijden. Mm-hmm. Wanneer die man komt te overlijden, heb je erfrechtelijke aanspraken die dus worden aangevoerd.
1: Ja.
0: Maar gaan ze uit elkaar na 12 jaar, dus als je die 10 jaar reeds hebt overschreden. Die drempel is 10 jaar, je bent over die drempel heen. Dan gaan we kijken naar, kan ik wat ik heb geïnvesteerd, kan ik dat terugkrijgen? En dat zijn dus de vergoedingsrechten waar ze aanspraak op kan maken. Mm-hmm. Ze kan dan aangeven van, kijk, ik heb geïnvesteerd en je kan dat bewijzen. Dan heb je ook een soort van scheiding en deling.
1: Ja.
0: Net als bij een huwelijk, wanneer mensen zijn gescheiden. Maar dan nu is het binnen de relatie van samenleving.
1: Ja,
0: het is die concubinatierelatie.
1: Ja, ik denk mij zo in. U zegt de vrouw zou het moeten bewijzen dat die ook heeft bijgedragen aan de opbouw, het zij de woning of dingen voor het huis of een auto. Als er geen bonnen zijn,
0: ja.
1: Er is geen administratie, is er toch nog een andere manier om het aan te vechten?
0: Ja, kijk, als mensen samen wonen, dan wordt er van uitgegaan dat men dus dat de goederen in de woning gezamenlijk zijn. In dit geval kan de rechter dus aannemen van oké, okay, omdat mensen samen wonen, is het een gezamenlijke. Dan gaat men als eerst daarvan uit. Dus de goederen zijn van beide mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt aangenomen in het geval van concubinaatschap langer dan 10 jaar.
1: Ja.
0: En dan moet jij dan nu gaan bewijzen, dat heet omkering van bewijslast. Dan moet jij nog gaan bewijzen van nee, het is niet waar. Die tv en die ijskast en die wasautomaat en noem maar op. Dat heb ik allemaal gekocht.
1: Ja.
0: Snap je? Dus dan heb je dan omkering van bewijslast. Maar daarom blijft het bewijs blijft belangrijk.
1: Ja, ja. Oké. Oké. En we hebben het net gehad over de woningen, als het eigendom is. En dan bij huurwoningen, hoe gaat dat?
0: Ja, dus dat is ook interessant. Bij huurwoningen, ook daarover heeft de wet iets gezegd. Als partijen gezamenlijk huurder zijn van een woning,
1: mm-hmm.
0: En daar is die termijn nog korter, 2 jaar. Dus stel dat de man en de vrouw die samen wonen, die hebben een huis gehuurd. Als die man komt te overlijden, dat is bij overlijden dus. Mm-hmm. Als die man komt te overlijden. Want die man heeft bijvoorbeeld de huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. Komt die man te overlijden, dan is in feite die huur ontbonden. Want de huurder is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Dan mag de verhuurder die vrouw uit het huis zetten. Ja, die verhuurder mag ontruiming vragen, want die huurovereenkomst is ontbonden. De huurder is er niet meer. Maar de wet heeft daarin voorzien. De huurder zegt, als je 2 jaar hebt samengewoond met die vrouw in die woning, dan mag je dus na na 2 jaar wordt de vrouw dan gezien als de hoofdhuurder. De verhuurder mag die vrouw, die dus met die man daar samenleefde, ja, niet uit huis zetten. Okay. Hij mag haar niet ontruimen. Zij worden gezien als hoofdhuurder.
1: Ja, ja.
0: Dus zelfs daar, zover is de wet gegaan. Dat in een huurwoning, dat de partner dan is ook wordt beschermd.
1: Beschermd.
0: Ja. Dus dat, ja, is wel een beetje uniek.
1: En daar is de periode 2 jaar.
0: 2 jaar. Het rare hiervan is, of althans het conflict dat je hier kan krijgen, is dat de verhuurder niet eens weet wie die partner kan zijn. Want de verhuurder heeft alleen een band met de huurder.
1: Met de huurder.
0: Toch? En dat is de hoofdhuurder en dat is die man. Dus op, ja, een gegeven moment heb je dan de situatie waarbij de verhuurder te maken heeft met iemand die hij niet kent.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dus okay, dat is ook, ja, dat kan ook gebeuren.
1: Ja, oké. Okay. En wanneer kinderen zijn geboren in zo'n buitenrelatie, in een relatie buiten het huwelijk?
0: Als de kinderen zijn erkend door die man, dan zijn het zijn kinderen. Als, ja, toch, dan wordt voor het recht wordt je geacht zijn kinderen te zijn.
1: Ja.
0: Als die kinderen niet zijn erkend en je wilt toch dat die kinderen aanspraak maken op erfenissen, dan moet je middels DNA dat bewijzen. Maar dat is met betrekking tot met de erfenis, hoor. Maar als het gaat om verzorging en om gezag, mm-hmm, kinderen die buiten een huwelijk zijn geboren, de moeder heeft dan van rechtswege gezag over die kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Wil je dan dat dat veranderd wordt, waarbij dus beide mensen gezag hebben over die kinderen, zowel moeder als vader, dan moet dat worden geregeld. En dan moet je ook daarvoor weer naar de rechter als je wil dat die man ook gezag krijgt. Of partijen moeten gezamenlijk aangeven dat ze gezamenlijk gezag wensen. Mm-hmm. En dan wordt dat dan zo in het gezagsregister geregistreerd. Dus dat is weer een andere procedure.
1: Ja.
0: Maar zij kunnen dan ook wel regelen dat er gezag komt.
1: Oké.
0: Okay. Ja, gezamenlijk gezag komt. Maar de basis is dus dat die vrouw, dat de moeder van rechtswege gezag heeft over het kind.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wanneer dat kind in de buitenrelatie geboren is.
0: Mm-hmm.
1: Bij uw introductie gaf u ook aan LAT-relaties, Living Apart Together.
0: Ja.
1: Dat is ook geregeld binnen de wet of nee, het komt gewoon voor?
0: Nee, dus dat is absoluut, dat is niet geregeld.
1: Niet.
0: Omdat, kijk, dat zeg ik, een aantal relaties die worden dus wel erkend nu,
1: ja,
0: binnen het BW. Maar dat is één van de relaties die dus niet wordt erkend. Daar heb je gewoon dan specifieke regels per... ja, je zou dan moeten kijken. Wil je bijvoorbeeld bepaalde zaken geregeld hebben? Ja. Dan zou je dat zelf moeten doen. En de wet kent daar... ja, de moeder heeft gezag, de moeder heeft... Dus dat soort standaard dingen, die zijn gewoon... zo, er is niets apart geregeld voor zo'n situatie.
1: Oké, okay, oké. Okay. Mm-hmm. Dus hij is gewoon genoemd omdat we dat ook wel kennen.
0: Ja.
1: En ja. Ergens zou je... Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Waar we vooral ook naar moeten kijken, om mm-hmm, even in te haken voordat ik het vergeet,
1: mm-hmm,
0: is alimentatie.
1: Ja.
0: Want ook in die verschillende type relaties,
1: mm-hmm,
0: en wanneer men uit elkaar gaat, heb je alimentatie.
1: Ja.
0: En we kennen 2 soorten alimentatie. We kennen partneralimentatie en kinderalimentatie. En deze in de relaties, wanneer relaties dus uit elkaar gaan, heb je voornamelijk partneralimentatie die ook een rol kan gaan spelen.
1: Ja.
0: Kijk, bij een echtscheiding, dan onder een aantal omstandigheden, dan vragen we partneralimentatie voor de vrouw aan.
1: Ja.
0: Maar nu bij een concubinatierelatie.
1: Kan dat ook?
0: Kan, ja, dat nu ook.
1: Oké. Okay.
0: Dat is het mooie.
1: Ja.
0: Dat is ook een van die dingen, een van die bijzonderheden in de wet.
1: Oké. Okay.
0: Ik kan nu, op grond van het feit, maar dan heb ik weer die duurzaamheid. Dat is van belangrijk, 10 jaar. En dan kan de vrouw, dus de concubine, ook zeggen van oké, okay, nu zijn we uit elkaar. Na 18 jaar of na 20 jaar gaan we uit elkaar. Maar die vrouw heeft al die tijd niet gewerkt. Die,
1: ja,
0: vrouw heeft wel elke dag voor die man gezorgd. Ze heeft nooit gewerkt. Hij heeft altijd voor alles gedaan. En nu gaat ze uit elkaar. En dan kan ze ook zeggen van ja, ik heb ook recht, net als een gehuwde vrouw, op partneralimentatie.
1: Hmm.
0: En dan mag je nu ook vorderen.
1: Okay.
0: En dat is het mooie in het nieuwe BW, dat ook is aangepast. Dat is heel interessant, men is daar ook niet bewust van. Maar ook dat is nu dus geregeld. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Okay.
0: Maar ik begrijp, je onderbreekt. De rechter gaat ook weer kijken naar allerlei omstandigheden om dit vast te leggen.
1: Ja.
0: De rechter gaat kijken van, oké, hoe lang hebben jullie samen gewoond? Kan je werken? Wat voor scholing heb je? Dus het volledig plaatje, wat is relevant? Wat was de rolverdeling? Wie werkte? Wie zorgde voor de kinderen? Wie deed alles voor de kinderen? Zijn er andere afspraken gemaakt? Dus alle omstandigheden worden dan afgewogen. En dan gaat de rechter beslissen over die alimentatie.
1: Mm-hmm.
0: En wat is eigenlijk je inkomsten- en uitgavenstaat?
1: Ja.
0: Dus de inkomsten- en uitgavenstaat is in dit soort situaties ook heel erg belangrijk. Van wat geef ik uit? Wat heb ik allemaal nodig om in mijn onderhoud te voorzien? En dat soort zaken. En de rechter kan het ook beperken. Het kan ook tot een bepaalde, voor een bepaalde periode maar gelden. De rechter kan ook zeggen, ja oké, maar dit geldt maar voor een jaar.
1: Alimentatie.
0: Na een jaar moet je wel gaan werken, bijvoorbeeld.
1: Okay.
0: Ja, bij alimentatie. Dan kan de rechter ook aangeven van, we houden het vast voor een bepaalde periode. Dat kan, ja.
1: Oké. Okay. En nu kunnen we ook een situatie hebben waarbij een man getrouwd is.
0: Mm-hmm.
1: Een echtgenoot en concubinaat tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Als die man getrouwd is, maar dat heb je soms ook in de praktijk. Hij is niet meer, of ze zijn eigenlijk niet meer met elkaar.
0: Ja.
1: De man en de getrouwde vrouw, maar ze ontbinden het huwelijk niet. En dan heeft hij daarnaast een concubine. Een concubine relatie. En wat moet zo een vrouw die eigenlijk in concubinaat leeft met de man voor zichzelf regelen? Want ook al praten die twee niet meer met elkaar, er bestaat een huwelijk, neem ik aan.
0: Ja. Zolang dat huwelijk nog intact is,
1: heeft eigenlijk de concubine, de vrouw in de concubine,
0: in concubinatie-relatie. Ja.
1: Geen
0: rechten. Nee, dus nou, ze heeft nu dus wel enkele rechten.
1: Ja, maar
0: toch, het is wel beperkt.
1: Ja.
0: Omdat ze heeft samengeleefd met die man. Maar het huwelijk, de regels van het huwelijk, die blijven overeind. Tussen die man en die vrouw, die wel zijn getrouwd.
1: Ja.
0: En dat is wat de wet nu naar heeft gekeken, naar de concubine.
1: Ja.
0: Van, oké, we kunnen die. Die heeft ook wel beperkte rechten nu in het BW.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is heel beperkt en het is niet automatisch. Het is sowieso niet automatisch.
1: Dus mevrouw moet daar recht moeten vechten.
0: Ja. Ze gaat daar wat voor moeten doen. Je gaat naar de rechter moeten. Maar het huwelijk, dat is gewoon. Dat huwelijk, dat bestaat gewoon nog. Die rechten en plichten uit dat huwelijk, die bestaan nog.
1: Ondanks het feit als bewezen kan worden dat die twee mensen niet meer voor bijvoorbeeld 10 jaar al niet meer samen zijn. Ja. En
0: dat huwelijk bestaat gewoon. Alle gevolgen van het huwelijk bestaan
1: nog. Misschien zelfs niet on speaking terms zijn. Ook al kan je dat bewijzen. Ja. Het huwelijk is er.
0: Alle gevolgen van het huwelijk bestaan. Wanneer die man komt te overlijden, heb je sprake van ontbinding van het huwelijk. Alle gevolgen daarvan, van na het overlijden, die bestaan gewoon nog. En er kunnen genoeg conflict situaties ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Want in zo'n geval, die vrouw is nog steeds getrouwd met die man. Die man komt te overlijden. Wie doet de uitvaart?
1: Ja.
0: De getrouwde vrouw of de buitenvrouw. Snap je? Dus die dingen, die conflicten, die ontstaan.
1: Hmm.
0: En in dat soort gevallen, daar gaat ook daarvoor kan je naar de rechter. Want ik heb, er is een bekend vonnis hierover. Waarbij dus die man is zoveel jaren getrouwd met die vrouw. Er was, ik geloof dat ze met de echtscheiding bezig waren, maar hij woonde intussen al heel lang met de andere vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Bij het overlijden claimden beide het lijk op. En op een gegeven moment heeft de rechter toen beslist, en dat was een van de eerste vonnissen waar de rechter dus het recht van een concubine heeft
1: gerespecteerd.
0: Ja, heeft erkend. Daarbij heeft de rechter beslist van oké, vanwege die duurzame samenleving met die andere vrouw, mocht zij de uitvaart doen. Oh. Is binnen het juridische een bekend vonnis. Mm. Dat hebben we wel vaker gebruikt als jurisprudentie.
1: Mm.
0: En was een goede ontwikkeling. Is een vonnis van een aantal jaar terug. Maar dat heeft bijgedragen aan deze huidige ontwikkeling. Maar daar is het recht erkend van het feit dat die meneer met iemand anders samenwoonde. Ja, het waren omstandigheden dat het eerste huwelijk niet was, dat die echtscheiding niet was gerealiseerd. Intussen had hij een ander leven opgebouwd.
1: Oké.
0: Okay. Dus het recht is, de wet is zwart-wit. Er zijn regels. Maar je kan altijd, voor alles waar je het niet mee eens bent, mag je naar de rechter gaan. Omdat binnen ons rechtssysteem, los van de wet, ook geldt andere feiten en omstandigheden.
1: Mm-hmm.
0: Andere zaken eromheen. Dus je kan altijd proberen om toch nog wat meer eruit te halen dan wat puur wat de wet zegt. Maar het moet rechtvaardig zijn.
1: Ja.
0: Het moet wel redelijk en billijk zijn.
1: Ja.
0: En vooral rechtvaardig. Je moet geen dingen gaan vragen die onrechtvaardig zijn. Of waar je ook geen recht op hebt.
1: Ja.
0: Heb je dus.
1: Ja.
0: Maar men moet het wel willen doen.
1: Ja.
0: Je moet wel die tijd nemen en naar de rechter willen gaan.
1: Oké. Okay. Een term die we ook vaak genoeg horen is is vruchtgebruik.
0: Okay.
1: Wat kan allemaal gerealiseerd worden als er vruchtgebruik is toegewezen?
0: Oké, bij vruchtgebruik, dat is letterlijk, je krijgt een goed waar je de vruchten van mag gebruiken.
1: Okay.
0: Dus je wordt geen eigenaar van dat goed. Je hebt vruchtgebruik wordt in, ik ga het misschien, we kennen de situatie, de bekende situatie. Maar er is een nuance hoor. Er zijn dus twee situaties nu in concubinaatschap is er één. Maar ik ga eerst die oude, de bekende uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is dus wanneer kinderen, zeg maar ouders geven een woning aan een kind.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon in simpel Nederlands uitgelegd. Je krijgt een woning. Dan eisen de ouders dus vruchtgebruik op. Zij vestigen voor hunzelf dat vruchtgebruik. Toch? Omdat ze al een bepaalde leeftijd hebben. Mm-hmm. Weet je, dat kind hebben, ze geven het aan één kind. Die dus daar met zijn gezin komt wonen. En dan hebben ouders vruchtgebruik. Die eigendomsrechten worden dan gesplitst.
1: Mm-hmm.
0: Degene die dus dat huis krijgt, die krijgt blote eigendom.
1: Mm-hmm.
0: En de ouders hebben dan vruchtgebruik. Vruchtgebruik wil zeggen dat ze in het huis mogen wonen. Ze mogen genieten van alles dat met de woning te maken heeft. Ze mogen rustig en vrij genot hebben over de woning.
1: Ja.
0: Dat kind heeft slechts blote eigendom. Dat kind heeft verder niets. En het recht van vruchtgebruik is een heel sterk recht. Dat is dus de situatie die wij allemaal kennen en heel vaak gebeurt. Nu heb je dus een andere situatie binnen het BW. Voor het gebruik van een echtgenoot of een concubine. En in het geval van bij een concubine bijvoorbeeld. Die mensen hebben dus al, ik praat weer over de situatie waar ze langer dan 10 jaar hebben samengewoond. Op een gegeven moment komt de man te overlijden. En de vrouw woont al 12 jaar daar. Onze voorbeeld gebruik ik weer. Die vrouw woont al 12 jaar daar. En dan mag ze vragen dat zij vruchtgebruik krijgt over die woning. Ze mag dat opeisen. En dat staat ook, de wet geeft haar de mogelijkheid om dat te vragen.
1: Okay.
0: Dat ze vruchtgebruik krijgt. Dan hebben de kinderen, die kregen wel gewoon eigendom. Want ze hebben het geërfd. En dan mag die vrouw op basis van haar vruchtgebruiksrecht, dat ze moet opeisen. Ze moet weer een handeling ervoor verrichten, let wel. En dan mag ze dan daar wonen. En dan kan ze toestemming krijgen van de rechter. Oké, je hebt het recht van vruchtgebruik. Jij mag dan daar wonen. Het kan zijn levenslang. Het kan ook zijn een beperkte periode. Maar dat beslist de rechter afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Zij heeft zij dan wel vruchtgebruik. Dat wil zeggen dat die kinderen daar niet kunnen ontruimen of eruit kunnen halen. Dat is dus in die situatie.
1: Mm.
0: Ja,
1: okay.
0: En dat is ook zo'n beetje nieuw. Dat is ook nieuw in het nieuwe BW.
1: Dat je het kan opeisen.
0: Ja, dat de concubine dus dat recht heeft. Dat is dus een van de belangrijke rechten die zij dus nu krijgt.
1: Vruchtgebruik.
0: Ja, vruchtgebruik.
1: Oké.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Okay. En stel dat een koppel samen een woning op grond die toebehoort aan de familie van de man. De vrouw investeert 10 jaar lang haar spaargeld en arbeid in de bouw. Na 12 jaar is er scheiding. De grond waarop er gebouwd is, is niet van hem. En de woning staat niet op naam van de vrouw geregistreerd. Wat kan ze doen?
0: Oké, en daar, dat is een van die zaken die heel complex is.
1: Ja.
0: En ook gewoon echt voorkomt.
1: Mm-hmm.
0: Want weet je, heel vaak

0: of de man komt overlijden. Wat dan? Dus nu kan die mevrouw dan ook... ze mag haar investering terugvorderen. Ze heeft dus wel een vorderingsrecht. En dan moet ze gaan aantonen. Wat heb ik geïnvesteerd? En daar begint het weer. Weer met bewijs. Maar het is niet onmogelijk. Het is heel complex om aan te tonen wat je hebt geïnvesteerd. Wat je erin hebt gebracht. Wat heb je gedaan? Maar je kan het wel terugvorderen. En dat is wat men vaak... en dat is ook nu wel goed geregeld. Althans. Die vorderingsrecht. Dat is waar ze gewoon zich op moet gaan beroepen. En heel vaak hoor je van... ja, maar het is niet van jou. Je hebt hier niks te zoeken, want het staat niet op je naam. Punt.
1: Ja.
0: Nee, berust je niet daarbij. Je moet je niet zo makkelijk laten afschepen. Van, ja, het is niet van mij, dus het is juridisch. Je bent niet de juridische eigenaar.
1: Ja.
0: Maar je hebt economisch wel behoorlijk bijgedragen.
1: Ja.
0: En daar moet je dan... en dat moet je ook gaan hard maken bij de rechter. Dus niet zo snel opgeven en denken van, het is niet van mij, dus klaar, ik heb niks. Je bent alles kwijt.
1: Oké, voordat we verder gaan, wil ik even aan onze kijkers en luisteraars weer aangeven dat u uw vraag kunt appen op het nummer 8809882. Ik heb al enkele vragen binnen. We gaan zo meteen over tot het behandelen van de vragen die zijn opgestuurd. U kunt ze ook plaatsen in de comment section van de Facebook Live. Ik ben blij dat u er bent en dat u naar ons luistert en dat u de informatie tot u neemt, want het is heel erg belangrijk om te weten wat uw positie is. Het zij als man, het zij als vrouw. Als er kinderen zijn, is het ook belangrijk om te weten wat de positie is van de kinderen. Als we verder gaan. Ik zie dat bijvoorbeeld een man en een vrouw, ze zijn niet getrouwd, maar ze bouwen samen een bedrijf op. Die vrouw staat nergens geregistreerd. Heeft geen bewijsmateriaal van het ontvangen van een salaris. En na een aantal jaren komt er een breuk. Gaat zij ook met lege handen weg? Of kan ze dat ook...
0: Ook dit is een voorbeeld waarvan ze zou kunnen eisen dat haar investering aan haar wordt terugbetaald. Maar ook daar zit je weer met het bewijs.
1: Mm-hmm.
0: Maar het bewijs kan geleverd worden. Want je hebt altijd getuigen. Er zijn altijd mensen die ook daar in het bedrijf hebben gewerkt. Die hebben gezien dat ze een bepaalde inbreng heeft gehad.
1: Ja.
0: De financiële... er kan een financiële administratie zijn. Dus je kan wel met getuigen komen. Je kan altijd een bewijs vragen. Als die mevrouw weet... En weet je, als je niet meer met elkaar bent... heb je ook geen toegang meer tot het bedrijf.
1: Nee, precies.
0: Maar je kan altijd aan de rechter zeggen dat... Aan de rechter vragen... Dat noemen we ook weer omkering van bewijslast... Dat de administratie van het bedrijf wordt overgelegd in die zaak.
1: Ja.
0: En daaruit kan dus blijken dat die mevrouw steeds... haar inbreng heeft gehad en dat ze daar heeft gewerkt. Allerlei zaken kunnen boven water komen.
1: Oké. Kan dat ook bijvoorbeeld als een partner komt te ontvallen en er kinderen zijn in een vorige relatie, als die plotseling opspringen en zeggen ik wil mijn deel, dat ze op zo'n manier ook kan bewijzen van jullie hebben nooit een inbreng gehad of het opgeboden is?
0: Kijk, de kinderen hebben een erfrecht.
1: Erfrecht, ja.
0: Toch? Ze erven sowieso.
1: Mm-hmm.
0: En het is moeilijk om hun van hun recht te onthouden.
1: Ja.
0: Te ontnemen, precies.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben dat recht.
1: Ja.
0: Wat jij dan kan, wat zo'n een vrouw zou kunnen doen, is dus haar recht proberen op te eisen.
1: Ja.
0: Je komt niet zo makkelijk aan het recht van het kind. Ook al heeft dat kind niets ingebracht. Dat kind heeft het geërfd.
1: Ja.
0: Het erfrecht is sterk. Het kind heeft geërfd. Je kan niet zeggen van nee, je hebt nooit geholpen. Je hebt nooit interesse gehad in het bedrijf, dus je erft niks. Nee, dat gaat niet op.
1: Ja.
0: Dat gaat niet op. Dus je kan ze niet ontnemen van wat hun rechtens toekomt.
1: Ja.
0: Wat zij wel kan doen, is voor haar eigen recht opkomen.
1: Opkomen.
0: En zeggen van, ik heb geïnvesteerd, ik wil graag mijn investering terug. Maar uiteindelijk is het de rechter die gaat beslissen.
1: Precies.
0: In zo'n situatie. Dus dit zijn geen zaken die gewoon...
1: Zwart-wit zijn.
0: Ja, en that's it, klaar. Jullie is helemaal tot in de puntjes geregeld. Nee, je gaat moeten vechten voor je rechten.
1: Ja.
0: Dus de situatie waar er concubines zijn en... dus de relaties uit de concubinatie relatie en andere soortige relaties, de moderne relaties, laat me het zo noemen.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat wel moeten opkomen voor je rechten. Het niet stilzitten en denken, automatisch denken van oké, is goed, we zijn nu al 20 jaar samen, dus het is wel

0: goed.
1: Nee, hè?
0: Absoluut niet. Het is nog niet geregeld. En er zijn genoeg. We praten steeds over de vrouw die dat recht heeft. Maar die man
1: zijn ook mannen, hè?
0: Er zijn ook mannen die bij de vrouw wonen.
1: Ja.
0: En dus ook kinderen hebben. Ik heb genoeg voorbeelden. Ze hebben heel leven opgebouwd met die vrouw samen.
1: En er is niets geregeld.
0: Er is niks geregeld. En die gaat dan moeten opkomen voor bepaalde rechten. Wil ze dat hard maken.
1: Ik denk dat er ook een beetje een taboe-achtig... er is een beetje een taboe waarbij mensen denken van... Als ik eigenlijk het gesprek aanga met mijn partner... van, we moeten nou wel regelen wat van mij is... en wanneer jij komt... dat men denkt van, je bent... op het materiële uit.
0: Juist.
1: En waarom wil je dit nou regelen? Maar het is eigenlijk een must.
0: Ja, helaas denkt men dat vaak.
1: Ja.
0: Dat als we over financiën beginnen te praten... dat je gierig bent of hebzuchtig
1: of
0: bent.
1: Over of over onroerend goed.
0: Juist. Vaak denkt men dat.
1: Ja.
0: Dat is niet het geval. Het is altijd goed dat je voorbereid bent.
1: Precies.
0: Het is altijd goed dat je zaken vooraf met elkaar bespreekt.
1: En regelt.
0: Je bespreekt ook allerlei andere dingen met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ook het huishouden, gezamenlijk huishouden. Het moet niet automatisch zijn. En kijk, ook een ander klassiek, ik noem het, ja, klassieke regel is dat de man voor alles moet zorgen.
1: Ja, maar toch? Dat is hier de dagen niet meer zo.
0: Daarom zeg ik, het is klassiek.
1: Ja.
0: Maar nu in de moderne tijd werkt die vrouw ook.
1: Ja.
0: Vroeger werkte de vrouw niet.
1: Mm-mm.
0: Vaak niet. We zijn veel verder. Kijk, het New BW, het concept is al 20 jaar oud, zeg maar. En toen werd het... nu is het dus allemaal in de wet opgenomen. Maar die ontwikkeling van de vrouw is de afgelopen... Hoeveel jaren? 50 jaar, 60, 70 jaar?
1: Ja.
0: Is er een behoorlijke ontwikkeling. De vrouwen werkten vroeger gewoon niet. Ze waren huisvrouw. En dan zorgde de man voor alles. Maar nu werkt de vrouw ook. Zowel de man als de vrouw werken. Beiden moeten hun bijdrage leveren.
1: Ja.
0: En daarom is het goed om afspraken te maken. Het is niet meer automatisch zo dat die man voor alles moet zorgen. Ja goed, ik ben vrouw. Ik zeg dat ook gewoon zo. Ja, het is soms moeilijk, hè, voor mensen om te accepteren dat we er zo naar kijken. Maar we zijn in een moderne situatie. Het is een moderne relatie. Ik zeg het ook weer aan cliënten. Ik zeg het. En ze weten dat van mij. Ik ben altijd heel, heel serieus. En dan zeg ik, oké, goed, jullie zijn hier niet meer samen. Maar wie moet gaan werken?
1: Ja.
0: Ga je wachten op die alimentatie van die man?
1: Ja.
0: Ga je erop wachten? Op 10.000 SRD elke maand ga je wachten?
1: Je moet toch ook
0: zelfstandig worden.
1: Ja,
0: want weet je, het moment dat die alimentatie... kijk, partijen gebruiken bij een breuk, wordt alles gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Alles wordt uit de kast gehaald om elkaar te pesten. Alles wordt uit de kast gehaald om druk op elkaar uit te oefenen.
1: Ja.
0: En alimentatie is een van die dingen. Dus ik zeg ook heel vaak als ik zeg van... Ga je echt zitten wachten elke maand? We zijn nu al een jaar verder, we zijn al 2 jaar verder.
1: Ja.
0: Ga ook vooruit denken. Je moet jezelf... Ja, dan ga ik ook echt praten als voorvechter van rechten van de vrouw.
1: Van de vrouw.
0: Zorg ervoor dat je zelf vooruit komt en dat je niet afhankelijk bent. Je moet in die onafhankelijke positie komen.
1: Dat is heel belangrijk
0: zodat
1: als vrouw.
0: Zodat je eigenlijk niet meer gebonden bent en niet meer en dingen zelf kan gaan doen.
1: Ja.
0: Maar het is goed, je hebt wel recht op die alimentatie. Als je na zoveel jaren getrouwd bent geweest of samen hebt geleefd, heb je daar wel recht op.
1: Ja.
0: Maar daarom heeft de rechter kan het ook beperken. En daar moet men rekening houden. Dus je moet voorbereid zijn op de situatie. Wanneer je uiteindelijk niet meer afhankelijk bent van die alimentatie.
1: Precies.
0: Dus dan moet je je voorbereiden daarop.
1: Ja. Oké. Ik denk dat we nu even... Ik heb enkele vragen binnen gehad. Gaan we even naar de vragen kijken.
0: Ja.
1: En als we iets gemist hebben of als we nog iets willen... aangeven, kunnen we dat altijd nog, als we nog wat tijd hebben naar de vragen. Goedemorgen, een vraag. Ik leef al 6 jaren met die man op 1 adres. Let wel, hij is getrouwd met die andere vrouw, ik ben buitenvrouw. Hij heeft een huis voor ons gebouwd op een ander adres, waar ik samen met mijn zoontje en dochtertje woon. Die zoon van mij hebben we samen, mijn dochter is mijn voorkind. Mijn vraag is, heb ik na 10 jaren recht op dit perceel of maken mijn zoon en ik aanspraak hierop? Voor nu is stroom en water al op mijn naam, voor de rest nog niet. Hebben we toestemming nodig van die getrouwde vrouw om ons kind te erkennen? Is weer een andere vraag.
0: Ja.
1: Dus het zijn 2 vragen of 3 vragen in 1. Dus de eerste is als ze aanspraak maken op de woning. En de tweede is als ze toestemming nodig hebben van de getrouwde vrouw om hun zoontje te erkennen. En mocht het zijn dat hij mijn zoon niet heeft kunnen erkennen, maakt hij dan nog aanspraak op dit perceel?
0: Oké. Deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de positie van die zoon als eerst vast te stellen.
1: Mm-hmm.
0: Nu met het nieuwe BW heeft hij geen toestemming nodig van die getrouwde vrouw om het kind te mogen erkennen.
1: Okay.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft toestemming nodig van de biologische moeder. Dus van de mevrouw die vraag stelt. Zij moet toestemming geven om haar kind te mogen erkennen.
1: Mm-hmm.
0: En hij mag nu erkennen. Dat is een van de veranderingen in het nieuwe BW. Dat een heleboel dingen heeft teweeggebracht.
1: Ja.
0: Issues heeft teweeggebracht. Maar dit is precies een voorbeeld dat het wel kan.
1: Het kan.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft gebouwd. Het is zijn eigendom. Dat is wat ik begrijp uit die vraag. Het is zijn eigendom. Als hij komt te overlijden, dan erven zijn kinderen en zijn gehuwde vrouw. De concubine erft niet. Ook niet na die 10 jaar.
1: Mm.
0: En dat is wat ik eerder heb uitgelegd. De concubine erft niet. Maar haar kind erft wel als hij is erkend. En als hij nog niet is erkend, kan die wel aanspraak maken op de erfenis. En dan moet er een DNA-test worden overgelegd. Hij moet aangeven, van, kijk, ik ben ook kind van mijn vader, dus ik erf ook. Ik ga ervan uit dat haar kind er niet uit het huis gaat zetten, want die is ook erfgenaam, dus die is medegerechtigde. Maar ja, en daar gaat het conflict ontstaan. En we kunnen niet voorzien wat de situatie zal zijn na die 10 jaar. Als iemand haar eruit gaat zetten. Het enige wat die mevrouw dan kan vorderen is dat ze daar op een gegeven moment zegt van oké, ik wil wel die 9 maanden in die woning blijven. Want als de getrouwde vrouw nu zegt, ik wil scheiding en deling, ik wil die boedel gaan verdelen, want het wordt een deel van de boedel. Dat ze vraagt dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar precies dit is de situatie wat ik wil aangeven dat men moet proberen te voorkomen.
1: Ja.
0: Die man mag een testament maken. Hij kan een testament maken en zeggen, ik laat woning nummer 2 laat ik voor deze mevrouw en voor dat kind.
1: Ja.
0: Dat mag hij doen.
1: Ja.
0: Dus hij moet een testament maken. Dus mijn advies is, leg dingen vast.
1: Ja.
0: Laat hij vastleggen.
1: Ik weet niet als die mevrouw of die meneer nog kan, die mevrouw, het is een mevrouw, als ze nog kan hebben. Want ik zie dat er staat, ze leeft 6 jaren met die man op 1 adres. Ja, misschien. Ja, maar als hij is getrouwd.
0: Wat ik begrijp uit, als ze leeft samen met haar kind op 1 adres.
1: Nee, met die man woont ze 6 jaar.
0: Ja, maar die 10 jaar.
1: Op 1 adres. Dus okay. Ze vraagt dat ze na 10 jaar recht heeft op het perceel.
0: Nee, ze heeft geen recht op het perceel.
1: Want
0: niet als
1: gehuwd.
0: Erfgenaam. Ze is geen erfgenaam van die man. Wat ze dus, waar ze recht op heeft, is dat ze dus 9 maanden kan blijven. En als ze die... ze kan ook wel vragen voor dat vruchtgebruik.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan ze dan vragen na 10 jaar. Maar ze moet wel 10 jaar hebben gewoond.
1: Dus en dat is dan aantoonbaar. Die man moet dan zijn ingeschreven op dat adres samen met haar.
0: Ja, dat leek me niet te kunnen.
1: Ja.
0: Want hij is nog getrouwd.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat...
1: Het moet gewoon geregeld worden.
0: Ja, er zijn sowieso meer vragen die beantwoord zouden moeten worden. Maar dat zullen we niet hier doen.
1: Nee.
0: Dus als die mevrouw daar behoefte aan heeft, dan moet ze afspraak maken.
1: Bij u.
0: En dan kunnen we, want ik heb sowieso nog meer vragen voordat je bepaalde vragen... voordat je de casus goed kan behandelen.
1: Behandelen.
0: Want er zijn nog een paar onduidelijkheden.
1: Oké. Goedemorgen, ik luister aandachtig naar uw programma. Ik zit momenteel in zo'n situatie. Het is zo dat ik een groot huis heb gebouwd op naam. En dat huis staat op naam van mijn ex-vrouw. We waren niet getrouwd. We hebben 4 kinderen en allemaal zijn erkend. Recent heeft die vrouw mij eruit gezet en beschermingsbevel aangevraagd. Ik mag nu niet in de buurt van dat huis. Ik heb niet veel bonnen, maar heb wel foto's en leningovereenkomsten. Van 2 banken waar ik leningen heb genomen om dat huis te bouwen. Ik ben nog niet klaar met betalen van de leningen. Is er een mogelijkheid voor beslaglegging?
0: Ja, kijk, je hebt als die meneer dus nu kan aantonen dat hij dat allemaal heeft gedaan, dan heeft hij een vordering op die mevrouw, wat heeft geïnvesteerd. Hij heeft geld geïnvesteerd om die woning te bouwen. Hij zegt dat hij daarvoor bonnen en bewijs heeft. En dan kan hij die procedure starten. Beslaglegging is inderdaad een van de procedures als je een vorderingsrecht op iemand hebt. Mm-hmm. Dat kan. Maar het moet allemaal worden beoordeeld. En uiteindelijk is het de rechter die dan een besluit neemt. Maar hij heeft in ieder geval dus wel, als hij kan aantonen, kan hij dat, is dat kan het geprobeerd worden, ja. Mm-hmm. Ten aanzien van een beschermingsbevel, ja, een beschermingsbevel geeft inderdaad aan dat iemand niet meer
1: in de
0: buurt mag komen. Mm-hmm. En dat leidt dus tot ontruiming van de persoon. Beschermingsbevel gaat heel ver.
1: Oké. En ja, zij zei ook van, ze hebben 4 kinderen samen, no? En de kinderen zijn erkend.
0: Ja.
1: Ja. Maar die mevrouw heeft een beschermingsbevel, dus hij gaat het dan op een andere manier moeten aanvechten, ja. Toch? Oké. Maar het kan wel. Er zijn mogelijkheden.
0: Het kan, maar natuurlijk, kijk, ik heb aan
1: zo weinig informatie, precies.
0: Kan ik niet heel concreet advies geven.
1: Van hoe
0: ik zou alles moeten zien in het hele dossier en dan kan je advies geven.
1: Ja.
0: Ik ga ervan uit dat hij al een... Als er al een beschermingsbevel is, dan is er al waarschijnlijk al een advocaat in beeld of zo.
1: Ja, oké. Kan het recht van vruchtgebruik verkocht worden?
0: Het recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat verhandelbaar is, ja. Je mag dat doen, je mag met het recht veel doen. Je mag het inderdaad ook overdragen aan iemand anders.
1: Verkopen.
0: Mm-hmm.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan heb ik het over het recht van vruchtgebruik dat gevestigd is.
1: Ja.
0: Door wanneer kinderen de blote eigendom hebben en de moeder heeft bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.
1: Oh,
0: maar het gebeurt
1: het
0: niet hoor. Ik heb het maar één keer
1: gezien.
0: Ja, het is niet eens gebeurd. Het is één keer aan de orde geweest. Maar niemand wil zijn recht van vruchtgebruik prijsgeven.
1: Ja.
0: Maar je kan een heleboel dingen ermee doen hoor. Met het recht van vruchtgebruik. Het is een zakelijke recht.
1: Goedemorgen. Als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. En mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij deze scheiding?
0: Maar nogmaals?
1: Hoe geschiet de verdeling bij deze...
0: Het voorste stukje.
1: Oh, als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. Mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij de scheiding?
0: Oké, kijk, en dan moet je gaan kijken. Vaak is het zo dat wanneer ouders schenken aan kinderen, dat ze daarin ook opnemen in die schenkingsakte, dat het niet valt binnen het huwelijk.
1: Mm.
0: Dus dat zou je even moeten nagaan, is dat geregeld of is dat niet geregeld?
1: Mm-hmm.
0: Als het niet is geregeld, is het gewoon van die vrouw. En het valt dan, als ze is getrouwd in gemeenschap van goederen, dan valt het gewoon in het huwelijk. En dan wordt dat ook gewoon verdeeld.
1: Ja.
0: En kijk, wanneer we praten, laat me het even goed duidelijk zeggen. Wanneer mensen zeggen gehuwd in gemeenschap van goederen,
1: mm-hmm.
0: wordt alles 50-50 verdeeld.
1: Ja, ja.
0: Dat is de basisregel.
1: Ja.
0: Dat van die de investeringen en dergelijke. Dat is wanneer mensen niet zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat is wanneer in een concubinatie relatie. Dan ga ik proberen dat op te eisen.
1: Ja.
0: Ja, dat moeten aantonen. Want anders krijg je gewoon niks.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar je kan niet meer krijgen dan je zou krijgen binnen een huwelijk. Dat moet mij wel goed voor ogen houden. Want misschien is dat niet duidelijk genoeg. Maar als het gaat om een huwelijk in gemeenschap van goederen is het 50-50. Dan praten we niet meer over bewijs van wie heeft meer geïnvesteerd of wie minder geïnvesteerd.
1: Mm-hmm.
0: In dat geval gaat het niet op. Want je bent in gemeenschap van goederen getrouwd. De bedoeling van het huwen in gemeenschap van goederen is dat er vermenging plaatsvindt
1: van alles.
0: Dus daar praten we niet over wie heeft wat geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Want men denkt vaak dat ze dat ook kunnen meenemen.
1: Mm-hmm.
0: Nee, dat geldt daar niet. Het maakt niet uit wie die lening heeft betaald en wie dat heeft gedaan. Deze situatie wat we nu schetsen, is wanneer je als samenlevende partner niets zou krijgen, mm-hmm. terwijl je wel hebt geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Snap je? En dan ga je aangeven van nee, kijk, ik heb wel geïnvesteerd, ik heb zoveel. Want je probeert toch je investering terug te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Zodat je niet met lege handen komt te zitten na een breuk.
1: Ja.
0: Of, snap je? Dus dat moet men wel goed voor ogen houden. Mm-hmm.
1: Ik heb samen opgebouwd met die man en na 20 jaren zegt hij, ik heb geen enkel bewijs. Want ik nam geen kwitantie voor gelden of leningen. Wat ik nam om te bouwen, hoe geschiet dat bij de scheiding?
0: Precies, en dat is waar het hier om gaat. Je moet bewijzen. Je moet aantonen dat je ook hebt geïnvesteerd. Je moet dat aantonen. Als je het niet kan aantonen, is het helaas pindakaas.
1: Wat?
0: Echt, ja, het is heel hard. En daarom hameren we erop in dit soort programma's onder andere. Leg
1: let
0: alles
1: op je
0: vast.
1: Zaken. Ja.
0: Let op je zaken. Ga niet investeren in iets dat niet van jou is bij voorbaat. Je weet dat het niet van jou is. Het zal ook niet van jou zijn. Dat je dus, het is een harde les, maar het is wat het is. Tenzij je kan bewijzen. Dus als je kan bewijzen dat jij inderdaad het allemaal hebt gedaan, dan kan je dat terugvorderen van die man. Maar als je het niet kan bewijzen, is het jammer. Maar dat is gewoon de harde realiteit.
1: Ja, oké. Okay. Dus nu meer dan ooit moeten we gaan
0: En dat is ook de bedoeling van dit soort programma's.
1: Ja.
0: Bewustwording, mensen moeten beseffen, regel je zaken, regel alles goed.
1: Ja.
0: Ik weet dat we nog ruimte hebben, maar ik heb nog een aantal tips die ik zou willen delen. Zijn er nog meer vragen?
1: Eén. Goedemorgen, ik hoorde het woord testament vallen om een buitenvrouw een deel van de erfenis te geven. Dat wil zeggen dat de gehuwde vrouw wordt onterfd. Mijn vraag, mag je middels een testament erfgename onterven?
0: Je mag onterven. Kijk, wanneer een vrouw en een man zijn getrouwd, hebben ze een gemeenschap van goederen, heeft die vrouw sowieso al recht op de helft.
1: Mm-hmm.
0: Toch? De helft van die woning is van die vrouw. Die andere helft is van die man. Die man mag over zijn helft
1: bepalen.
0: Mag hij bepalen bij testament. En hij mag bij testament aangeven, ik onterf mijn gehuwde vrouw. En dan mag hij bepalen dat een derde een deel ervan erft. Dat mag hij bepalen bij het testament. Hij kan niet beschikken over dat deel van die vrouw. Hij kan wel bepalen over zijn deel in een boedel. En zijn deel in een huwelijkgemeenschap is 50%. Dus over zijn 50% mag hij bepalen. En nu mag je ook kinderen onterven. Vroeger kon je geen kinderen onterven omdat die dan nog een legitieme portie hebben. Nu hebben ze geen legitieme portie meer. Dat is veranderd in de wet. Die man mag gewoon volledig zeggen van, ik onterf kind A of kind B. Dat mag gewoon.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Dus hetgeen u daarnet zei, kan ik mij zo indenken dat in een huwelijk de man bij het testament kan regelen. Bijvoorbeeld, als ik kom te ontvallen, wil ik dat van mijn, wat ik erf, het deel van mij, dat er zoveel procent gaat naar zo iemand. Of als er twee huizen zijn, is dat mijn huis en dat gaat naar zo iemand. Ja. Kan dat middels een testament geregeld worden?
0: Dat kan middels een testament geregeld worden.
1: Oké. Okay.
0: En dat is ook een van de tips die ik zou meegeven.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Van, kan ik daarover?
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, nee, ik heb sowieso een aantal tips. Ik heb ze hier vastgelegd, zodat ik niet vergeet hoor.
1: Ja, ja.
0: Maak vooral een testament op.
1: Ja.
0: Dan laat u informeren hoe dat geschiet. Is niet zo'n heel duur ding. Maar doe het. Het testament kan je anytime terugroepen. Je kan anytime terug naar de notaris en zeggen van, weet je, ik wil een nieuw testament, ik wil het veranderen. Of ik wil de situatie veranderen. De situatie is nu anders. Dat kan je allemaal doen. Maar het moment dat je bezittingen hebt, en je wil gewoon dingen geregeld hebben ook voor kinderen of voor andere mensen, voor andere kinderen, ja, wat daar ook, maak een testament. Leg dingen vooral vast. Ga naar de notaris. Financiële afspraken moet jullie vastleggen. Wie betaalt wat? Wie zorgt hiervoor? Wie zorgt daarvoor? Doe het gewoon. Maak gewoon een simpele overeenkomst. Tegenwoordig heb je ChatGPT. Vraag, laat het worden opgemaakt. Twijfel je over de inhoud als het klopt met de wet. Vraag een advocaat of een notaris om naar te kijken. Maar leg dingen gewoon vast. Alles wat je is vastgelegd, alles is bewijs.
1: Ja.
0: Wanneer je uiteindelijk voor de rechter komt, geldt alles als bewijs. Dus leg dingen gewoon vast. Eigendom. Ik heb de laatste tijd een paar zaken gehad en ik was heel erg verrast. Partners, samenlevende partners, dus die niet zijn getrouwd, Die hebben dus ook echt gewoon gezamenlijk huizen gekocht. Of een erf gekocht.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook op het hypothecair uittrek. Dat is van meneer A en mevrouw A. En mevrouw B. Ze hebben het gezamenlijk gekocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is van beiden. En nu komt het, wanneer die gaat verdelen. Scheiding en deling, want partners zijn uit elkaar. Dan gaat men ook even kijken van oké, wat heeft A gedaan, wat heeft B gedaan. Als het niet is vastgelegd, als je geen bewijs hebt, heb je geen bewijs. Maar als je die bewijs ook daarvoor kan aandragen, dan is dat de situatie.
1: Ja.
0: Dus laat even zien, leg dingen vast.
1: Ja.
0: En als je het samen koopt, laat het ook op beide naam zijn.
1: Ja.
0: Is dat niet alleen van de ene persoon, is van beide. En ja. Dat kan.
1: En dat is een mogelijkheid, hè? Ja, je kan het op beide namen kopen.
0: Precies, je kan een perceel kopen en het staat op beide mensen hun naam.
1: Oké.
0: Okay. Ook wanneer je de hypotheek neemt.
1: Ja.
0: Zet het op beide mensen. Laat beide verantwoordelijk zijn voor de hypotheek.
1: Ja.
0: Dus je kan die dingen wel regelen. Ja, ik zei het al, documenteer uw relatie, bewaar alles. Je huurcontract, bewaar bankafschriften, verklaringen, alles waaruit blijkt dat je samen woont. Bewaar die dingen. Maak hem op. Sommige mensen hebben zelf nog een rapport van de lagere school.
1: Ja.
0: Precies als je een rapport van... Ja, toch? Dus als
1: ik heb mijn rapport
0: ik
1: nog.
0: Ook. Snap je? Precies hoe je dat soort dingen bewaart. Bewaar alles. Je weet toch, soms ga je, wanneer je ouders komen te ontvallen, je gaat dingen opruimen.
1: Ja.
0: Wat je niet allemaal tegenkomt aan paparazzen.
1: Precies. Ja, het is
0: ongelooflijk. Maar die moet het gewoon doen. Gewoon bewaar die dingen. Tassen vol met papier. Maar mm-hmm. Bewaar het.
1: Mm-hmm.
0: Je weet nooit...
1: Waarvoor
0: je het kan gebruiken. En tegenwoordig, we zijn in een moderne situatie.
1: Mm-hmm.
0: Maak foto's, scan de boel, maak een map
1: mm-hmm.
0: waarin je alles bewaart. WhatsApp, weet je hoeveel zaken we doen alleen met WhatsApp berichten.
1: Mm-hmm.
0: En documenten die ooit zijn geappt. Je vindt al die dingen terug. Ergens vind je ze terug. Dus het is belangrijk, leg vast.
1: Ja.
0: Ik zet alles in mijn e-mail. Dus ergens vind ik ze weer terug. Dus dat soort zaken. En vooral, mensen, vooral win tijdig advies in. Wacht niet tot het te laat is. Wacht niet totdat het conflict al is ontstaan.
1: Ja.
0: Vraag vooraf. Je mag altijd een kantoor binnenlopen en vraag om informatie. Het kost je wel wat misschien.
1: Ja.
0: Sommige advocaten of notaris. Ja, je moet wel voor advies betalen. Maar laat je informeren. Doe dat. Dan weet je zeker dat je je zaken goed geregeld hebt. En dat is echt... Ik zeg dit heel vaak. Ik gebruik dit als voorbeeld. Als je auto gaat kopen... Je gaat met de monteur die even naar die motor kijkt. Die auto voor je start.
1: Ja.
0: Hetzelfde als je juridische zaken wil regelen. Als je dingen wil... Ga even naar de advocaat. Vraag om advies. Vraag om te kijken naar het document. Noem maar op. Vraag...
1: Mm-hmm.
0: Win advies in en dan heb je zaken toch wel behoorlijk voor jezelf, weet je dan, als je op de goede weg bent.
1: Mm-hmm.
0: En als je zaken anders moet aanpakken.
1: Precies, ja.
0: En als u bezittingen heeft, maak een testament op. Dan weet je zeker dat je zaken goed geregeld zijn.
1: Ja, ik denk dat dat ook een gerust gevoel geeft. Hè? Dat geeft je meer zekerheid.
0: En dit speelt voornamelijk meer in de situaties waar er tweede relaties zijn of kinderen hier. En, je weet toch, kijk, in een klassieke situatie, man, vrouw en gezin.
1: Is het iets makkelijker?
0: Ja, dat is de klassieke situatie. Mm-hmm. Maar wij praten nu over die zeg maar, moderne relaties.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg niet, mensen letten wel, want vaak worden mijn woorden, of soms worden mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg niet dat we dat promoten, dat je het op die manier moet doen. Want dat is niet waar we hier voor zitten. Ik geef gewoon slechts aan. Wat rechten zijn van iedereen.
1: Ja.
0: Ieder heeft bepaalde rechten en dat moet ook worden gerespecteerd. Als je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, of dat is niet. Ik promote dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik geef slechts aan. Dit zijn de rechten. Dit zijn de rechten binnen het huwelijk. Dit zijn de rechten buiten het huwelijk. Dus u bent niet verkeerd aannemen dat wij dit promoten. Dat is niet het geval.
1: Ja.
0: Maar. Mensen hebben wel rechten en we dienen dat ook wel te respecteren.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Heel belangrijk dat u dat zegt. We promoten het niet.
0: Ja.
1: Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor wat er gebeurt in de samenleving.
0: Het is de realiteit.
1: Het is de realiteit. En als het nieuw burgerlijk wetboek tot in zekere mate de rechten van deze moderne relaties ook erkent en regelt, dan moeten we daarover praten. Om die informatie eigenlijk naar de samenleving toe te brengen. Want veelal zijn we niet op de hoogte van wat er geregeld is en wat er niet geregeld is. En het is zeker belangrijk om eigenlijk te weten waar je voor gaat. Niet vandaag of morgen sta je voor 1000 verrassingen en dan val je meteen in een kuil en je weet van, oh gunst, ik moet weer bij nul beginnen, terwijl je zaken had kunnen regelen.
0: Ja, ik wil hier aan toevoegen, helemaal eens met wat je aangeeft. Kijk, het BW is nieuw. Het is nu een jaar. We praten nog steeds over een nieuw BW. Omdat we nog steeds het onderscheid maken met zaken die daarvoor zijn geregeld. Omdat je moet gaan kijken naar overgangsbepalingen.
1: Precies.
0: Maar een heleboel zaken zijn nog niet bij de rechter voorgegaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Een deel wel, een deel niet. Sommige dingen moeten zich nog gaan ontwikkelen. We moeten nog kijken hoe de rechter ermee omgaat. We moeten nog kijken hoe de vonnissen eruit zullen zien. Mm-hmm. Dus er komt nog jurisprudentie. Maar dit is allemaal. Dus wanneer ik hier nu advies geef, sommige zaken heb ik gewoon nog niet meegemaakt. Conform het nieuw BW. Maar het is wel dat we weten dat het er is.
1: Mm-hmm.
0: En we zullen zien hoe dat allemaal zich uitpakt. Dus in ieder geval, als u ook twijfels heeft, als u niet weet wat u moet doen, vraag het even.
1: Ja. Ja, ja, dat is altijd belangrijk, hè? Die stap maken om die juiste informatie op te vragen bij een advocaat.
0: Ja.
1: Om even een gesprekje aan te gaan. De tips, hele belangrijke tips. Ik hoop dat de mensen die ook tot zich nemen. Maar ik zie nog twee vragen op de valreep binnenkomen. Een perceel dat voor het huwelijk gekregen is. Dus bijvoorbeeld in 2006. En je trouwt in 2009. Echtscheiding in 2016. Er zijn geen financiële investeringen gepleegd vanaf de aanschaf. Is het perceel nog van de persoon die het gekregen heeft, of is er ook sprake van verdeling bij huwelijkgemeenschap van goederen?
0: Ja, dus hier is het, geldt hetzelfde. Je moet gaan kijken, is het perceel geschonken door de ouders? Is er daarbij een beding opgenomen?
1: Een clausule.
0: Is die clausule opgenomen in de schenkingsakte? Mm-hmm. Dat het niet valt binnen, binnen het huwelijk. Dus daar moet men even naar kijken. Als het, als het niet is opgenomen, dan is het gewoon gemeenschapgoed. En dan moet het worden verdeeld 50-50. Ongeacht wie investeringen heeft gedaan. Dus ook daar, die vraag is hetzelfde als wat ik eerder had aangegeven.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken, hoe heb je het gehad? Is die clausule erin of niet? Dat
1: en
0: is belangrijk.
1: Als het er niet is, valt het gewoon in de gemeenschap.
0: Precies,
1: en
0: als de persoon het in kwestie niet weet hoe dat te lezen of te onderzoeken, vraag even als het erin staat.
1: Ja.
0: En vaak genoeg weten ze dat wel, hoor. Als het erin staat, ouders hebben, dit is iets van al heel lang, dat ouders een perceel schenken en dat ze die clausule opnemen.
1: Ja, ja.
0: Is niet iets van nu, het is iets dat er al lang is.
1: Al lang is.
0: Ja.
1: Oké. Een vraagje. Als getrouwde ouders een kind onterfd hebben, in dit geval is het enigst kind, komt zo'n kind met lege handen te staan? En beide ouders zijn inmiddels overleden.
0: Dan moeten we gaan kijken naar het moment van overlijden. Zijn de ouders overleden na 1 mei 2025 en ze hebben het kind onterfd, dan is dat wel het geval. Dan conform het erfrecht, dan komen andere mensen in aanmerking. Is het voor 1 mei 2025, dan was het nog de oude situatie, waarbij dus het kind nog aanspraak maakt op de legitieme portie.
1: Ja.
0: Dus dat moet worden nagetrokken. Van wanneer was het overleden? Dus dat zeg ik, je kan bepaalde vragen nuanceren. Maar je zou meer informatie moeten hebben om die vragen dus daar goed te beantwoorden. Maar het hangt af van het moment van overlijden.
1: Oké, ik zie geen vragen meer. Heeft u misschien nog een laatste tip of iets eraan toe te voegen?
0: Nou, ik denk dat we al heel veel hebben gezegd.
1: Mm-hmm.
0: En dit onderwerp vandaag is een beetje een ander onderwerp dat we... Het is nog heel veel in taboesfeer. Mensen willen niet openlijk zeggen. En omdat het behoorlijk wordt afgekeurd. Er zijn sommige dingen die gewoon worden afgekeurd door de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Of door mensen. En, maar het is er wel. Ja. Het bestaat wel. En dat zelf de wet nu al... zaken erkent, geeft al dat er een behoorlijke ontwikkeling Yes. Dus er is een behoorlijke ontwikkeling. Is niet, dus, ik weet niet als die situatie het ooit zal veranderen. Ik weet niet hoe de samenleving eruit ziet over de 20, 30 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar het recht verandert steeds. Het recht ontwikkelt zich steeds. Wat wij als normaal accepteren of als niet normaal accepteren, al die zaken veranderen. Maar wij als juristen, we moeten blijven kijken naar wat is het recht van de mensen. En daar moeten we gewoon open voor staan. Dus ja, ik zeg het vaak, we don't judge. Maar we weten dat de situatie er is. Dus wij gaan kijken naar de situatie. Dus als u op kantoor binnenkomt, ga ik u niet erop aanspreken dat u buitenvrouw van iemand bent of niet. Nee, u vertelt gewoon van, dat is de situatie. Ik kijk daarna, oké, welke rechten heeft u?
1: Ja.
0: Want mensen zijn vaak ook bang daarvoor, hè?
1: Ja, ja.
0: Om toe te geven van, ik ben in zo'n situatie. Mm-hmm. Omdat het een beetje, het is geheim. Het is taboe. Er wordt niet over gesproken. Maar als het uw keuze is, is het uw keuze. Ik kijk slechts naar, oké, wat doen we vanaf dat moment?
1: Ja.
0: Wat is uw positie? En dan ben ik daar ook heel eerlijk tegenover. Ik ga je niet kwalijk nemen als je dat zegt. Maar,
1: ja.
0: Dat is dus, wees niet bang. Zeg het gewoon. Het is een onderwerp waar men niet vaak over praat. Maar bij mij, als je kantoor van een advocaat binnenkomt, we hebben geheimhoudingsplicht.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn aan tucht onderhevig, dus wij maken daar geen grappen mee. Als u een verhaal komt vertellen, is het binnen de vier muren.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs dossiers die niet eens onder het oog van mijn medewerkers komt. Zo ver gaan wij, zo serieus zijn wij met
1: geheimhouding.
0: Privacy. Ja, met privacy en geheimhouding van cliënten.
1: Ja, ja, omdat de cliënt zich ook vrij moet voelen, ja, toch?
0: Absoluut.
1: Want als u zegt dat u zo'n case aanneemt, dan heeft u wel behoorlijk veel informatie nodig.
0: Ja.
1: En eigenlijk informatie, soms is het zo dat ze daar informatie moeten prijsgeven wat eigenlijk niemand weet. Maar om de case zo goed als mogelijk aan te vechten of voor te brengen bij de rechter, heeft u wel alle informatie nodig.
0: Precies, om goed advies te kunnen geven.
1: Ook, ja.
0: Dan moet je dat alles doen.
1: Ja.
0: Ja, en er worden inderdaad, soms worden er heel veel dingen gezegd. En ik geef ook advies van, oké. Ja, en soms moet je dingen ook bij de rechter gewoon aangeven.
1: Mm-hmm.
0: Sommige zaken moet je gewoon zeggen. Is minder prettig. Het is heel emotioneel. Sommige dingen zijn zwaar.
1: Ja.
0: Maar als het is om de case op te bouwen, ja, soms moet je dat gewoon doen.
1: Ja. Oké. Net als wat u al eerder aangaf, we don't judge.
0: Ja.
1: En daarbij aan toevoegen, we don't promote.
0: Mm-hmm.
1: Net als wat u zegt, er is een klassieke situatie. Dat is een man en een vrouw gehuwd, samen in een huis en ze hebben kinderen. Maar de samenleving is ook dynamisch. Er gebeuren dingen, situaties komen. En mensen worden geconfronteerd met bepaalde dingen. Er kunnen altijd mensen uit elkaar gaan. En die mensen beginnen weer opnieuw met een andere relatie. Dus dan krijg je dan samengestelde gezinnen. Je krijgt concubinaat. Je krijgt soms buitenechtelijke relaties. Veel voorkomend is ook dat wat waar we over hebben gesproken. Een man is getrouwd. Mm-hmm. Het gaat niet meer, maar ze ontbinden niet het huwelijk. En hij begint een andere relatie. Dat heb je ook veel in de samenleving. Dus het zijn zaken waarover we moeten blijven praten. Om mensen bewust te maken van het feit dat het er is. En meer nog, dat het geregeld is binnen het burgerlijk wetboek. En dat er rechten zijn. Om het even populair te zeggen. Je moet je plekje kennen. Je moet weten
0: plichten,
1: waar ik sta.
0: Er zijn ook plichten, waar het veel gaat over de rechten. Maar er zijn ook plichten. En dat zijn die alimentatie, de verzorgingsplichten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat moeten ze niet vergeten. Die man heeft ook wel... ik zeg elke keer man.
1: Die vrouw
0: maar ik bedoel
1: ook.
0: Maar zowel vrouw. Maar er zijn ook wel plichten. Ja, okay. Inderdaad.
1: Oké. En zoals u eerder aangeeft, we hebben wat vragen gehad bij deze uitzending. U heeft op basis van de informatie die er is opgestuurd advies gegeven, maar de mensen kunnen altijd binnenstappen bij u. Want net als wat u zegt, om heel goed advies te geven of om dieper in de zaak te gaan, heeft u meer informatie nodig. En ik denk niet dat we in dit programma alle informatie blootleggen om zo advies te krijgen. We zijn er gewoon om de discussie aan te wakkeren en om uw bewustzijn daar te krijgen dat u eigenlijk... Bevindt u zich in zo'n situatie dat u die stap maakt om een advocaat aan te doen of om juridisch informatie in te winnen of om advies te halen of om te zeggen van oké, nee, maar nu sta ik wel op om mijn recht op te eisen. Toch? Al met al zijn wij zo zoetjes aangekomen aan het eind. Ik moet zeggen dat ik zelf heel veel informatie ook heb gehad uit deze uitzending. Ik neem aan onze kijkers en luisteraars ook. Straks wordt deze aflevering op YouTube geplaatst en volgende week zaterdag hebben we de herhaling hiervan. Ik zal meester Nasir nog even de gelegenheid geven om af te sluiten.
0: Ja.
1: Tot slot.
0: Nou, dankjewel. Ik hoop echt dat men onze tips en tops allemaal meenemen.
1: Ja.
0: Ik heb heel veel informatie gegeven. Ik weet, het is allemaal nog nieuw. Het is allemaal nog even wennen aan het feit dat deze zaken nu openlijk worden benoemd. En openlijk in de wet staan. Als u twijfels heeft, als u vragen heeft, u mag altijd contact maken. Misschien even doorgeven, het kantoor. Dat is advocatenkantoor Nasir, is gevestigd aan de Julianastraat nummer 56. Het telefoonnummer is 42-1626. Ik heb wel graag dat men eerst de afspraak maakt. Het kan een belafspraak zijn, maar het is natuurlijk ook goed als u gewoon langskomt. Telefonisch maakt u die afspraak. Omdat ik ook heel vaak naar de zitting ga. Dus ik heb niet altijd ruimte om cliënten meteen te ontvangen. Dus graag eerst een afspraak maken.
1: Ja.
0: En ik trek voor elke consult ruim een uur uit. Dus u heeft voldoende tijd als u bij mij langskomt. En we zijn beschikbaar. Ik hoop dat u heel serieus omgaat met de informatie die u vandaag heeft gehad. En dan hoor ik het graag.
1: Ja.
0: En ik zie de feedback natuurlijk ook graag.
1: Oké. Nee, ik ben blij. We hebben dit programma weer kunnen doen. En gelet op de reacties hebben we wel gemerkt dat er nog wel wat dingen spelen in de samenleving. En dat er vragen zijn. Dus schroomt u niet als u zegt, ik wil wel meer informatie of ik wil wat advies. Dat u, meester Nasir heeft net het adres en telefoonnummer doorgegeven. Belt u even en maakt u een afspraak. Dan gaat u even langs voor meer advies. We hebben dit allemaal nodig. En het kan alleen maar zorgen voor zekerheid, stabiliteit binnen een relatie en weten waar je staat. Ook goed voor de kinderen om eigenlijk te weten wat hun positie is. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel dat u naar ons geluisterd heeft. Voor degenen die op Facebook gevolgd hebben, die hebben ook gekeken naar ons. Dank u wel voor de vragen. Dank u wel voor de interactie. Ik zeg graag tot de volgende aflevering. Straks hebben we het nieuws om 12 uur. Ook uw aandacht daarvoor. En blijft u luisteren naar Lim FM. Goeiedag.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim, Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen? Heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder? Dit alles en meer in Rechtop. Zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op Lim FM.
3: 91.7, hier hoor je het anders en beter. Sosolo.

0: 91.7.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
3: Number one.
4: Number one.
5: Que massa gangado. Die ogen die man dan voor waken nou akabado eti. Wat dan wakt die mob blessie vieti voor ronta. Oké?
6: Oké.

0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice and me money more. Anaisai, di shamyangai, dai holimino, nalosimio, di shamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, leme fem holimino, nalosimio, di shamyangai. Leme fem bosimino, de achebon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemo Del, I tell.
2: Hey, Biggie, stand up. Want everyone, want professional junta. Na en browser in deniman. If you ready for start na a new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro hey kwa opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners. Na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
3: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 13 juni. Maïssoep met gegrilde kip. Gestoofd rund met champignons, kibbeling met wedges en masala kip met roti. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmcu.com. Vandaag is zaterdag 13 juni. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de highlights van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. Het staatsmijnbouwbedrijf NV Grasalco heeft per gisteren een nieuwe directie. De directie bestaat uit president-directeur Johan Seymour, operationeel directeur Berto Sampi en financieel directeur Jernie Noorzee. Lim FM sprak de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, over deze wijziging. Hij gaf aan dat de aandeelhouder, de staat Suriname, met als hoogste vertegenwoordiger, de president, het noodzakelijk vond om deze wijziging door te voeren. Op de vraag wat er met de outgoing directeur, die al enige tijd op non-actief was gesteld, Wesley Rozenhout, zal gebeuren, antwoordde de minister als volgt.
1: Er is voor een oplossing gezorgd. Dit besluit is genomen op basis van wederzijds goedvinden. Dat zij dus geen juridische strijd van gaat maken. En onderdeel daarvan is dat er een stukje compensatie nog steeds plaatsvindt. Ja.
0: Maar hij zal niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf. Geen enige mate van betrokkenheid of bemoeienis hebben of verbondenheid hebben met het bedrijf.
1: Hij is ter beschikking van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.
0: En die
1: in het bedrijf hoor, dus dit nieuw, dat is niet nieuw. Volgens mij is dit de derde of vierde keer dat een directeur op basis van wederzijds goed vinden. Nogmaals, ik benadruk dat. Voortijdig wordt vervangen. Ja, en dan moet er een stukje compensatie daar tegenover staan, ja.
0: Die compensatie, die komt vanuit Grasalco?
1: Ja, het zal vanuit de begroting van Grasalco moeten plaatsvinden. Die geen zin, meneer Jamal, om een ongezonde werkomgeving te handhaven. Ik weet wat de potentie is van meneer Rozenhout. Ik denk dat hij in staat is om nog steeds een bijdrage te kunnen leveren. En we hebben goed nagedacht over waar hij die bijdrage kan leveren. En op basis daarvan is het besluit genomen. Maar wij denken dat indien hij zou blijven binnen de structuren van die organisatie, dat het wellicht in bepaalde omstandigheden tot een onwerkbare omstandigheden kan leiden of

0: bepaald om verder samen te werken. Dus dan verwachtte ik dit al vanaf het begin, hoor. Vanaf het eerste prille begin. Want je hebt een regering, je hebt een vertegenwoordiger van de aandeelhouder. En je hebt een raad die toezicht houdt. En wanneer die raad zich wetten, zelfs eigen wetten, produceert en buiten de statuten om handelingen pleegt en ongeacht wat de statuten aangeven, dat ze handelingen pleegt en dat de raad zelf in de media gaat om iemand naam door het slijk te halen, bewust met leugens. En ze worden niet terechtgewezen, die raad wordt niet terechtgewezen door de aandeelhouder die eigenlijk beschermer is van de statuten en arbeidsregels, dan weet je wat je moet verwachten. Dat het een opdracht is geweest, ja.
1: Een opdracht van waaruit? Van wie?
0: Vanuit de aandeelhouder toch. Een werkarm kan niet eigendunkelijk handelen, toch? Dus dat heb ik heel snel begrepen. Ik zag dat de nieuwe aandeelhouder niet met mij wilde werken. Dan moet je de ruimte geven om het bedrijf verder te laten draaien. Want al ben je president van dit land, je bent slechts een mede-aandeelhouder van de staatseigendommen. Toch? En je kan niet, je kan je niet opstellen van, hey, ik ben directeur, dus mim nomo nomo na mim dedape en zo, geweldig ben je. Er zijn 700.000 Surinamers en daaruit is er zeker een 5 tot 8% goed ontwikkelde mensen die wel in staat zijn om leiding te geven aan onze staatsbedrijven. Dus ik verwacht dat er meerdere Surinamers zijn die een goed job kunnen doen.
1: Eugène van der San, die vorige maand naar zijn zeggen uit de Surinaamse bank werd gegooid, heeft afgelopen week in Bakkalatori zijn verontschuldigingen aangeboden aan de procureur-generaal. Dit komt nadat van der San zijn misnoegen had geuit tegenover het Openbaar Ministerie en in het bijzonder de procureur-generaal. Over de nog niet beschikbaar gestelde beelden van het voorval in de Surinaamse bank. Het Openbaar Ministerie reageerde op deze aantijgingen door aan te geven middels een persbericht dat zij zelf nog niet beschikken over de beelden. Dit omdat de Surinaamse bank deze beelden nog niet heeft afgegeven.
2: Als zelfs de PG, wat ik uit het Openbaar Ministerie heb begrepen, zelfs de PG sedert 1 juni formeel alles correct via de politie dingen, de beelden hebben opgevraagd en daarna zelf bevestigd heeft gekregen van de bank dat verzoek binnen is. En tot gisteren, 8 juni, dus bijna een week, de procureur-generaal op haar verzoek de beelden nog niet heeft gezien. Dat begrijp ik. De bank is de bank inderdaad een criminele organisatie. Want die wil niet aan waarheidsvinding doen. Dus in verband met alles wat ik gezegd heb naar het adres van de PG toe, wil ik mijn diepe verontschuldiging aanbieden voor de beschuldigende uitspraken die ik ten onrechte naar de PG heb gedaan. Daarvoor bied ik me verontschuldiging. Echt. Ik bied me verontschuldiging aan de PG. En dan vind ik het erg dat die koelvat van de Surinaamse bank mij in de positie heeft gebracht om de dingen te zeggen die ik heb gezegd naar de PG toe. En in feite de politie ook door niet duidelijke berichtgeving naar mij toe over de stand van zaken. Dus dat is wat ik ten aanzien van deze kwestie wil zeggen. Dat maakt dus dat in mijn houding van vrijdag naar jou toe, dat ik

0: mijn advocaat de opdracht heb gegeven om de zaak maar te laten voor wat het is, dat in die houding een wijziging is gekomen. En die wijziging is dat ik de advocaat wederom opdracht ga geven om de zaak toch voor te bereiden en voor te zetten. En wij gaan tot in, alles aan doen om deze zaak toch uit te vechten tot in de hel toe.
1: Lim FM heeft hierna geprobeerd om contact te maken met de heer Koelvat, directeur bij de Surinaamse Bank. Echter zonder succes. Safira Yesrun heeft onlangs naar eigen zeggen onder druk afstand gedaan van haar functie als chefstaf bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. Dit besluit volgt nadat haar diplomatieke paspoort door de Verenigde Staten werd ingetrokken. Bij de Raad van Ministersvergadering werden hierover vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouffa. Naar zijn zeggen hoeft Suriname in deze case geen standpunt in te nemen.
2: Ik kan bevestigen dat het bericht officieel binnen is dat het diplomatiek paspoort van mevrouw Yesrun, niet het diplomatiek paspoort, het diplomatiek visum van mevrouw Yesrun door de Amerikaanse staat is ingetrokken. Dat is een besluit die zij hebben genomen, mede op basis van de gegeven redenen. En wij staan op een plek waar we dat hebben waargenomen en daar de nodige aantekening van hebben gemaakt. Enkele relatie tussen mevrouw Yesrun en de staat Suriname. Nee, normaal niet. We hebben geen enkel standpunt in te nemen. We hadden visa van honderden Surinamers of een aantal Surinamers ingetrokken wanneer een land vindt dat ze dat moeten doen. Er is geen enkele betrekking tussen de staat Suriname, werkbetrekking, laat maar dat zo zeggen, want ik hoorde iemand ook zeggen, ja, maar die mevrouw is Surinamer, ik weet dat niet, want je hoort verschillende dingen. Maar er is geen enkele formele betrekking tussen mevrouw Yesrun, het ministerie van Buitenlandse Zaken, of de staat Suriname. Dus we hebben geen enkele standpunt voor in te nemen. We hebben het gezien, gehoord en aangetekend.
1: Stanley Bettersen is niet te spreken over het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond. De ontevredenheid vloeit voort uit het feit dat de SVB verkregen WK-kaarten bestemd voor Suriname door heeft verkocht. Bettersen beschreef de SVB in retrospectie als te zijn een corrupte bende.
3: Kaarten die helemaal in Dubai belanden, of het waar is, ik hoop het van niet, maar het zal me niet verbazen gezien de reputatie van SVB. Ja, ze mogen me uitschelden, maar het gaat me niet schelen, want alles wijst op dat een verschrikkelijke corrupte bende daar rondloopt. En dat wie daar ook binnenkomt, dat men gewoon met het treintje meegaat. En de FIFA beschermt ze op een of andere manier dat ze zelf rechtszaken uit vonnissen terzijde kunnen leggen. Het is, sorry hoor, maar once on that, if, als ik het voor het zeggen heb, mijn FIFA beskorsen, mijn ben mesta, hier rommel dat uit, hier zijn best stop. Daar hoeft de Suriname voldoende best aan begangen wat nu zijn, want dat is rotzooi wat er daar gebeurt. Echt waar. En ze zijn niet verplicht met de verklaring te komen. Ja, we zijn een FIFA-organisatie, dus onaf kan een verklaring. Maar het hele volk leidt eronder. Huh? Dit is weer zoveelste schandaal. En laat ze duidelijk ontkennen. En ze komen met een verhaal. Ja, en het moet nog blijken dat het waar is. Wie kan het verifiëren? Kan ik het? Kan de man van de straat het verifiëren? Dus je kan alles vertellen wat je wil, ja, over waarom die tickets daar in Dubai zijn beland.
1: Onlangs is de discussie opgeleid over wie boven de procureur-generaal staat. Volgens bestuurskundige Eugène van der San is dat de president. In Bakkanatori onderbouwde hij zijn standpunt verder.
0: Binnen het staatsrecht heeft een gekozene, in dit geval dus de executieve, de president, altijd meer legitimiteit dan een functionaris die wordt benoemd. Binnen het staatsrecht, dat is een harde uitgangspunt. Zodra je gaat vergelijken met iemand die gekozen is en iemand die benoemd is, dan is de gekozene zijn legitimiteit altijd sterker dan iemand dus die benoemd is. En in dit verband, wanneer het gaat om een benoemde functionaris, ontleent ontleent die functionaris zijn bevoegdheid vanuit de wet. Wanneer het gaat om een benoemde functionaris, dan ontleent die functionaris zijn bevoegdheid vanuit de wet. En vanuit de wet betekent dat je daarvoor de wetgever nodig hebt om te bepalen welke bevoegdheden aan zo'n functionaris kan worden gegeven, kan worden toegekend. Dus vanuit de wet. En wanneer je dat weet, staatsrechtelijk, want als je dat niet weet, dan ga je met andere invalshoeken komen. Dat zijn de elementaire dingen die je moet weten. En als je dat weet, dan weet je dus dat alle bevoegdheden van de benoemde functionaris, daarover beslist de executieve. Alle bevoegdheden, omdat de executieve, wanneer die wet tot stand is gekomen, dan moet de executieve, dat is dus de president, dan moet de president zo'n wet bekrachtigen, of niet. En door die bevoegdheid, die prerogatief van de president om zo'n wet te bekrachtigen, blijkt dan weer uit dat de president de baas is, hoofd is, wanneer het gaat om kwesties binnen de staat. Dat is de president, om simplistisch dat woord te gebruiken, de baas. Dus die vraag over wie de baas is moet duidelijk zijn. En dan komt nog erbij, de baas is altijd de persoon die de benoemingsbevoegdheid heeft. Dit is altijd de baas, de persoon die de benoemingsbevoegdheid heeft. En die persoon heeft dan ook altijd de ontslagbevoegdheid. Dus wanneer over baas wordt gesproken, dan is dat de president, de hoogste baas in het land.
1: Vorig weekend heeft zich een ongeval voorgedaan, de 21 Birgi, in het boven Suriname gebied, waarbij twee gouddelvers bedolven raakten onder het zand. Het is omstanders gelukt om ze uit het zand te halen en uiteindelijk naar het ziekenhuis te vervoeren. Beide heren zijn nog in leven. De kapitein der Matuariërs, Orfeo Lavante, gaf tegenover Lim FM aan dat het een complete chaos is, de 21 Birgi. Volgens hem is er geen sprake van veiligheidsnormen. Hij deed daarom een beroep op de regering om de plek te ordenen.
4: We hebben een vakgebied daarbij. We hebben een familie, we hebben wel. Omdat de man een vakgebied, we hebben de boy, we hebben de boy, de boy.
5: En de man bij Rokke Dappe, vaf de boy nou mee, ik heb begrepen dat de hulpdiensten, ze konden niet gelijk komen naar de wandel.
4: Ja, de man hebben maar kon gelijk, omdat dat gebied schreef. In Breka leef aan de voeren, passie broko, we hebben tjimtje stagnatie. Maar toch, de man zijn drapen met moeite, doe ze de kan doen voor de man. Chako dichtbij voor bronsweg te kan bilans bekatik de machaka foto. En dat duurt een tijdje jaren, want in Brekale weer passie no boom.
5: En vaf de heren nou, de man zijn ze al aanspreekbaar, want ik heb begrepen dat de man kies voor mankeri.
4: Ja, dat inderdaad na zo'n ding. De man kies behoorlijk mankeri, hè. De man kies mankeri dat hij me nog had kunnen doen, zo'n ding, zo werkelijk. Maar tangan nou, om er wat om te zien, zijn het kan de mago achteruit of zo'n heel tak de mandé, tap een limiet en we begin dat ook de makakis de serifi.
5: Maar die asan die sipsa, a incident, a situatie dat betapa bergi, a nima afakor is toch kin zo? De man trekken terug van vader nou?
4: Joko, de afval is zo. Tapa eerste plaatselijk vader zo op zowel met die. Dat je begrijpt dat allemaal bevriest. Je ziet? Om je maar uit te trekken terug. Bakken dat wandi. Bakken dat asan korustuk. Bakken dat die. Toch de maar ook bakken. Maar van wandi is asan ipsa. Allemaal uit te trekken terug. Maar bakken die veen. De maar ook bakken. Allee. Mm. En of je nog niet hebt, je van mij taking altijd aan veiligheid. Je van nog garandeer altijd. De zijn die zo taal veen precies.
1: De Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft een nieuw bestuur onder leiding van Nita Ramcharan. We spraken Ramcharan, die overigens zelf medeoprichter is van de organisatie, en vroegen haar wat de stand van zaken is met betrekking tot het accreditatieproces.
6: Nou, wij willen sowieso dat voortzetten, want in de commissie voor accrediteren zaten Ivan Cairo, Wilfred en ik. Dus wij hebben dat project helpen trekken. We hebben het bestuur ondersteund, want het is heel belangrijk dat de vereniging zegt van, hey, wie is nou journalist? Weet je, je ziet vaak als er items zijn, belangrijke dingen, zoals verkiezing president of zo, zijn er honderden personen die willen filmen, die voorop lopen. En personen die helemaal geen journalist zijn, dringen naar voren. Waardoor journalisten en mediahuizen die al erkend zijn en bekend zijn, nauwelijks hun werk kunnen doen. Hè? Dus wij willen juist hierin van, hey, wie nodig je allemaal uit? Wie zit op de voorbanken? Of kunnen wij wel ons werk doen als journalist? Dus we willen dat accreditatieproces zeker verder oppakken. En Naomi heeft daar hard aan getrokken, maar het volgende deel liet ze over aan het nieuwe bestuur. Dus wat dat betreft gaan we dat gewoon verder voortzetten.
3: Wat is dat volgende deel?
6: Volgende deel is om, kijk, we hebben eerst de leden van de SVJ, die zijn geaccrediteerd. Maar er zijn nog zoveel andere journalisten die gewoon ook dat vak uitoefenen. En zij moeten ook geaccrediteerd worden. En daar zijn al wat aanvragen bij het vorige bestuur gedaan. We willen dat verder gaan, zodat wanneer een organisatie uitnodigt, kan die gebruik maken van de lijst die wij hebben. Natuurlijk betekent het niet dat anderen uitgesloten worden. Ik bedoel, als jij iets wil organiseren en je wil wie dan ook uitnodigen, dat mag. Maar wij willen zeker hebben dat we vaak vragen organisaties van, maar mijn god, wie moet er nou uitnodigen? Er zijn zoveel mensen die zich opgeven als journalist. Nou, wij zullen dus een lijst hebben en personen die voldoen aan onze voorwaarden, aan weet je, de ethische principes, die krijgen sowieso een badge. Er komen ook mensen uit het buitenland, hè? Die misschien een maandje of een weekje of zo komen. Ook die kunnen zich accrediteren. Waardoor de organisaties die iets organiseren of de overheid niet zelf moet gaan uitzoeken tussen al die honderden wie je uitnodigt.
1: We voeren nu terug naar de Nationale Assemblée. Fractielid van de ABOP, Jennifer Jordan, vroeg aandacht voor problemen van personen in Marowijne die koopkrachtversterking gerechtig zijn. Volgens haar schiet het systeem tekort.
7: Ik wil het parlement op de hoogte stellen dat intussen de sociale uitkeringen in Marowijne zijn uitbetaald. Maar er zijn hier wat onvolkomenheden geconstateerd. Het is zo dat mensen een bepaald bedrag op hun rekening krijgen en ze lichten een bepaald bedrag. Maar wanneer ze voor de tweede keer gaan, dan is er niets meer op hun rekening. En punt 2, voorzitter, er is een besluit genomen dat ambtenaren niet meer in aanmerking zullen komen voor bepaalde sociale uitkeringen. Maar mensen hebben zich sinds 2023 geregistreerd en ze hebben een beschikking om de gelden te krijgen. Maar daaraan gekomen horen ze van ze gaan dat geld niet krijgen. Maar mijn vraag is dat wel dat geld wel gestort op hun rekening of niet? Als het inderdaad zo is, waar is dat geld? Want die mensen, hun kaarten zijn daar. Maar ze kregen ze niet. Dus Marowijne luistert mee, ze volgen mee. Ja. En ze hebben me gevraagd om dit aan de minister te vragen. Dus ik verwacht een duidelijke antwoord van de minister bij deze.
1: De minister van Sociale Zaken, Diana Pukki, antwoordde als volgt op de vraag van lid Jordan.
8: Ik wil niet inhoudelijk ingaan op kwestie Marowijne. Maar wat ik wil delen met de gemeenschap, de criteria, de procedures die gelden voor al de andere 9 districten gelden ook voor Marowijne. Er is een eenduidig beleid als het gaat om aanvragen en mensen die in aanmerking moeten komen voor sociale uitkering. Bij de vorige regering was er geen criteria voor KKV. Je kon gewoon achter je pc zitten thuis en je doet aanvraag. En we hebben structuur daarin gebracht. U zult wel opvangen als parlementslid dat minister Pocky mensen weghaalt van de bestanden. Dat kan ik niet eigendunkelijk. Alles is gericht op procedures en criteria zonder aanzien des persoon. En ambtenaren, die regels heb ik niet gemaakt. We hebben geen enkele wetten hier aangepast vanaf 16 juli 2025. Die criteria's en wetten, die waren daar. Als de vorige regering zich daaraan niet heeft gehouden, dat is een ander vraagpunt. Belangrijk is, als je ambtenaar bent, maak je geen aanspraak voor zwakke huishouden, financiële bijstand, mensen met een beperking. Ja, de beschikkingen zijn wel verstrekt door de vorige regering, maar minister Pocky heeft ze niet aangehouden. De mensen voldoen niet, want ze verdienen meer dan 6000 SRD. Als er zaken zijn, als er onvolkomenheden zijn, er is een communicatieunit vanwege de zoveel onvolkomenheden die we hebben aangetroffen, dan zijn de mensen welkom aan waterkant nummer 3032, communicatieunit. Ambtenaren hebben brieven gericht naar de minister van Sociale Zaken. Van de vorige regering heeft me geholpen omdat ik in problemen zit. Ik heb schulden. Maar jammer genoeg kan ik de mensen niet helpen omdat ik me moet houden aan regels en wetgeving.
1: Gemeenschapswerker Jetty Melgerts heeft kanttekeningen geplaatst bij de werkwijze van de minister van Sociale Zaken ten aanzien van haar aanpak met betrekking tot koopkrachtversterking. Melgers geeft toe dat het systeem opgeschoond moet worden, maar zegt daarbij dat de aanpak verkeerd is.
9: A minister en ik wan foto. Overdracht naar die dat niet kan om een lezi. Maar wat man deed, ze kan die overdracht op 5 jaar terug. Maar Sammy wat geef aan, hij kan dat hij schoonschip, hij poerusma en zo, hij heeft over wat 6000. We want tegen minister dat de smaak vallen onder koopkrachtversterking. Minister, you know, must go in a richting voor de werknemers. Dat na vakbond naar de regering. You must stand in your situatie voor mensen met een beperking, zwakke huishouding, AOV'ers. Minister, denk dat we door het 6000. Toch? Daar geeft al aan dat we aan de boom. Toch? Naar uw richting. Het gaat om het was bij Santoki en Vreugdwijk regering, dat de man voor een sociale financiële ondersteuning, die met elkaar aan 1800, tap, nee herhalen het wel lezen, tap aan financiële bijstand, mensen met een beperking, zwakke huishouding, naar een AOV. Minister, nergens kreeg hij voor een overeenkomst dat je maar meekie dat de poten naar wat termijn. Dat zijn je wakaboom, dat is politiek stuk gemaakt. Tijdens politiek, allemaal van een registreerde ingesmaakt, luk hoe alle de banden me leggen uit. Alle de politieke partijen, Brunswijk, Santoki, bij Abde Igi. En sociale zaken. Je wijkkantoor, je hebt je wijkkantoor. Roken naar je wijkkantoor. Want een maand dat je raakt, een register naar wijkkantoor. Een register naar wat trapat in de bakken. Voor een heel jaar kan je terroriseren, maar je dat je gaat weghalen, je gaat weghalen. En vandaag wil je weghalen. Je bent fout, je doelgroep is mensen met een bepaalde beperking, AOC en financiële bijstand voor zwakke huishouding.
1: Kapitein Palemtak van het dorp Grand Creek heeft onlangs wederom aan de bel getrokken bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en bij de Nationale Assemblée. Het gaat in deze om ondernemers die enkele maanden geleden actief waren met zandafgravingen binnen het dorp. Na opstand van de dorpsbewoners hebben de ondernemers het werk gestaakt. Echter dreigen deze ondernemers nu met juridische stappen. Volgens kapitein Palemtak wil zij duidelijkheid van de regering in deze kwestie. En ook vraagt zij aandacht voor de achtergelaten ravage door de zandafgravingen.
10: Wat ze ook achter hebben gelaten, is niet te spreken. Is niet te zien, is niet te doen. Toch? Kijk, ik kan ze ook begrijpen, of wij kunnen ze ook begrijpen, via hun, via de ministeries, via de regering of wie dan ook, hebben ze dan hun gronden gehad, hun vergunningen gehad, concessievergunningen. De minister zit daar, toch? Er komt een verzoek, een aanvraag binnen. En men gaat zich niet oriënteren, toch? Dat ben ik zo zeker ook. Want als dat het geval was, zou die ene zandputhouder geen concessievergunning krijgen. Want die is heel dicht bij het dorp, heel dicht bij een perceel heeft hij gegraven. Dus if I Jompogo, bewoner Jompogo, en Jompogo in Nassanput. Net naast die bewoner haar perceel hebben ze gegraven. Toch? Waren ze bezig te graven. Niet eens, ja, misschien een 2 tot 3 meter al. Mm. Goed, dus ik zeg, bij deze wil ik vragen dat wanneer er vergunningen worden aangevraagd, wanneer er concessie uitgegeven worden, laten ze eerst toch zich oriënteren, kijken waar het ligt. En dan nog, toch, zijn de gronden hier landbouwgronden. En dan worden ze omgetoverd in mijnbouw. Dus de vraag is nu, wie moet je vertrouwen?
1: Overmorgen op maandag 15 juni vindt de begrotingsbehandeling plaats in de Nationale Assemblée. De begroting is na de nota van wijziging gestegen naar ruim SRD 77 miljard. En het tekort bedraagt ruim 5,1%. We spraken Steven Rijmen, de fractieleider van A20. En vroegen hem hoe dit tekort ingelopen kan worden.
11: Een van de dingen die we moeten doen, sowieso, is onze belasting. Want dat is een low-hanging fruit. Moeten we gaan ordenen, onze goudsector moeten we gaan ordenen. BTW betaalt iedereen, maar wordt het afgedragen. Dat moeten we gaan ordenen. Dat zijn de dingen die je sowieso moet doen. Maar vaak merk je door bureaucratie, alle soort redenen, merk je dat waar je geld zou kunnen halen. Door alle soort redenen. En ik noem ze redenen die niet hard genoeg zijn waarom je die zou kunnen uitvoeren. Je moet gewoon willen om het uit te voeren.
1: Volgens president Jenny Simons is het niet gegarandeerd dat de regering de prijscap op benzine zal blijven handhaven. Het staatshoofd zei in een persconferentie dat de regering ruim SRD 300 miljoen op maandbasis uitgeeft om de prijscap in stand te houden.
12: Wat u nu aan de pomp betaalt, dat is niet de prijs van die olie. De regering offert nu per maand ongeveer 300 miljoen op om voor die samenleving die inflatie onder controle te houden. We weten dat zeker die snelle stijging van die olieprijs heel veel de productiesector zou schudden, de transportsector. Ik kan niet garanderen dat we het gaan kunnen blijven doen. We blijven praten, zowel met de private sector, waar nodig, met het ministerie van Financiën, met staatsolie, om te komen tot de planning van hoe dit verder gaat. Het zal ook sterk afhangen van wat er gebeurt met die oorlog. Want als die oorlog stopt, gaat het probleem nog een tijdje door, maar dan kan het keppen. Maar als ze doorgaan, ga je uiteindelijk allerlei schaarste krijgen ook aan brandstof. Ook zelfs in regio's die nu nog geen schaarste ondervinden. Het is wel belangrijk dat we dat in de gaten houden. Wij kunnen niet garanderen dat we indefinite, dus zonder grens, altijd die cap gaan kunnen houden. Maar zolang we het kunnen, en we blijven in overleg met staatsolie, omdat staatsolie natuurlijk door die hoge prijs meer geld verdient. Dus er is een soort van balans die je kan houden. Echter is het zo dat als u heeft gevolgd wat we hebben gedaan, we wilden de samenleving ondersteunen om inflatie in elk geval tegen te gaan, hebben we wat middelen gegeven, 1500 gulden de ambtenaren, 2500 gulden aan de leerkrachten, de verpleegsters. Dat hebben we gedaan in maart. Maar als je 300 miljoen per maand nou moet uitgeven om die cap te houden, dan begrijp je dat je gewoon minder ruimte hebt om bepaalde dingen te doen.
1: De tweede fase van het onderwijscongres werd op 8, 9 en 10 juni gehouden in de ballroom van Torarica. Het thema was Investing Today, Transforming Tomorrow. We laten u horen de opening speech van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry. Hij stond stil bij gelijke kansen voor elk kind.
13: Onderwijs gaat verder dan wat er binnen de muur van het klaslokaal gebeurt. Een kind dat geen vervoer heeft naar school, heeft geen gelijke kans. Een kind dat onvoldoende ondersteuning krijgt bij het leren, heeft geen gelijke kans. En mijn collega van jeugdontwikkeling en sport is daar ook op ingegaan. Een kind dat kampt met mentale problemen, heeft geen gelijke kans. Daarom moeten wij blijven investeren in schooltransport, studiebegeleiding, onderwijs voor kinderen met speciale behoeften, mentale weerbaarheid van jongeren. Wij moeten onze jongeren niet alleen slim maken. Wij moeten hen ook sterk maken. Sterk genoeg om uitdagingen te overwinnen. Sterk genoeg om tegenslagen te verwerken. Want dat overkomt ons allemaal. Sterk genoeg om verantwoordelijke burgers te worden. Ook de herinrichting van onze schooltijd verdient aandacht. Internationaal onderzoek laat zien dat leren beter werkt wanneer onderwijs wordt afgewisseld met beweging, sport, cultuur en creatieve activiteiten. Mijn collega is daar ook op ingegaan. Wij moeten daarom kritisch kijken naar het aantal effectieve lesdagen, het aantal vakantiedagen, goede indeling van de vakanties en een balans tussen leren en bewegen. Een gezonde geest functioneert immers beter in een gezond lichaam.
1: We vervolgen met de bijdrage van de president, Jenny Simons.
12: We hebben gezegd dat we uit deze conferentie moeten komen met een voor de korte termijn realistische aanpak van de meest acute problemen in het onderwijs tussen nu en 2028-2029. We kennen ze waarschijnlijk uit het hoofd. We moeten natuurlijk wel die dominosteen identificeren of stenen waartegen we moeten stoten om ervoor te zorgen dat jongeren, kinderen, maar vooral die jongeren die te vroeg de school hebben moeten verlaten vanwege de drama's die er zijn gebeurd, dat we voor die mensen oplossing vinden. Dat we voor de jongeren die nu bijna op het punt staan de school te verlaten ook een oplossing vinden. Dat we voor de jongeren die nu geen onderwijs kunnen volgen in bepaalde vakken omdat er geen leerkrachten zijn, dat we een oplossing vinden. Dat zijn korte termijn zaken die van belang zijn. En we moeten weten welke we alvast moeten adresseren om ervoor te zorgen dat in elk geval de kinderen die nu op school zitten en de jongeren verder kunnen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen, hoewel het niet optimaal zal zijn. Het tweede wat we moeten bereiken in deze werksessies is een gedragen koers, een algemene koers voor een onderwijssysteem dat een raamwerk biedt voor een algemene onderwijswet. Zodat tenminste voor de duur van de vorming van één generatie kinderen, ongeveer 15 jaar, duidelijkheid bestaat over de richting en de regels met voldoende kansen voor alle kinderen, alle leerlingen. We moeten eruit komen met een heldere visie op de rol van de leerkracht. De eisen die daarbij horen. In de eerste plaats meer geld in onderwijs, in de tweede plaats meer geld. Ook in dit tweede deel van het Nationaal Onderwijscongres, met als thema educatie, de weg uit armoede, naar groei en vooruitgang. Dat is dus niet alleen voor mensen, maar ook voor de hele samenleving. Blijven deze doelstellingen de richting geven. Want wie de toekomst van Suriname veilig wil stellen, wie armoede wil terugdringen, groei wil verankeren en vooruitgang wil laten reiken, tot in ieder huis, vooral dat laatste, moet beginnen bij onderwijs.
1: Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is vorige week gestart met de rehabilitatie van de Van het Hogeruisstraat. De straat verkeerde al enkele jaren in slechte staat. Aanvankelijk werd aangegeven dat de rehabilitatie slechts 2 werkdagen in beslag zouden nemen. Echter is dat niet het geval. Richely Casantierto, de directeur van de Wegenautoriteit, hield ons voor dat de vertraging mede veroorzaakt is door het weer.
14: De Van het Hoogerheestraat is een primaire weg die eigenlijk onder het beheer van de Wegenautoriteit valt. Maar zoals u weet is er een aanbesteding gehouden door het ministerie van Openbare Werken voor de totale rehabilitatie van de Van het Hoogerheestraat en de Willem Campagnelaan. Maar door de aanhoudende regen, is de situatie zodanig slecht geworden dat wij een spoedrehabilitatieplan inlassen in samenspraak met het ministerie. En dat hebben we gedaan. We zijn althans begonnen op donderdag met het gedeelte tussen de Lennieweg en de Slangenhoogstraat. Donderdag hebben we het asfaltgedeelte weggehaald en daarna zouden we vrijdag asfalteren, dat gedeelte. Te midden bij de asfalteringswerkzaamheden is het gaan regenen en de hele omgeving is onder water. De aannemer is genoodzaakt om dan te stoppen voor dat gedeelte en we wachten even op het weer. En dan gaan we door met dat gedeelte, asfalteren van het eerste gedeelte. En zodra het weer meewerkt, dan gaan we de resterende delen alleen lappen. Dat kunnen wij alleen doen.
1: Directeur, wat kost het de staat allemaal om deze labwerkzaamheden uit te voeren?
14: Dus we hebben in totaal, dit is de vierde keer. En per keer varieert het. Voor deze keer gaan we rond de 1 tot 1,5 miljoen extra betalen. Los van die aanbesteding. Dus wat de autoriteit doet is nu eigenlijk extra belasten uit de belastingmiddelen als de government is.
1: Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer moet SRD 300 miljoen aan dwangsommen betalen. Dit gaf de minister Stanley Surupawiro aan bij de Raad van Ministersvergadering. Wij brengen nu het volgende fragment.
15: We hebben op dit moment dwangsommen vanaf het jaar 2022. De regering heeft dat dus niet betaald, ondanks de vonnissen. Dus die gaan allemaal dus doorschuiven naar de huidige regering. Dus de regering gaat daar naar kijken. Maar we weten, de financiële situatie van de regering is niet zodanig dat direct betaald kan worden. Maar we kunnen altijd zoeken naar andere oplossingen, andere opties. Hoe de eisers ook tevreden kunnen zijn met de uitvoering van zo'n vonnis.
16: Dus er is nog geen aanstalten gemaakt om de mensen uit te betalen?
15: We kijken naar in feite de meest dringende zaken die snel afgerond kunnen worden en niet al te grote bedragen. Dan wordt dat wel bijvoorbeeld proceskosten, zijn kosten die betaald moeten worden wanneer het ministerie veroordeeld is. Dan zijn kleine bedragen die in feite snel betaald kunnen worden. Maar hele grote bedragen, dat is waar de regering nog zich moet buigen.
1: Robbie Berendstein, de voorzitter van de vakcentrale C47... heeft onlangs de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, aangeschreven omtrent de situatie van uitzendkrachten. Donovan Amapo, gewezen uit zijn kracht, gaf destijds tegenover Lim FM aan dat hij structureel is onderbetaald. Hij had daarom een rechtszaak aangespannen tegen het toenmalig uitzendbureau en het bedrijf waar hij te werk was gesteld. Uit zijn onderzoek is gebleken dat er meerdere uitzendkrachten zijn die structureel zijn benadeeld. Berendstein zei aan Lim FM dat er hierin eindelijk een oplossing moet komen.
17: We hebben de minister van Arbeid al geschreven van minister van Arbeid, Untaki. Want onder deze minister, Misikaba, is die wet onrechtvaardigheid moet opheffen. de wet ter beschikkingstelling van uitzendkrachten door intermediairs. Onder hem is die wet goedgekeurd. En onder hem bedoel ik, hij was voorzitter van de commissie van rapporteurs. Dus we zo, meneer Bizikap, dat een paar boeken zijn meedoen aan wet 4. Want die wet is intussen in 2024 gewezen. En wet kon in 2017. Ja? Dus dat is één traject. Dus we hebben het over te praten. We zijn bezig met de ILO voor een stuk bewustwording. Want kijk, die wet vloeit voort, zeg ik al, bij de conventie nummer 181. Ja, waren een aantal dingen. Kijk, de bedoeling van conventies is dat je zaken uit die conventie in je wetgeving opneemt. Dat is dus ook gebeurd. Zo heb je dus die wet waar ik over net over sprak, van intermediair. Zo is die wet geïntroduceerd. Ja, met de richtlijnen vanuit die conventie 181. Dus de bezig ook naar de ILO, voel ik ook dat keren. Hey, kijk wat er hier gebeurt. Hier is sprake van you know, violation of a convention. Maar we zijn ook bezig met een stukje bewustwording met de ILO, omdat die training over deze conventie moet worden gegeven aan vakbonden die met dat probleem zitten. Ja, zodat je een duurzamere strijd kan gaan voeren. Ja, want we gaan eerst komen met die bonden samen die met dat probleem zitten daar. Ja. Wow, Moxie.
1: Afgelopen donderdag is er een intern document van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo uitgelekt, waarin zou staan dat er sprake is van code zwart op de spoedeisende hulp. Wat inhoudt dat er een tekort is aan personeel, materiaal en logistieke zaken om de zorg goed uit te voeren. Uren later kwam het Academisch Ziekenhuis uit met een verklaring waarin zij aangaf dat de informatie niet klopt. Pausia Pusse, hoofd van de spoedeisende hulp, reageerde als volgt op deze situatie.
18: Ik zal niet zeggen verkeerde berichtgeving, want het was geen bericht bedoeld voor de gemeenschap of voor mensen buiten. Dat document dat in de media is verschenen was een interne communicatie, concept nog steeds, tussen artsen en specialisten. Eigenlijk om aan te geven, jongens, als we in een wat zij onderling noemen code zwart situatie komen, toch? Wanneer zeggen we het is code zwart, wat gaan we doen, hoe gaan we het oppakken, wat worden de richtlijnen, de werkregels. En dat document is dus eigenlijk ongelukkigerwijs in de media terechtgekomen en iedereen is geschrokken natuurlijk, maar je wacht even. Weet je, ze spreken van code zwart. Dus het was niet bedoeld voor de gemeenschap te zeggen, hey, code zwart, mensen mogen niet meer naar de SEH of we hebben geen capaciteit. Het is juist een document om intern te gaan brainstormen over een mogelijke capaciteitsproblematiek. Wat doen we dan? Hoe vangen we dat op? Toch? Wat zijn de spelregels? Dus eigenlijk voorbereiden op een mogelijke capaciteitsbeperking of verdere capaciteitsbeperking, laten we dat zo noemen. Eigenlijk weet iedereen weet al, het hele land weet dat de zorg zwaar onder druk staat. Er is een groot tekort aan personeel, vooral verpleegkundigen. Waardoor ook de capaciteit om mensen op te kunnen nemen, behandelen, zwaar onder druk staat. En we gaan nu nog door, het kan nog, maar als personeel blijft wegtrekken, komen we steeds zwaarder onder druk. En ergens gaan we dan een grens moeten trekken, een lijn moeten trekken van weet je, tot hier kunnen we, meer kunnen we niet. Ik zeg niet dat dat nu zo is, maar we moeten alvast voorbereiden, anticiperen. Mochten we in zo'n situatie belanden, hoe pakken we het dan op? Wat doen we dan? En het is niet iets voor nu. Dat we zeggen van, het is nu code zwart, we kunnen geen mensen meer opvangen. In principe gebruiken we officieel niet eens codes. Maar onderling, wanneer de artsen met elkaar praten, ja. Dan doen ze dat wel, omdat ze elkaar begrijpen. Want het was niet een bericht dat bestemd was voor de buitenwereld.
1: Volgens belastingdeskundige Stanley Isaias wordt een deel van de belastingen illegaal geïnd door de Surinaamse overheid. Hij riep als voorbeeld de government take op benzine. Volgens Isaias bestaat er geen wettelijke grondslag voor deze inning.
19: Er zijn ongeveer 20 of 21 belastingmiddelen in de begroting, waarvan ongeveer 16 een wettelijke grondslag hebben. Er zijn ongeveer 16 belastingmiddelen in wetten vastgelegd. Even uit het hoofd waar ik zou moeten opzoeken. Maar het staat in die presentatie. En dus bij mij schatting ongeveer 20-30% van onze belastingopbrengst heeft helemaal geen wettelijke basis. Het is illegaal. Er zijn een aantal illegale belastingen in het land. Hè? Belastingen zonder wet zijn illegaal. Toch, een minister kan niet zomaar opstaan en een belasting of een belastingtarief vaststellen of verhogen. Dat moet in de wet gebeuren. Dat betekent dat tenminste 26 DNA-leden ervoor moeten stemmen. Of, you know, de meerderheid van de DNA ervoor moet stemmen. Moet worden afgekondigd in het Staatsblad als een wet. En het moet kunnen worden opgelezen in het Staatsblad wanneer men willen weten wat het tarief is. Nou, de government take is bijvoorbeeld eentje die helemaal geen wettelijk grondslag heeft. De minister is daar vaker, meerdere ministers zijn daar vaker over aangesproken, toch? De vorige minister en de huidige zijn er over aangesproken. Ze kunnen geen antwoord geven. Dus als je kijkt naar de opbrengst van die heffingen, kom je, ik heb een paar keer wat schattingen gemaakt hoor, kom je ergens in de 20% van de belastingopbrengst. Als, het is niet alleen de government take hoor, kom je ergens in de 20% van belastingopbrengst als illegale heffingen. Dat is een probleem. Je zou nooit een begroting mogen goedkeuren zonder dat je dit probleem in kaart brengt en oplost. Toch, er worden begrotingen goedgekeurd sinds jaar en dag waarin belastingmiddelen staan voor wetten die wel bestaan, zoals een wet motorrijtuigbelasting. Het heeft een iets andere naam, geloof ik, ik noem het zo, maar er is een belasting op motorrijtuigen. Zonder minister Hoefdraad toen afgekondigd, wettelijk afgekondigd. Die wet wordt gewoon niet uitgevoerd. Dat is allemaal illegaliteit.
1: De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft afgelopen woensdag een vlucht van Paramaribo naar Amsterdam geannuleerd. Dit komt nadat kwam vast te staan dat het vliegtuig technische problemen vertoonde. Andy Vliessen van de Public Relations afdeling van de SLM gaf ons meer informatie over deze situatie.
20: Die cancellation is gekomen omdat het vliegtuig een technisch probleem had. En op basis van wat de technician van Universal Sky Carrier, dus de Duitse maatschappij die voor ons de Mid-Atlantische vluchten opereert, op basis van zijn expertise en op basis van zijn diagnose, is besloten, nadat er is gecheckt met hun operational control center in Duitsland zelf, is besloten dus dat die vlucht geen voortgang zou hebben.
1: Kunt u ons misschien even voorhouden wat het probleem eigenlijk was, het specifiek probleem?
20: Ja, ik weet niet als we zo in detail moeten gaan hoor, maar het heeft met het hydraulisch te maken en ze zijn nog precies aan het uitzoeken hoe dat is gekomen, hoe dat zo snel als mogelijk verholpen kan worden. En zodra het technische probleem is verholpen, dan moeten we weer vertrekken. Tenminste, dan moet deze machine ook weer vertrekken naar Amsterdam en terug naar Paramaribo.
1: Hoe staat het dan met de mensen, de passagiers?
20: Die worden netjes op de hoogte gehouden, want het gaat om de groep passagiers die moet vertrekken vanuit Paramaribo naar Amsterdam, omdat de vlucht vanuit Amsterdam natuurlijk normaal voortgang heeft gehad. Dus wij doen er alles aan dat deze groep passagiers zo snel als mogelijk vervoerd wordt naar Holland. Want je wil je wel houden aan afspraken die je hebt met passagiers. En dat is vervoeren van A naar B op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip. En ja, soms heb je force majeure. Soms heb je technische problemen. Dat is tussen aanhalingstekens normal business in de luchtvaart. Alleen is het dat wij niet direct een ander toestel inzetbaar hebben. En krijg je dus dat een vertraging in dit soort gevallen een dag of iets langer kan duren. Maar wij doen er zeker alles aan om de passagiers zo snel als mogelijk te vervoeren naar Amsterdam.
1: Binnenkort vindt de launch plaats van de maatschappelijke beweging Nieuwe Stijl, Passie voor Suriname. Bij deze launch zal er ook een discussieavond worden gehouden met als thema local content, de opbouw en ontwikkeling van Suriname. Jennifer van Dijk Silos vertelde ons meer.
2: Wat er op 19 juni gaat plaatsvinden, is de launch van de nieuwe stijl van Passie voor Suriname. En natuurlijk de naam Passie voor Suriname is ingeburgerd. We hebben na evaluatie besloten een instrument te maken, een stichting. Die stichting is Passie voor Land en Volk. En we hebben een vereniging dat Passie voor Suriname blijft eten. Eigenlijk is er een instrument erbij gekomen. En, en die launch, het heeft een poos geduurd. Wat het moest dan, wilde ook direct rechtspersoonlijkheid enzovoort. Dat vindt 19 juni plaats. Maar je gaat niet launchen zonder een bepaalde event eraan te verbinden. Dus we hebben gezegd, oké, dan houden we een discussieavond. Waarover gaat het? En wat, iets wat heel belangrijk is voor Suriname, bijna 1 voor 12, is om de kwestie van local content goed te regelen. En dat bedoelen we niet alleen wetgeving, maar ook beleidsmatig. En ook het concept van wat local content is. En hoe we naar local content moeten kijken. Ja. Een paar jaar is de kwestie van local content aan de orde geweest. En het wordt en door de vorige regering en door deze regering vooral gekoppeld aan gas en oil. Terwijl local content feiten een instrument is van population policy. Wat doe je voor je local mensen, toch? Je local content, wat is er aan de hand? Er zijn bedrijven, er zijn mensen, er zijn bewoners, er is onderwijs, noem maar op. Alles moet gerelateerd worden aan de nationale ontwikkeling van dit land. En dat zie je niet gebeuren. Men praat over gas en oil, er moeten opleidingen komen en er moet de horeca moet zich aanpassen en noem maar op, allerlei activiteiten. En hoe ga je met local content omgaan? Ga je het institutionaliseren of ga je het niet institutionaliseren? Wij hebben 3 korte inleidingen op die avond die elk één onderdeel dat vergeten blijkt te zijn in die samenleving over local content aan de orde gaat stellen.
1: Tot zover deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Het is vrijdag en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. Mijn naam is Sylvana en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Nou, van mij zullen jullie straks de 10 heetste pokoes op dit moment in Switzerland te horen krijgen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lim FM. Lim Radio. De recap van de top 10 hoor je de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even snel een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10. Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly, Girl Next Door. Op nummer 9 hadden we ook een nieuwe van Frenna, Starlife. Op nummer 8, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 7 stond Formal van Farruko. Op nummer 6 hadden we Supanova van Loewe. Op nummer 5, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 4 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 3 hadden we Money Mohia van Rotman Money. Op nummer 2 stond Wami Money van Nike Boy featuring The Genius. En onze nummer 1 van de vorige week, Dope Nation met Kakalika. Dat was de top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Zo, het is dan tijd om te beginnen met de

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Loewe met Supernova. Ook Natalie LaRose en Benjamin Faya gaan een plek achteruit. Ze staan deze week op nummer 9 met Not Nice.
2: Nummer 9.
3: Natalie LaRose.

0: deze week geen nieuwe pokoe hadden, hè? Maar jullie weten dat wij hier bij Lim steeds de hits droppen. Dus ook deze week hebben wij een nieuwe op nummer 8. Het is eentje van Bigaluga en Nano en het heet Two Face.
1: Yo, Nano,
2: nummer 8.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, Ari, pick up your goddamn self now. Two gangster focus.
1: Yo, girls, I put the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 8 van deze week. Two-Face van Viga, Luga en Nano.
4: Hit music belongs here. On your number one station.
3: Nou, hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat 2 plekken vooruit en staat op nummer 7. Ik heb het over Frenna met Starlight. 1, 2.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week. Star Life van Frenna. Oké, deze twee heren maken een mooie sprong vooruit. Ze kwamen nu binnen op nummer 10 de vorige week. Ze staan deze week op nummer 6, dat wil zeggen 4 plekken vooruit. Ik heb het over Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.
3: Zest.

0: Dat is onze nummer 6 van deze week. Girl Next Door van Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Van nummer 1 naar nummer 5. Ja, je hoort het goed. De nummer 1 van de vorige week is dus verslagen. Hij is nu helemaal beland op nummer 5. Dat wil dus natuurlijk ook zeggen dat wij een nieuwe nummer 1 hebben. Op nummer 5 deze week, Dope Nation met Kakalika.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week, Kakalika van Dope Nation. De volgende toffe hit gaat ook een plek vooruit deze week. Op nummer 4, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: Dat is onze nummer 4 van deze week. Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Je luistert nog steeds naar 91.7 Lim FM en we zijn bezig met de Phenomenal Top 10.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

met Not Nice. Op nummer 8 hebben we een nieuwe op de lijst. Het is eentje van Bigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 7 Frenna met Starlife. Op nummer 6 hebben we Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 5 hebben wij Kakalika van Dope Nation. En op nummer 4 hebben we Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Dan gaan wij lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Psycho gaat een plekje vooruit. Hij stond de vorige week nog op nummer 4, deze week op nummer 3 met Checkmate.

0: dat is onze nummer 3 van deze week. Checkmate van Psycho.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Nou, deze meneer is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 2 deze week. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
2: Can I get some money yet?

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Wami Money van Nighty Boy featuring The Genius.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, dan zijn we beland bij het meest spannende moment van deze uitzending. Wie is onze nummer 1 van deze week? Jullie hebben al gehoord dat Dope Nation is verslagen. Ze moesten plaatsmaken voor een nieuwe nummer 1. Nou, de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. Het is dus de populairste song op dit moment. Het is een pracht van een lied en hij verdient het gewoon. Op nummer 1 deze week, Money Mohia van Rotman Money.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
4: Number 1.
1: NMP Records.

0: the greatest.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 1 van deze week. Money Mojia van Rotman Money. Eén lied erbij wil zeggen dat er eentje uit de lijst is. Uit de lijst deze week, Formaal van Farruko. Nou, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood. Vanavond 12 uur kan je nog naar de herhaling luisteren. Lukt dat je ook niet? Dan morgenmiddag om 1 uur kan dat natuurlijk ook. En voor alle sportliefhebbers, het WK is inmiddels van start gegaan, dus de komende weken worden hele spannende. Nou, ik zal zeggen, geniet ervan. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op Lim FM.

0: 91.7.
1: Oké.
2: Guess I'm

0: Our tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.
3: Que massa gangado. Diwo go di manda fukuru akina wakabado eti. Utawaki mo blessi fi eti furonta. Okay?

Goedemiddag, welkom bij QN Inside Weken Update. Vandaag is zaterdag 13 juni, dag 3 op het grote mondiaal gebeuren. Welke gehouden wordt in Mexico, USA en Canada. En alle drie CONCACAF landen zijn intussen al in actie komen, tenminste de organisatorische landen. Waarbij Canada gisteren in eigen huis tegen Bosnië in Toronto niet verder kwam dan een gelijkspel van 1 tegen 1. Het was Larin die eigenlijk de gelijkmaker scoorde voor Canada. En die kwam invallen, waarbij de Canadezen toch wel 1 punt binnen hebben gehaald. Waarbij Canada als CONCACAF vertegenwoordiger niet verloor tegen Bosnië. Het was een duel tussen een CONCACAF land en natuurlijk Bosnië uit Europa. Dan de andere ontmoeting die gisteravond werd gespeeld, was de ontmoeting in groep D tussen de Verenigde Staten en Paraguay. Die partij werd gespeeld in Los Angeles in het Sophie Stadion. En de Amerikanen maakten geen fout. USA onder leiding van bondscoach Pochettino maakte gehakt van Paraguay als Zuid-Amerikaans vertegenwoordiger. En de Amerikanen wonnen die ontmoeting daar met 4 tegen 1. En als we even kijken naar wat het allemaal gebeurd is, dan moet je toch wel zeggen dat USA hun visitekaartje heeft afgegeven in de openingswedstrijd. En opvallend was wel dat de president van Amerika, Trump, de grote afwezige was. Hij vond het niet nodig om af te reizen naar de openingswedstrijd. Wat bijzonder jammer geweest is, want alle andere grote presidenten zijn altijd aanwezig bij de start van het gastland. Hij heeft de spelers van Amerika telefonisch toegesproken en USA begon heel strak. Paraguay scoorde een own goal en daarna was het een vrolijke schietent daar in het Sophie Stadium. En de Amerikanen hebben hiermee een goede start zijn gegeven in hun pool. Dat is de partij gespeeld in Pool D. Nogmaals de eindstand daar. USA 4, Paraguay 1. En een van de sterke mannen bij USA was ongetwijfeld Pulisic. Dat is de spitsspeler van AC Milan. Die een beetje de gangmaker was. En USA heeft hiermee aangetoond dat ze serieuze plannen hebben. Eigenlijk om als groepshoofd over te gaan naar de volgende ronde en dat is dan rond 32. Wat we altijd willen benadrukken is dat van alle 8 groepen de beste nummers 3 overgaan voor het eerst in de geschiedenis, omdat er 48 landen zijn hebben zij nog natuurlijk een kans en dan moet je ook nummer 3 eindigen in je pool en dat gaat spelen pas na de tweede wedstrijd nadat iedereen in actie is gekomen. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste gedeelte wat betreft de wedstrijden die gisteren zijn afgewerkt.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Als we kijken naar vandaag, met wedstrijden dat we hebben om 4:00 de ontmoeting tussen Qatar en Zwitserland. En dat is ook een wedstrijd in Pool B. Dezelfde uit de pool van gisteren, Canada tegen Bosnië. Toch wel belangrijk om aan te geven voor de mensen die daar geïnteresseerd zijn. Voor Canada tegen Bosnië. En ik gaf het ook aan dat Larin scoorde in de 76e minuut voor Canada. En voor Bosnië scoorde of voor de mensen Jovo Lukic, die scoorde in de 21e minuut voor Bosnië. En Larin was de man die, zoals ik het aangaf, in de 76e minuut de gelijkmaker scoorde. In deze pool wordt vandaag ook gespeeld de ontmoeting tussen Qatar en Zwitserland. Dat betekent twee landen met bijzonder veel geld. Maar laat me toch even terugkomen. De details voor de mensen die dat altijd willen weten. USA maakte geen fout tegen Paraguay. De eindstand 4-1. En het was Bobadilla die in de 7e minuut voor Paraguay een eigen goal scoorde. En daarna kreeg je Bolagun. Dat is de donkere spits bij de Amerikanen. Die in de 31ste minuut scoorde en in de extra tijd bij de eerste helft, zeg maar in de 50ste minuut, scoorde hij zijn tweede goal. En dan had je een van de andere gangmakers, had je Mauricio van Paraguay, die in de 73ste minuut nog probeerde de eer te redden voor de Paraguayanen. En in de extra tijd, en dat is ons opgevallen, net als Premier League, dat de klok stil wordt gelegd bij een waterbreak of een overtreding. En vandaar dat we 8 minuten extra tijd kregen. En het was Reina die de Amerikanen natuurlijk op rozen bracht. En het vierde doelpunt scoorde. De eindstand USA 4, Paraguay 1. Dat is met betrekking tot de details geweest van de wedstrijden van Canada tegen Bosnië en USA tegen Paraguay. Vandaag hebben we 3 wedstrijden op het programma. Om 4:00 in Pool B, Qatar tegen Zwitserland. Die partij wordt gespeeld in San Francisco in het Levi Stadium. Om 9:00 waar de wereld stil zal staan. In groep C, Brazilië tegen Marokko in New York in het MetLife Stadium. En om 10:00 s'avonds Haiti tegen Schotland in Boston in het Gillette Stadium. Wij gaan heel even eruit voor commerciële verplichtingen. En als we terugkomen, blikken we gelijk vooruit op deze 3 matchups.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij QN Insight WK Update. Toch en altijd te volgen via Bakanatori. In het weekend heeft u rust. Maar we weten allemaal dat LMF het best beluisterd is als het gaat om de realiteit in het land. En vandaar ook de WK-updates met details. Vooruitblik zoals ik aangeef, vanmiddag Qatar tegen Zwitserland. Als we kijken naar Qatar, ja, het land met heel veel geld, olie, Zwitserland, waar de miljarden dollars op de banken liggen. Toch dus, het zal een interessante matchup gaan worden in Pool B. En even kijken wie daar de winnaar wordt en wie straks de nummer 1 moet gaan worden. Afgelopen wedstrijden naar het trek naar het WK toe hebben zij een aantal wedstrijden kunnen winnen. Qatar daarentegen had 1 of 2 wedstrijden gewonnen, 2. En Zwitserland daarentegen kan de verrassing worden straks. Had 1 gewonnen en 1 gelijkspel. En dat begon beloofd wat te gaan worden. Nogmaals, die partij wordt vanmiddag gespeeld 4 uur Surinaamse tijd. En de speelstad is San Francisco, de Bay Area. En het stadion is het Liva Stadium. En dan om 7 uur de grote wedstrijd in Pool C, waar de wereld gaat kijken naar Brazilië tegen Marokko, zeg maar, de grootste voetbalreus van Zuid-Amerika tegen de kerstverse Afrikaans kampioen Marokko. Die partij wordt gespeeld in New York. Het stadion is het MetLife Stadium, waar ook de grote finale van WK voetbal op 19 juli gespeeld zal worden. Belangrijk nieuws vanuit het kamp uit Brazilië is dat Neymar Junior niet fit genoeg is en gespaard wordt voor deze ontmoeting. Hij traint wel mee en zal de komende week volop trainen met de selectie, wanneer Brazilië dan volgende week de tweede ontmoeting zal gaan spelen op 19 juli tegen Haiti. En als we kijken naar de laatste training van de Brazilianen, dan zijn spelers als Rafinha en Vinicius, van hun wordt verwacht dat zij het verschil gaan moeten maken voor de goddelijke Canaries met het middenveld van Bruno en Casemiro. En volgens de laatste training heeft Cunha gestaan in de spits. En dat kan erop lijken dat Brazilië gaat starten met 4-3-3. Maar uiteindelijk kan het ook wel zijn dat hij gaat starten met 4-4-2 met Cunha achteruit geschoven. En dan wel met Rafinha, Paqueta in de rol van Neymar en Vinicius. En misschien Cunha als de diepe spits. En zoals de training het voorgaf, Alisson in het doel. Heb je Danilo, Marquinhos de captain, Gabriel Magalhães in het centrum van Arsenal en Alexandre op links. Carlos Ancelotti is de buitenlandse coach voor het eerst bij de Brazilianen. En dat belooft natuurlijk wat te gaan worden. Nogmaals, om 7 uur 's avonds wordt die wedstrijd uitgezonden. De wereld zal klissen, want we weten allemaal dat Brazilië de grootste voetbalbrand is in de wereld. En Brazilië werd in 1970 voor de 3e keer wereldkampioen met het beste elftal ooit. Met de grote Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, Everaldo, Piazza. Al dat soort grote spelers. Gilmar. En vandaag speelt Brazilië dan de ontmoeting tegen het Afrikaans land Marokko. IJzersterk. Ook Brazilië zal deze partij niet makkelijk kunnen winnen. Iedereen zal moeten voetballen als het gaat om de eerste 3 punten. En dan nog de laatste ontmoeting voor vanavond. Dat is de partij tussen, ook in groep C, tussen onze Caribische vertegenwoordiger Haiti en Schotland. Die wedstrijd wordt gespeeld om 10 uur 's avond. De speelstad is Boston. En men speelt in het Gillette Stadion. En we mogen blij zijn dat wederom Haiti van de partij is als Caribische vertegenwoordiger. En ja, volgens de bookmakers staat Schotland wel in hun voordeel. Maar dat zijn natuurlijk mannen die prospecten en voorspellingen doen. Want op het spel, op het veld kan alles al gaan veranderen. Dus we hebben 3 match-up nogmaals vanmiddag om 4 uur. Qatar tegen Zwitserland om 7 uur. Brazilië tegen Marokko. En om 10 uur 's avonds Haiti tegen Schotland. Vanavond wordt wel het WK-journaal van QN Sport uitgezonden om 9:45 tot 10:45. Toch omdat we rekenen al met Brazilië tegen Marokko. Geniet nog van alles van WK voetbal. Het was Courage en Gissing. Geniet van deze zaterdagmiddag en avond. En morgen zijn we wederom met een update met betrekking tot wat er gedaan is vandaag. Dan krijgt u dat allemaal morgenmiddag te horen. En natuurlijk dan de vooruitblikken op de partijen van Duitsland tegen Curaçao, een ander Caribisch land, en dan Nederland natuurlijk tegen Japan. Wat mij betreft, tot zover, geniet van voetbal, WK voetbal. En graag tot morgenmiddag. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepsing winkels.

0: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zaterdag 13 juni. Maïssoep met gegrilde kip, gestoofd rund met champignons, kibbeling met wedges en masala kip met roti. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Bofu Sabi, ala Satrapakana, na Lim FM, Kulturu Leri. Vanaf Tuyuru, we leri fu Makandra. Sabi, leri, en prati Kulturu Leri, na Lim FM, na Asher.
2: Odori Arkimang, fu Lim FM. Mina misi Sher Hoogwoud, en mijn wiesu wa Sweet Konaini. Na ini a programma Wi Kulturu Leri. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Ik ben Cher Hoogoot en ik ben vanaf vandaag uw host van het programma Wi Kulturu Leri. Programma Wi Kulturu Leri. Wij bedanken meneer Jeffrey voor zijn geweldige bijdrage de afgelopen

altijd gezegd wanneer het komt op cultuur, dat als we elkaar veel beter zouden begrijpen, dat we veel verder zouden zijn in ons lief, geliefd land Suriname. In dit programma nemen we u elke week mee op een reis door onze culturele schatten. Vandaag beginnen wij met het fundament Suriname als multiculturele samenleving. Waarom dit programma? Veel mensen kennen delen van hun geschiedenis, ze kennen delen van hun cultuur, maar niet altijd het hele verhaal van onze voorouders en van ook die smeltkroes in Suriname. Dus met Wikulturu willen we kennis overdragen. Want kijk, wanneer je bent opgegroeid in je eigen cultuur, wordt er vaak aan overdracht gedaan. Bijvoorbeeld koken, je kleding, van alles en nog wat. Dus overdracht is nodig voor Bijiwang, komit Chiwang, maar ook toe voor Chiwang, komit Bijiwang. Bikasi, un kaleri voor alasma. Cultureel erfgoed behouden. Ons cultureel erfgoed is iets dat we heel hoog moeten houden. Want om te weten wie je bent, moet je weten van waar je komt. En zo ook respect voor elkaar tonen. Vaak genoeg respecteren we elkaar niet omdat we elkaar niet begrijpen. Maar als we die gesprekken gaan voeren met elkaar, denk ik dat we elkaar ietsje meer zullen begrijpen. En zo'n ding, if I learn one song for once, but I know better, because that can help you too. In alibi nooit. In ons app, even maar je of niet. Maar die gesprekken moeten er zijn en alles pikkie moest staan. Jongeren inspireren om hun roots te ontdekken. Lek Jong Wang, ja me kar misref Jong Wang, wins mi doro 36 jaar ik ba me kar misref Jong Wang, vind ik het belangrijk om mijn roots te ontdekken. Famija ben ik een hele smeltkroes, precies als Suriname. En migro kon een bepaalde fasie, Criollo fasie. Maar zo ook toe, map traceef me. En lek van mi ap traceef me, mi ook toe, ego sukun mi roto. Tap apasidati. Dus, adefano udu fu Jong Wang, kango suku de roto. En sumamoro dan wi fu push den fu godu dati. Verbinding creëren tussen alle bevolkingsgroepen. Ik zal niet zeggen dat er geen verbinding is. Er is een verbinding. Maar een diepere verbinding zou nog prachtiger zijn om een Suriname vooruit te brengen en om een betere toekomst te creëren. Daarom is ons slogan Fuma Sabiyu Srefi, Yumuleri Sabiyu Rutu. Toen ik werd gevraagd om dit programma te doen, heb ik een tijdje gezeten. En ik dacht van oké, we gaan ervoor. En toen ben ik gaan zitten nadenken over cultuur, over het algemeen. Wat cultuur is, waarvoor het staat en hoe breed het is. Omdat we vaak genoeg maar één gedeelte van ons cultuur als cultuur zien. Maar cultuur gaat veel verder dan dat. En toen kwam ik bij onze prachtige vlag. De Surinaamse vlag. Onze Surinaamse vlag heeft verschillende betekenissen. We beginnen bij de ster. De ster symboliseert eenheid, hoop en een gouden toekomst. En de 5 punten van de ster, die zijn de verschillende bevolkingsgroepen die samen een natie vormen. De rode baan staat voor liefde en vooruitgang. De groene baan symboliseert vruchtbaarheid, groei en hoop. En de witte banen die staan voor rechtvaardigheid en vrijheid. Onze vlag vertelt ons eigenlijk het verhaal van een volk dat ondanks zijn verschillen samen vooruit wil gaan. En toen ik naar onze vlag keek, toen kwam het. Onze basisbevolkingsgroepen zal ik ze noemen. Je hebt de inheemse van wie het land eigenlijk is. Je hebt de Criolen die als slaafgemaakte gebracht zijn geworden. Je hebt de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, de Europese. En natuurlijk heb je ook de Marons die onderverdeeld zijn in verschillende stammen. Je hebt natuurlijk de Libanezen die ook zijn gekomen, de Joden, de Brazilianen, de Guyanezen en andere immigranten. Maar wanneer we het over de ster hebben,

hebben het over de inheemse. We hebben het over de Kriolen. We hebben het over de Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. En ik had een gesprek hiervoor met de technicus. En ik zei nog tegen hem van... Als ik goed kijk naar onze ster en onze Moxipatu... Is het niet zo moeilijk om een nationaal gerecht te hebben, hoor. Wanneer we naar een feestje gaan en er is een lopend buffet... Wat zeg je meestal? Put cheese of ala yere, da. Put cheese of ala da. Mi boom. Wel, if we be put cheese of ala den kulturu, da wapu gerecht ba da fetik ba toch? Dan is het zo makkelijk opgelost. Maar goed, dat was even een intermezzo. Maar wanneer we aan cultuur denken, gaat het verder dan alleen dat wat we kennen. Cultuur is taal, cultuur is traditie, cultuur is muziek, cultuur is religie, cultuur is keuken, maar cultuur is ook kunst. Het zijn de feestdagen die we vieren, de religieuze rituelen en natuurlijk je normen en waarden en je manier van leven. Je cultuur is heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk dat het wordt overgedragen van generatie op generatie. Want onze cultuur helpt ons met wie we zijn, van waar we komen en wat belangrijk is voor ons. En daarom zeg ik, Sabius Revi, if you want Sabius Revi, you must Sabius Rutu. Heb de gesprekken met je bigiwangs die er nog zijn. If you have grandma eti, zdonanga ding, tek leri, gosda leer bani, tek leri. Heb gesprekken als je geen grandma's meer hebt. Je hebt verenigingen. Nax is eentje van ze. Je hebt ook die Javaanse verenigingen. Opo go tek leri. Opo gosdona leer bani, leer. Sapsumanayu, piwango en saiwanduanging. En als je geen mensen hebt, pardon, die bezig zijn, you tek a okasi. Voel me een te kaleri en dan ga je verder ermee. Start een organisatie, maar doe iets. Wanneer we kijken naar cultuur, dan hebben we het ook over... Ja, we hebben het over onze manier van leven. Onze handelingen in het dagelijks leven. Waarom doe je bepaalde dingen? Zijn ook vragen die je moet stellen. En ik weet dat sommige de begin de noemen tegen ons aanheren. Ja, maar na zo adikba. Maar ik geloof erin, als ik een vraag stel, dat je me een antwoord kan geven. En als je het niet weet, dat we beide op zoek gaan naar het antwoord. Want hoe meer je weet, hoe beter je op weg bent. En daarom heb ik gekozen om dit programma te doen. En ben ik sowieso dankbaar daarvoor. Ik heb een paar vragen die ik jullie wil stellen. Want ik weet, we hebben kijkers en we hebben luisteraars. Wanneer het op cultuur aankomt, waaraan denk je? Wat voel je? Want natuurlijk, wat ben je je zee? Maar wat ben je zee toe? Als ik aan cultuur denk, denk ik aan een koto. Ik denk aan een schouderdoek van die Indianen. Ik denk aan een sarong. Ik denk aan... Afinki. Ik denk ook aan muziekinstrumenten. Maar het gaat veel dieper dan dat. Ik denk ook aan een jarekepang. En ik zou graag willen weten wat er vooraf wordt gedaan tijdens een jarekepang. Wat het precies inhoudt, van waar het afstamt. En zo ook de mierenproef bij de Indianen. Wanneer het komt op een jong meisje of een jonge heer die volwassen wordt. Wat de rituelen zijn, wat het inhoudt en wat voor toegevoegde waarde het heeft. Hoe is het, hoe zit het bij jou in je cultuur wanneer het op coming of age, noemt men in het buitenland, gaat? Wanneer je groot meisje wordt, word je ontvangen, wat krijg je, wat voor voorbereidingen worden er gedaan en hoe gaat men met je om? Wat leert men je? Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met cultuur. En daarom zie je hoe breed cultuur eigenlijk is. En wanneer we het gaan hebben over dit platform, gaan er vele culturele groepen op ons pad komen. In de studio natuurlijk. We starten natuurlijk met de eerste vijf.
Maar er zijn nog meer die hier in Suriname verblijven. En ook van die gaan we leren. Dus wanneer we praten over ja, cultuur en het overdragen, jongeren en cultuur, daar zijn we nog niet uitgesproken. We zijn absoluut nog niet uitgesproken. Maar het zijn vragen die ik jullie gesteld heb. En ik wil graag dat jullie antwoord daarop geven. Of als jullie vragen hebben, mogen jullie die ook sturen. En ja, het belang van onze roots natuurlijk. Voor mij, laat me het over mezelf hebben. Want we hebben het gehad over Suriname als een smeltkroes. We hebben het gehad over Suriname als een land met vele culturen. Ik zeg dat ik me voel als Suriname, omdat mijn naam ook Sipato. Ik ben Creool. Ik ben Chinees. Ik heb ook wat Indiaans in me. Ik heb Joods in me. En ik heb ook Bajan roots. En leek van mij dit jaar in Sranatongo wat ik mijn naam vraag. En die naam vraag dat ik opogo luku of ik opogo suku jutra rutu. Ik ben nu bezig om me te verdiepen in de Chinese cultuur. En ook in de Indiaanse cultuur. En natuurlijk mijn Bajan cultuur. En vaak genoeg zeggen we, ja, maar je bent een mengelmoes. Maar je bent op een bepaalde manier opgegroeid. Dat is mooi en waar. Maar je voelt het toch. Ik heb dagen gehad waarop ik gewoon beek lustte. En beek komt van mijn Guyanese kant. En ik wist niet eens hoe ik beek moest maken, maar ik lustte het. Toen ben ik naar iemand gegaan die het kon maken. De persoon heeft die kennis overgedragen. En toen kon ik het maken. En dit is ook een stukje cultuur. Dit is het verbinden van jezelf met je cultuur. Maar ook dat het overgedragen wordt. Het hoeft niet van een biggie smafaya te komen. Absoluut niet. Maar zolang je er naar op zoek gaat, ga je het vinden. En het mooie van me is, ik leek niet op wie men denkt dat ik ben. Maar ik ben het. En Tim Fieri tak me aan dansen. Dan me tik me korter dan me dansen. En ik ben zo trots op mijn roots. Ik kan er nog zo lang over praten. Maar ik wil ook dat we trotser zijn op wie we zijn. Ik wil ook dat we trotser zijn op van waar we komen. Toch natuurlijk. Sommige van ons, onze geschiedenis is niet altijd even mooi geweest. Maar onze mensen hebben het tot iets moois gemaakt. Als we kijken naar de geschiedenis van de Koto. De Koto is iets dat is ontworpen in de periode waarbij de vrouwen het heel moeilijk hadden. En ze waren toch zo creatief en die Koto is tot stand gekomen. Is toch iets om trots op te zijn? Het eten. Ons Surinaams eten, ook al hebben we het over Hindoestaans eten, ook al hebben we het over Javaans eten, het verschilt. Maar ik kan je nu zeggen dat ik het veel lekkerder vind dan die van het buitenland hoor. Eerlijk. Omdat we, like van Ugo Moksanga Makandra, zo uit ik leer, voor Travolku. En hebben we onze lekkernijen gemaakt. En we zijn zo divers en we hebben het niet eens door. We hebben een synagoge naast een moskee. In het buitenland is dat helemaal onmogelijk. En vaak genoeg zeggen we, ja, maar we fit onderling en dat soort dingen. Klopt. Maar we zijn toch wel vredelievend naar elkaar toe. Er zijn verschillende feestdagen. Let maar op hoe we omgaan met elkaar tijdens die feestdagen. Natuurlijk heb je een paar rotte appels erin. Maar ik voel me altijd zo heerlijk als er een feestdag is. En ik rij over straat en ik zie de mensen gaan zo liefdevol met elkaar om. Ik kan me nog heugen, laatste pagwa ging ik naar de winkel. En er kwam een Hindistanse meneer en hij vroeg me, mag ik wat poeder voor u zetten? Ik zeg, omdat u me het zo lief heeft gevraagd, mag u het zeker voor me zetten? En ik heb de hele dag rondgelopen met die poeder, terwijl ik eigenlijk geen pagwa. Ik ben niet naar buiten gegaan om pagwa te vieren. Maar het gaat erom dat we nog steeds respectvol met elkaar omgaan. I engaged, heeft mijn poeder gezet en ik voelde me echt heerlijk. Ik reed over straat, ik zag alleen maar feestende mensen. Mensen die gelukkig waren, de smiles en everything. En dat geeft me wel altijd kippenvel. Er is iets waarvan ik ook leuk vind, zodat we dat liedje horen, Wie Na Wang, zijn we gelijk één. Iedereen zingt uit volle bars, iedereen zingt mee, ook 31. Zijn het allemaal brasa's, gezelligheid, want we zijn één Suriname.
Maar laat het ook elke dag zo zijn. Ook al zijn er moeilijke gesprekken die we moeten voeren. Of heeft je buurman iets gedaan dat je niet fijn vindt. Heb het gesprek. Tap maar eens pekkie fassie. En dan komt het zeker goed. Mijn buurt is een prachtige buurt. Mijn buurman is een Indiaanse buurman. Mijn buurmeisje, een Indiaans meisje. Mijn buurvrouw is een Javaanse vrouw. En zo heb je maar verschillende buurten waar er een mengelmoes is. In het buitenland zijn er wel verschillende culturen, maar ze houden zich in groepen. Ze vermengen zich niet echt met de andere groepen. En daarom is Suriname zo uniek. En daarom zijn we ook zo divers. Heel veel mensen vanuit het buitenland snappen niet hoe we hier met elkaar zijn. En gewoon kunnen leven, we can exist. We werken ook gewoon samen. We gaan ook samen op school. We grow up together. Maar dat maakt ons uniek. Dat is eigenlijk onze secret weapon. Als we het weten te gebruiken op een positieve manier. Dus stel je vragen. Stel jezelf als eerste vraag. Wie ben ik? Van waar kom ik? En waar wil ik naartoe gaan? Schrijf je vragen op. Ga zitten bij je Biggie Wangs. Als je geen Biggie Wangs meer hebt, ga op zoek naar verenigingen die de juiste informatie hebben. En aan de verenigingen vraag ik ook, stellen jullie, documenteren jullie alles. Documenteren jullie alles. Ik ben zo trots op Sammy, die bezig was, die een documentaire heeft gemaakt omtrent Adede Broko voor La Prosperité. Iets dat, waarvan ik helemaal niet wist dat bepaalde rituelen zo gedaan werden. Dat is ook weer cultuur. Adede Broko, hoe gaat men om met de dood? Ik weet bijvoorbeeld dat bij de Mohammedanen er binnen 24 uur begraven wordt. Het lijk gaat niet op ijs. En ik zou ook graag meer daarover willen weten. En zo zie je hoe diep cultuur gaat. Yaba, jeyeselik van metaki, yaba skinsi. We hebben ook winti bij de Kriolen. Maar daar hebben we ook van de Marons, die onderverdeeld zijn in verschillende stammen. Als ik het verkeerd uitspreek, corrigeren jullie me alsjeblieft, want ik weet dat er verschillende stammen zijn en niet iedereen zich onder de Marons groepeert. Dus als ik een fout heb gemaakt daarbij, alsjeblieft, meer beetje pardon, maar corrigeer me. Want ik wil ook jullie hebben in de studio om jullie verhaal te vertellen. Ik ben heel benieuwd. Maar het vastleggen van ons erfgoed is heel belangrijk. Als we het vastleggen, kan het nooit verloren gaan. En kunnen onze kinderen, hun kinderen nog ervan genieten. Dus dit is ook een oproep aan de verenigingen. Leggen jullie alles vast. Ik weet dat er heel veel is geschreven, maar het vastleggen gaat veel verder. Ja. Zo. En dan, ja, mi bereibi voor helemaal. Maar door het babbelen zijn we een beetje off-track gegaan. Maar sowieso wil ik het hebben over onze prachtige smeltkroes. Echt onze prachtige smeltkroes. Onze Moxipato. Ik wil het als Sranantongo wil hebben, omdat Sranantongo een taal is dat is ontstaan toen men elkaar niet kon verstaan. Het is een taal dat is ontstaan uit verschillende talen. En ik hou het heel hoog. Kan de minuman take vloeiend, mama je misrevi. En ik wil dat we die taal ook hoog houden. Ik hoor mensen vaak genoeg zeggen, ja, atongo grofu, ano grofu, na fasfaye taking agrofu. Ik heb een oma, en mijn oma, vanaf mijn groko nooit meer naar mijn grandma kosi. If mijn jere mijn grandma kosi, dan echt was mama king. Maar als ze uitschot, was het 2-letter of 3-letter, dat is wat ze gebruikte. Voor de rest niets anders. En als je zegt, atongo grofu, dan wil zeggen, dat wil zeggen dat je dan
tapuan grofu fasietaki of je gebruiksgeld worden. Me beju nanga ala saka fasi. Als jullie andere mensen gaan leren wat sranantungo is en fadem taki, u leren naar la lit fasi. Als je het niet weet te praten, ga naar Nax. Er zijn nu woordenboeken. Please, take your time to get to know the language en lering na fasi, na juiste fasi. Toch, de weet taki unaf, altijd unaf kosi. En if we go leertras ma, ana eerste sansa imus leers ma tak na de kos, de woord upewe kosi, nee. Dus ik bidel jullie, ala lespeki fasi, u hora tongo hi, u no me kispotu na nga tongo. Bika, atongo disi, ano wasu mar tongo. En er zijn heel veel gevoelige dingen die daaraan verbonden zijn. Dus het is wel iets om trots op te zijn en iets om hoog te houden. Leer tak atongo, leer skrif atongo en me bejunu. Te wil leer trasma, uno go leer des malon rosani. Want ik hoor jullie en ik zie jullie en ik ga jullie er steeds aan herinneren. Alles dat met ons te maken heeft, u horen hier. Lek van we horen kulturu hier, we horen trasani hier, u horen atongo hier. Het is ook een deel van onze smeltkroes. Want vaak genoeg, kan men, als men naar Suriname komt, kunnen ze vaak genoeg geen Nederlands praten. Maar als er een tongen, ik go wel. Dus, me weet je, en alasaka fasi, u hora tongen hi. En sorry if me haar me no sojere. Griep heerst in Suriname. En ja, helaas heb ik het gehad. Kort voordat ik dit programma moest doen, dus... Mijn verontschuldigingen daarvoor. Echt mijn verontschuldigingen. Even kijken waar we zijn. Maar natuurlijk neem ik al mijn presentatie en alles. Maar vast zijn we in dat ik zo'n ding. Dan is ook bar. Ja. Ik heb natuurlijk ook wat muziek voor jullie in elkaar gezet. Omdat ik... ik ben iemand, ik hou veel, heel veel van muziek en muziek spreek. En een van de eerste liederen die heel dicht bij mijn hart is, is die van Henk Plein. Ik ken de titel even niet zo goed. Maar ja, we gaan dan even luisteren naar Henk Plein. Geniet ervan.

0: prachtige lied, hè? Ja. Zodra ik aan dit lied denk, zodra ik ook die clip zie, voel ik me zo lekker van binnen. Omdat he hit it right on the nail. Dit is wie we zijn. If he... Wat zingt hij weer? And if you never sang for true misa, me no makarius ranaman. Oké dan. Waarom is het belangrijk om je roots te kennen? Het is belangrijk om te weten van waar je komt, omdat je op je levenspad op deze aardbodem wakker zou tikt naar grond tapodis, want onkokoiri, dat weten we allemaal. En wakker is zou wakker tapa grond tapodis. Ano altijd ego sweet fasi. Zo'n ding. Dan. Want to trubu trube kon. In de watra sa we waka. Toch. Je kan problemen kunnen op je pad komen. En. Trust me. Als je weet van waar je komt. Kunnen je problemen makkelijk opgelost worden. En op verschillende manieren. Als je weet wie je bent. Als je weet wat voor krachten je bezit. En dat linkt allemaal naar je cultuur, je roots, hoe je bent opgegroeid, je normen en waarden, je fassie. Dan kan je het aan en dan kan het opgelost worden. Kan het echt opgelost worden? Want zo'n ding, anno unu aba probleem, if we versami bumbu fassie. En die sap je geschiedenis, die sap je history. I waka tapa grun tapu dis. Kango moro switi. Mi kan tegi yu dati. Ye ma fasta misref moro betri. En ye warderi den bigis mafi. Mora nga moro. Wat ik je ook kan meegeven wanneer het komt op je pad. Wanneer het gaat om je pad op deze wereld. Kijk zo'n ding. We meet sani. And the biggie one for nu, no ma yepu ala lisi. Bika dance refi, na wakaman leki witu. And te yeshi ding, lek wakaman tu, yo luku trafasi go mit ding. En dan heb ik het speciaal over onze ouders. We worden geleerd, tigro kom, respecteer je ouders. En dat is heel belangrijk. Dat is het eerste dat je leert. En wanneer je ouders gaat zien als mensen, individuen in deze wereld, op hun eigen pad, met hun eigen bagage, ga je ze beter begrijpen. Want vaak genoeg, tesane mitunu, we want draai, dan we want zorfinga. Maar te we zorfinga, om saptaksfinga, je kosor un baka. Je zor baka na unu. En te je si, je mama, je papa, je grandma, je grandpapa, lek. Wali bisma di ewaka gron tapu lek yus refi yoma forsta me moro bitri. En men zegt altijd mande moro man klop mande moro man mano altijd man abif de moro man. Son ten umas don na kruder bangi na nga makandra. En ik zeg altijd te wan lespeki im gilespeki. En te gilespeki ano bigi wan gonap chi wan wan. Manap chiwango na bigi wantu. Lek famija na ler me leri na koiri me koiri tap gron tapu. En lek fami ap mi bigisma aso me gide lespeki fu mi ma lerif ding. Ma denge gim lespeki tuf ma lerif mi. Lek fami ap chiwantu me gide lespeki tu en denge gim lespeki en me lerif ding en denge lerif mi. Dat is wat is dat ik jullie heel graag wil meegeven. Uno tap dem chi mofo, uno tap dem chi ai. Bikade abe fanudu. If wam chin tegi wan san sano fiti, kare na wan si, potens dun. Da ye tegen taki, afas fai takagami, mino belo bing. And if you wan tak mim gi lespeki, imma gim lespeki. And te tak gomi tap chin so, yusre fo shi fasano kinki. Bikawe shi saip sa gron tapu, angade yungu wan funu. En mi ate brudu. Ma ef utek ating. fu gos donanga ding, fu arki ding. Uma koma kandra e uma betri a situasi sa wap nunu de ina kondre. En data wan pis kulturu tu. Arki. Arki fu man begreip. Arki fu man lespeki. E arki fu man yeri. Ma son ten we arki piki nomo. En te we arki piki, une ma versta musrefi. En dat na one of them biji problem tapa kron tapo dis en foral ina kondre disi. Umu arki fu man begreep, uma arki fu yere, en teu arki u yere, uma begreep, dan fo si we piki. Son te ums do ifa kisun srefi, en te wes don kisun srefi, da wo kis ala de sansa umbe mutaki. En me tegu wansani, atongo sawek, atongo disi. Awan kraktisani. En lek fare taking in winti kulturu, yu mofo etayu, yu mofo elusyu. Na so, mi wan gungan boskopu tu tapa pistor dati. Te u ati brong, me bejunu, notaki. Hor yu mofo, gona wansi, kisi srifi. Saire me te igon dati, fak honuk te meshi taksan ne gona fa ina kondre, meshi smai kosa kondre, nein. Fa uwanta ka gobuna nga ukondre, fa uwanta ka gobuna nga upching, ef we kos nomo na den tapu, we tak nomo na den tapu. Na wapis kulturu tu, en te ukbata ki, en sa ne gobun, une broko de wortu. Une go du sa omus du, fu pur mofo. Nein, en pur mofo na wan kulturu santu, mano ibrilisi yabif go pur mofo, ef you hor you mofo in apistori dati. Me tego nu, pref we, tak te u atibron, us do ifa kisus refi. En mi wan, alas ma insranang, tek dis gone ati. Wanneer je wil praten, wanneer je boos bent, je wil je uiten, schrijf het op. Spreek het niet uit, schrijf het op. En spreek meer liefde in jezelf, spreek meer liefde in je land, spreek meer liefde in je familie, spreek meer liefde in je kind dan het negatieve. Woorden hebben kracht en willen we dat ons Suriname een prachtig Suriname wordt, dan moeten we beginnen bij onszelf. En dan maar pis cultuur toe. Sap van je gebruik je mofo. Gebruik een gibong. Alla manten ti opo, luki srefi na spikri da itak ai midoro, unde. En tiri na wan bundi. Bunsa ne waka komitunu. Tak komiti srefi. Spreek lief uit over je kinderen in plaats van negativiteit. Als je boos bent, hou je mond. Spreek lief uit over je land. Spreek positiviteit uit over je land. Wil je het verschil uitmaken? En willen we dat het goed gaat in Suriname, moet het bij ons beginnen. Hou je omgeving schoon. De natuur is ook een groot gedeelte van wat cultuur is. Dit heb ik eens maar voor kaas ranang. De chakong onder bepaalde omstandigheden. Maar de lespekagrong vanaf een moment zijn den doro. De lespekagrong altijd. Den blakamang. De ingi betan jakba, de yampanisi, de hindustani, alasma lespekagron tapu den fasi. Bika de be chakonja, anu bende den de oso, ma de meken de oso, en te imekwan presi i oso, a esto fosi wan sayedu na ye lespeki na gron, ye lespeki a natuur. Dat wil zeggen, vervul je omgeving niet. Het begint bij jou. We kunnen 1000 willen verwachten van verschillende regeringen. Maar het begint bij jou. Hou je vuil in je zak. Zorg ervoor dat jij het niet doet. Want if you not doing en iedereen gaat zich zo opstellen, komen we veel verder. Komen we echt veel verder. En dat is ook een stukje cultuur. En daarom heb ik het vandaag, wil ik het vandaag hebben over cultuur. Ik weet, ik praat veel, maar cultuur gaat dieper dan alleen kleding en dat soort dingen. Dit is ook een stukje cultuur. En dan gaan we het hebben over de lessen die we kunnen trekken uit het verleden. Leer van onze voorouders. Leer uit de fouten, maar leer ook uit de goede dingen die ze hebben gedaan. De goede dingen die ze ons hebben achtergelaten. Zoals respect. De goede normen en waarden die ze ons hebben achtergelaten. En weet ook dat denalibisma, door mik foto. De mik foto in alibi. Lek van onder mik foto. En foto's zijn er om gemaakt te worden. Je leert eruit. Je leert er zeker uit. Maar if de mik foto ba, you naf miking. Leer eruit. Leer uit het verleden. En blijf niet hameren op het verleden. Neem het goede mee van het verleden. En laat de rest achterwege. Laat de rest een les voor je zijn. Dat jij kan meenemen. Waaruit je kan leren, wat je kan meenemen. En waarop je voort kan borduren. Kennis overdragen in de toekomst. Hoe zal het zijn over enkele jaren? Of laten we zeggen, mijn kleinkinderen, mijn kinderen. Hoe zal het zijn wanneer ze gaan overdragen? Is een vraag. Maar hoe gaan wij het doen? Qua overdragen. Vroeger zei men altijd, ja, omdat mitaki. En wanneer ze zeiden, omdat mitaki, ja, daar hield ik mijn mond. Dat ik zo was van, ja hoor, helemaal prima. En ik was wel iemand, ik had altijd vragen. Ik was very talkative en ik had altijd vragen. En soms waren het vragen waarbij de mensen om me heen echt naar me keken van... je bent te jong, what is wrong? Maar ik was wel iemand, ik was vastberaden over wie ik was. Mijn moeder zei het ook altijd. Dit kind is een kind van zichzelf, because I was not like that. En ik ben er trots op. Ik ben er trots op. Heb je een kind of een... Ja, heb je een kind waarbij je ziet van... Dat kind is... Het is zichzelf. Hoe weird het ook mag zijn hoor. Please, do not cut that child's wings. Want vaak genoeg geven we de kinderen geen kans om zichzelf te zijn. En dan we miss out on seeing how amazing they are. En dat is ook een stukje cultuur. En dat is iets waaraan ik echt zie dat heel veel van mijn generatie aan werken. Wanneer het komt op een kind zichzelf laten zijn, overdragen, geduld hebben. En ik ben super trots op degene van mijn generatie. Ik ben ook trots op degene van mijn moeders generatie en die ervoor. Because they did the best that they could do with what they got. We hebben het internet, we hebben de hele wereld in onze hand en wij kunnen het beter doen. Ik ga niet kijken op wat ze verkeerd hebben gedaan. Voor mijzelf heb ik mijn gesprekken al gehad met mijn mensen op een respectvolle manier. En ik ben daar dankbaar voor. Try it if you want to. Ga naar therapie. Because we all need therapy. Maar wanneer het komt op het stukje cultuur van overdragen, vind ik wel dat we een hele goede job hebben gedaan. Het is steeds veranderd. Het is steeds verbeterd. En we mogen onszelf een schouderklopje daarvoor geven. Ja. En dan komen we bij, een boom zonder wortelen kan niet groeien. En daarom zeg ik, if you want sabiu srefi, you moet leer sabiu rutu. Daarom ga ik het blijven herhalen voor jullie. En zo'n ding, if you no grow in your culture, if you no kiss your culture, dan kan het niet passeren. Maar het mooie ervan is, tegenwoordig, heb je misschien vrienden of je hebt een buurvrouw or anybody you know samen je pita papi's door in dat. En dat maakt het zo prachtig. We leren van elkaar, we ondersteunen elkaar en we begrijpen elkaar. Zo, dan gaan we het nu hebben over cultuur in de moderne samenleving. Ja, social media. Zoals we zien, hebben we nu social media. We hebben letterlijk de wereld in onze hand. Want iedereen heeft een mobiel. En iedereen heeft een computer. Anything. Je kan naar de cyber gaan. En je kan informatie vinden. Natuurlijk is het prachtig dat we dat hebben. Maar daarentegen heb je pro's en cons. Je hebt het positieve en je hebt het negatieve. Ik heb graag dat we dat wat we in onze hand hebben, een very powerful tool, social media, op een positieve manier gebruiken. Vaak genoeg merk ik dat jullie heel enthousiast zijn voor praat van pisvie cultuur. En ik begreep het. Het is prachtig om te zien. Maar dan heb je weer de andere kant. Pis mij mekies potoe. Pis mij disie. Pis mij datie. En ik zeg ook van ik let niet daarop. Maar laten we ook weten wat we met de wereld delen. Niet alle rituelen, niet alle kennis is gemaakt voor het internet. We mogen overdragen, maar te we doen dat die meka doet op een juiste fasie. Meka doet op een lid fasie. Because zo'n ding, zo'n informatie in de verkeerde anu kan troon een probleem. Dus, te we te kun ting voor een sharing a grond tapu, zij bezet op a grond tapu dis, sana finifatori dis, sana finifatori dat, om je filter even voor zo'n potent op social media. En dan ga ik het hebben over iets dat me was opgevallen. Ik zei nog tegen een goede zuster van me. Ik zeg, weet je, soms snap ik, zei er is maar bij kibri kibri, edusani in privé sferen. Bika ano alasan boef taki. En ano alasan boef sabi. Bika efi ati blaka. En you kies wan bepaalde koni. You can do furu. En ik kan broken furu. Maar natuurlijk is dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Want, lek fai doa ogri abwan bakatjatu. En te karma wipi ben ik niet daar. Maar ik zeg nog steeds, laten we voorzichtig zijn met wat we delen op social media. Als ik het heb over overdragen, dan heb ik het over een vereniging of one-on-one bezig zijn. Natuurlijk mag je het prachtige van je cultuur delen op social media. Maar laat de gevoelige rituelen en de gevoelige momenten alsjeblieft privé zijn. Bikano alasan boon. Voor zorggrond tapu. En ik hoop dat jullie me begrijpen daarbij. Voor de rest vind ik de digitale wereld prachtig. Want we kunnen nu heel veel documenteren. We kunnen heel veel vastleggen. En dat maakt dat ons archief steeds groter wordt. En we ook echt ons erfgoed kunnen behouden en opslaan als een time capsule. En dat vind ik gewoon prachtig. Als ik ook kijk naar hoe bepaalde dingen ons beïnvloeden van het buitenland, kan ik wel zeggen dat we trotser mogen zijn op onze eigen tradities. Ik snap, ieder zoekt naar hulp en dat soort dingen. Maar zo'n ding, bepaalde zijn niet anogiu. En dan ga ik misschien het hebben over een gevoelig onderwerp. Maar laten we zeggen, iemand vanuit iemand die een voodoo practitioner is, shared bepaalde dingen. Maar die persoon shared het met de bedoeling dat de mensen die ook practitioners zijn, er wat aan hebben. Voodoo heeft niets met jou te maken. Tenzij je een Haitiaanse bloedlijn hebt. Sommige practices zijn close practices. Ook in Suriname hebben we dat. Als het niets met jou te maken heeft, do not go and dibble and devil in that. Daarom zeg ik weer, leer je routes kennen. Zodat je weet in what and what you may engage and what and what not. Because it can get very, very, very, very dangerous. Ik bijvoorbeeld, ik heb geen Javaanse roots. En als ik bijvoorbeeld zie dat een vriendin van me bezig is met de Javaanse root, eerste wat ik vraag is, lieve schat, waarin kan ik je begeleiden en waarin niet? En dat zijn ook vragen die gesteld moeten worden in het culturele. Want je moet natuurlijk respectvol zijn, maar je moet ook weten tot hoever je gaat en tot hoever je mag gaan. Vooral als veiligheid voor jezelf. Dus niet alles wat je op het internet ziet, je hoeft niet alles je hoeft niet alles met alles mee te doen dat je op het internet ziet. Het hoeft niet. Daarom is het belangrijk om je roots te kennen, te weten van waar je komt, wat wel en niet mag. En ik heb niets tegen voedoe, want we gaan ook onze Haitiaanse broeders hebben in de studio. En misschien leren we nog meer daarvan. Want elke religie, elke cultuur heeft zijn mooie dingen. En ik wil ook graag weten. Ik heb graag informatie weten. Toch? Want ik zeg ja, als je ontwetend heet, ja, het veroorzaakt veel. Maar als je graag wil weten en je hebt van de juiste mensen de informatie krijgt, leer je het ook respecteren. Ik hoef het niet eens te zijn, maar ik leer het wel respecteren. Dus wat dat betreft ben ik wel curious. Maar jullie moeten ook weten wat cross practices are. En don't be dibbling and dabbling in everything. Leer je roots kennen, zodat je weet waarmee je bezig moet zijn. Hopelijk begrijpen jullie me ook daarbij. En ik heb een paar vragen opgesteld. En ik wil ze graag met jullie sharen. Hoe behouden wij onze tradities? Worden ze overgedragen? Worden ze vastgelegd? Hoe behouden wij onze tradities? Hoe geven wij onze talen door? Ik bedoel, het Sarnami. Ik wil het ook graag leren. En wat is de Javaanse taal weer?
1: Javaan.
0: Gewoon Javaanse taal? Het heeft geen speciale naam? Nee? Oké, de Javaanse taal zou ik ook graag willen leren. Maar hoe wordt het overgedragen? Ik weet, bij de Hindustanen leer je het vanaf je geboren bent. Bij de Javanen leer je het ook vanaf je geboren bent. De Indianen ook. Maar dan kom ik bij de Creolen. Onze taal is Sranatongo. Ik mocht geen Sranatongo praten toen ik jonger was. En ik sprak het wel stiekem op school, maar ik mocht het niet praten. Ik heb altijd een liefde gehad voor Sranatongo. En ik hield gewoon niet van bepaalde talen, maar ik zal ze niet uitspreken. Maar Sranatongo was always my favorite language. En ik sprak het gewoon, like, mi beprita Sranatongo tapscoro. Maar als ik thuis was, sprak ik geen Sranatongo. En toen ik ouder ben geworden, ben ik me gaan verdiepen in het Sranatongo. En nu kan ik het opeens wel gewoon thuis praten met mijn mensen. En ik weet ook van waar het komt hoor. Maar dat gedeelte, we gaan het in een aparte aflevering gaan we dat bespreken. Maar nog steeds de vraag, hoe geven wij onze talen door? Ik heb van mezelf nog geen kids. Maar ik leer mijn neefjes en mijn nichtjes wel Sranatongo op de juiste manier praten, op een respectvolle manier. En ik vind het altijd zo prachtig wanneer ze naar me toe komen en ze me iets in het Sranatongo vragen. Ik word zo warm van binnen en I'm like, ja, oké, you're doing a good job. Maar ja, hoe zorgen wij dat onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe maken we het interessanter voor ze? Want ik zie ook heel veel jongeren bezig zijn met hun cultuur en it's just something about that warms me up inside and makes me very emotional. Maar hoe zorgen wij, als ouderen ervoor dat we onze jongeren verbonden blijven met hun erfgoed? Hoe weten we wat wel bloot te stellen en wat niet? Kom ik terug op dat waarover ik het had qua social media. Wanneer we een platform hebben en we zeggen oké, we gaan onze knowledge delen qua cultuur, qua verschillende dingen. Hoe filter je het en hoe weet je wat bloot te stellen en wat niet? Het zijn vragen die ik aan jullie stel, omdat ik wil dat jullie de vraag aan jullie zelf gaan stellen. Vooral als je iemand bent met een bepaalde verantwoordelijkheid wanneer het komt op het gebied van cultuur. Ga even zitten. Daarna, ga brainstormen. Want dit zijn allemaal dingen die te maken hebben met cultuur en ja, onze samenleving op dit moment. Het is sowieso niet meer wat het vroeger was. We hebben nu veel meer bereik. We hebben nu veel meer, we zijn vooruit gegaan qua veel meer. En de kinderen van nu stellen vragen. Hoe zou je ermee omgaan als je bijvoorbeeld een workshop zou houden qua een cultuur en je hebt dan de Gen Z's en de Gen X hier en ze hebben vragen. Hoe zou je daarmee omgaan? Ga je ze zeggen van ja, nee, zo hoort het, hou je mond. Of ga je echt erop in en kan je ze nog veel meer leren dan je ze die dag zou leren? Dus zit, denk erover na en ja, weet dat cultuur verandert. Het verandert voortdurend. Maar het is belangrijk dat we de basis blijven behouden. Natuurlijk kunnen bepaalde dingen op een andere manier gedaan worden momenteel, maar ko hoor arutu voor een cultuur he. Ko horen he. Eenheid en diversiteit. Nou, ik zei al dat ik Suriname een prachtig land vind, omdat we heel vredelievend met elkaar omgaan. Maar we zijn geen eenheid. Nog niet. Hoe gaan we daarmee om in zo'n samenleving, ja, correctie. Hoe gaan we daarmee om? Suriname laat zien dat mensen van verschillende achtergronden vreedzaam kunnen samenleven. Dat klopt, gedeeltelijk. Maar wat voor bijdrage kunnen wij als individuen leveren om dat toch zo te laten zijn? Ik weet dat we het niet altijd eens met elkaar gaan zijn, maar wie is het altijd eens met elkaar? En om op dat terug te komen, zei ik nog een keertje tegen mijn moeder. Ik zeg, volgens mij was er iets, er was een commotie op Facebook en twee Surinaamse bevolkingsgroepen waren bezig met elkaar. Ik zal niet geen namen noemen. En toen kwam er een buitenlander zich voegen in het gesprek. En toen veranderde die kwali-kwali tussen die twee bevolkingsgroepen. Het veranderde van twee bevolkingsgroepen in Suriname tegen de buitenlander. Dus Suriname is letterlijk gewoon een gezin. Dekafit Makandra, maar laat de buurvrouw komen, nou dan is het ruzie. Iedereen heeft ruzie met de buurvrouw. Maar het mag niet zo zijn dat TWVT Wang om op Makandra bakken. Nee. Laten we ook gewoon een eenheid kunnen zijn en vredelievend met elkaar kunnen leven. Net als wat ik jullie eerder heb gezegd. Zijn er gesprekken die gevoerd moeten worden voor die gesprekken met elkaar? Dat is ook iets wat ik jullie aanbeveel. Voer gewoon die gesprekken met elkaar. En je gaat het nooit eens met elkaar zijn. Je gaat het nooit altijd van elkaar houden. Want ook in een gezin hou je niet altijd van elkaar of kan je elkaar niet altijd tolereren. Maar die liefde is er. We beschermen elkaar. We zijn er voor elkaar. En we gaan samen opbouwen aan een prachtige toekomst. When it comes to our beautiful country, Suriname. We zijn een mooi land hoor. En we hebben mooie mensen hier. En een hele mooie mengelmoes. Dus houden jullie het hoog en ik hoop echt dat jullie gaan inzien hoe prachtig ons land is en what we got going on here. Maar ik vind in tegendeel kunnen we van elkaar leren. We kunnen elkaar versterken. En we kunnen samen bouwen aan een betere toekomst samen. Dat vooral. Als ik denk aan Suriname, dan denk ik aan een mamjo. Ja, ik denk aan een mamjo. En een mamjo is een deken gemaakt van verschillende stukjes stof. Het wordt vastgezoomd aan elkaar en het is een prachtig kunststuk. Waarvoor dient het? It keeps you warm. En je kan je bed ermee opmaken. Het is ook sierlijk om aan te zien. Het houdt je warm wanneer het koud is. En precies zo zie ik Suriname. Letterlijk als een mamjo. It keeps me warm. Is prachtig om te zien. En het heeft zijn waarde. En wanneer ik denk aan hoe we met elkaar omgaan. Hoe we... Ik weet niet. Ik vind that we came a long way. En ik ben super trots op ons, ook al zien we het nog niet in. We came a long way. We zijn een land dat zo divers is en het is heel apart dat we divers zijn en met elkaar kunnen leven. En ik vind het jammer dat we het soms niet zien, Maar als buitenlanders naar Suriname komen, schrikken ze altijd. En ze zijn altijd like, okay. Ik weet nog, iemand zei van, Surinamers zijn de meest vriendelijkste mensen die ik ken. Heb je een probleem, ook al kunnen ze je niet verstaan, ze gaan een manier zoeken om je te helpen. En dat kan ik zeggen voor any brother van me. Ik kan het zeggen voor any culturele groep. Weet je, je gaat altijd wat eten vinden of drinken vinden or anything. Ga je op een feestje, ga je ergens, they're always gonna feed you. En omdat we zo een prachtige mengelmoes zijn, vind ik gewoon dat we het heel hoog moeten houden. Ik vind echt dat we het heel hoog moeten houden. En met dit programma hoop ik, wil ik natuurlijk meer insight brengen in de verschillende werelden van de verschillende culturen in Suriname. Ik wil gesprekken met ze voeren. Natuurlijk zijn we nooit uitgesproken, want cultuur gaat heel ver en heel diep. Maar ik wil er een start aan maken. Ik wil er een start aan maken. Dus ben jij iemand van een vereniging en voel je dat je graag met me wil praten daarover? Reach out. Because we really can use your insight. We can use all that you have to say to us. We kunnen het heel goed gebruiken. So reach out. Want natuurlijk willen we dit programma tot een prachtig programma maken. En I have some big shoes to fill in. Als ik kijk naar degene die het voorheen heeft gedaan. Maar we gaan het tot iets prachtigs maken. Sowieso. Dus, ja. In de komende afleveringen gaan we dus natuurlijk een hele deep dive nemen in de verschillende culturen. Want natuurlijk begin ik met de vijf van de ster. En dan gaan we verder. Maar ik ben super enthousiast. Super, super enthousiast. En ja, als jullie vragen hebben, als jullie meer willen weten, let us know. En als ik het heb over die andere bevolkingsgroepen, dan heb ik het over de eerste die we graag willen hebben in de studio zijn de inheemse. En dan gaan we het rijtje af. Ik wil ook graag weten van de Marons die onderverdeeld zijn, hoeveel stammen er zijn, welke talen worden gesproken, wat hun culturele voeding is. Want honestly ken ik alleen Afingi. En Afingi is een van mijn favorieten van de Maron gemeenschap. Maar natuurlijk weet ik dat ze onderverdeeld zijn. Er zijn meerdere stammen met hun eigen gewoontes, met hun eigen cultuur. Dus zo diep gaat het. En vaak genoeg hoor ik ook iedereen zeggen, sommige mensen zeggen van ja,

Dat dienen we te respecteren. Om aan te dat die. En daarom zeg ik ook, die leerzaam is er even, dat we heel trakken, de hele wereld gaat voor je open. Want dan denk je van, boy, it's not that black and white. Het is niet zo zwart op wit als we denken dat het is. Kijk maar naar onze Javaanse broeders. Als zij teruggaan naar hun roots. Sommige roots komen van Indonesië, maar andere komen ook van andere werelddelen. Dus het gaat veel dieper dan alleen ons Suriname. Maar dat maakt ons zo uniek. Want we hebben dan ook de Hindustanen die van ook verschillende plekken komen. Want Hindustanen zijn niet alleen maar in India. Je hebt verschillende soorten. Net als de Chinezen. We zeggen Chinezen, maar je hebt verschillende soorten Chinezen. Je hebt Indonesiërs, je hebt Chinezen. Je hebt van verschillende plekken komen ze. Dus wanneer het gaat om je roots kennen, gaat er een hele, hele wereld voor je open. En daarom zeg ik, voor Sabi Yusrevi, je moet Sabi Yuruto. Dat ga ik steeds herhalen voor jullie. Maar zelfs de Europeanen die naar Suriname zijn gekomen tijdens de slaventijd en zijn gebleven, zij hebben ook hun cultuur. Ze hebben ook hun gewoontes, hun kleding. Ze hebben ook hun muziek en ze hebben ook andere roots. Dus we kunnen echt veel van elkaar leren. We hebben ook de Libanezen. Ik bedoel, de Brazilianen. Ik weet toevallig in Braziliaanse cultuur dat je candomblé hebt. En candomblé is een religie. Je hebt bij de Dominicanen heb je Santeria. Het komt overeen, maar het is niet hetzelfde. Je hebt verschillende de gewoonten. Hun dans, hun kleding. Je hebt de Venezolanen met hun eigen religie, hun eigen voeding, hun eigen kleding. En natuurlijk, je gaat natuurlijk vlakken hebben die elkaar overlappen. Maar het is nog steeds een heel andere cultuur. En ze lijken wel op elkaar, maar ze zijn niet elkaar. Ze zijn zichzelf. En dat maakt het zo prachtig. Want als we kijken naar Zuid-Amerika, je hebt Suriname, je hebt Guyana en je hebt Frans Guyana. En qua onze geschiedenis behoren we tot het Caribisch gebied. En dan heb je dan de Spaanse landen met hun eigen cultuur, hun eigen gedragingen. En ook in die landen heb je verschillende culturen. En daarom zeg ik, de manier waarop we divers zijn in Suriname en nog steeds aan het mengelen zijn met verschillende mensen. Ik kan verschillende mensen hier in de studio krijgen en we gaan veel leren en denken van boy. Maar dit doen wij ook. Alleen hebben we een andere benaming daarvoor. Dat doen zij ook. Of dit eten wij ook. Bijvoorbeeld iets dat ik in elk Caribisch land heb gezien. Maar ook in Zuid-Amerika. Bananen. Bananen, groene bananen, rijpe bananen is iets dat altijd in eten voorkomt. En ze noemen het in Haiti is het banan pese. Dat is platgemaakte bananen. In de Spaanse landen is het hoe noem je het? Platanos. En wij roepen het gewoon gebakken banaan of we hebben bakabana enzovoorts. Dus het zijn verschillende dingen on which we can bond with each other. Like, we kunnen gesprekken hebben. We kunnen zeggen van, hey, dit en dit heb ik ook meegemaakt toen ik jonger was. Iets dat ook echt heel universeel is, is brong brong. Wij kennen brong brong als wanneer je eten hebt gekookt, je hebt rijst gekookt, adrefpissi zei taina patu, dan we tikking, we potina song, oké, die Javanen bakken het, alles mooi. Voor ons is het brong brong. Voor de Spaanse is het kong kong. En de mensen in India geven het ook een andere naam. En het was heel grappig op het internet. Toen ik mensen zag discussiëren. Nee, dit is brong brong. Iemand zei, nee, dit is kong kong. Maar het is hetzelfde. Dus we hebben wel overlappingen met elkaar. En wanneer je dus gaat leren van elkaar en gesprekken gaat voeren, dan pas ga je zien hoe mooi het is om van elkaar te leren. Want echt, iedereen was echt like, oké, dus we all had the same childhood. Weet je, maar het zijn echt simpele dingen, leuke dingen. Maar je kan ook like veel meer leren. Kijk, bijvoorbeeld sommige mensen weten van, oké, ik ben Creole, ik ben Javaan, ik ben dit, ik ben dat. Maar stel je voor, je komt erachter
dat je ook

een andere bevolkingsgroep hebt in je. Maar toevallig ken je niemand van die kant. Heb je misschien een vriendin die wel die bevolkingsgroep is, dan kan je bij haar leren. En dat zou niet kunnen als we die gesprekken niet hadden. Dus laten we elkaar meer respecteren. Laten we meer gesprekken voeren. Laten we ook echt gaan zitten bij onszelf. Want alles begint en start bij jezelf. Wanneer je het gesprek voert met jezelf, dan ga je dan je antwoorden krijgen. Sommige mensen zeggen ga bidden. Anderen zeggen ga mediteren. Whatever works for you. Wat jij bent aangeleerd. Ga zitten. Tak nangay srevi. En tiwa sapi yu mopo. Goleer sapi yuruto. Nogmaals. We hebben... Ja. En soms hoor ik jullie klagen over die feestdagen. Dat er te veel feestdagen zijn. Maar dat maakt het zo leuk. Door de feestdagen leren we van elkaar. Als ik het goed heb, was gisteren een dag voor de Hindustanen. Hindustaanse immigratie. Hoeveel jaar was het? 134 of 135? Correct me if I'm right. Maar ik weet dat het gisteren een dag van het was van de Hindustaanse immigratie. En doordat we deze dag hebben, het was misschien geen vrije dag, maar het werd wel in het goed daglicht gezet, leren we van elkaar. Want hadden we deze dagen niet, zouden we het niet weten. Snap je? Want ik ben geen Hindustaan. Maar ik wil graag leren. En soms klagen over de feestdagen. But is the acknowledgement, is the inclusivity, dat we in het buitenland niet zouden hebben, hebben we hier wel. En ik vind wel dat we het moeten waarderen. Wanneer het Ramadan is, zie ik zelf sommige mensen nu mee vasten. En het is heel prachtig om te zien. Ze leren wat Ramadan is. Ze leren waarvoor Ramadan gebruikt wordt. En wat eruit gehaald wordt. En sommige mensen, they relate to that. En ze doen mee. Je hebt ook een vaste periode van de christenen. En sommige mensen doen ook daarmee mee. Je hebt een periode waarbij bepaalde religieën bepaalde dingen doen. En men doet ook daarmee. Wanneer het op kunst aankomt, kan ik zeggen dat ik een mengelmoes heb gezien. Een mengelmoes van verschillende culturen. Wanneer het op kunst aankomt. En dat maakt kunst ook zo divers. Dat maakt kunst echt ook divers. Ik bedoel, ik vind een batikstof toch zo prachtig. En ik zou ook graag willen leren hoe een batikstof gemaakt wordt. En er zijn workshops in Suriname. Dus mocht je ook workshops enzovoorts hebben, I would love to hear from you. I would love to hear from you. Heb je een Tayanisa workshop? Zou ik graag willen weten. Klederdrachten maken? Ik zou het graag willen weten. Because everything that has to do with culture, alles wat met cultuur heeft te maken, wil ik graag hebben op dit platform. Dus also reach out. En verhalen. Als het gaat om verhalen, denk ik gelijk aan Anansi. Wie kent Anansi de spin nou niet? Anansi, zoals we die kennen, is eigenlijk een deity in Afrika. Ik zal jullie eens uitleggen wat een deity is. Maar Anansi is niet alleen bekend in onze samenleving, maar ook in het heel Caribisch gebied en in Afrika. En Anansi staat voor veel meer dan gewoon een spin te zijn. Hij was heel wijs. En ik kan me nog heugen dat ik het fantastisch vond wanneer die verhalen van Anansi verteld werden. Want ik kon me niet voorstellen dat Anansi mensen zo pakte. Maar Anansi is ook een heel groot deel van cultuur. Het gaat om de verhalen. Ik weet dat bij de Hindustanen ze ook wel verhalen hebben die ze hebben overgedragen bij de Javanen. En ook bij de Chinezen. Ik zou bijvoorbeeld graag willen weten. Ik kwam eens in aanraking met een verhaal over een Chinese godin. Ik kan even niet op haar naam komen. Maar een Chinese godin. En volgens mij werd ze
Ik weet niet, laat me even niet erop ingaan, want dadelijk geef ik valse informatie. Maar ik kwam in contact met informatie over een Chinese godin. En het ging later over het maanfeest. Heel veel mensen weten niet wat het maanfeest is, maar het wordt ook wel gevierd in Suriname door de Chinezen. En dan heb je maankoekjes. En plotseling vond Cher het nodig dat ze maankoekjes moest hebben. En waar ging Cher? Ze ging naar de Chinees en ze kocht een maankoekje. En het was het heerlijkste koekje dat ze ooit heeft gegeten. Toen kwam ik erop terug. Waarom vind ik dat koekje zo lekker? En toen kwam het. Je hebt ook een beetje Chinees in je. Vandaar dat je het lekker vond. Want andere mensen hebben dat koekje gegeten en ze keken me echt aan. Like, what is wrong with you? Omdat het niet een smaakpalet is dat ze gewend zijn. Maar ik heb het gewoon vrij gegeten. Met chopstick eten was ook makkelijk voor me. En ik was like, oké. Dus ik zei van, weet je wat, Cher? Ga je roots achterna. Ga even kijken van welke kant je komt. Als je je mensen Kantonees spraken of een andere Chinese dialect spraken. Maar ga je roots opzoeken. En ik ben 100% zeker dat jullie soms inklings hebben gehad van dingen die jullie misschien hebben lusten op dat moment. Of iets dat je graag wil aantrekken. En het is niet een klederdracht of iets dat je gewend bent aan te trekken. En je denkt van, waarom voel ik me zo aangetrokken daardoor? Ga je roots opzoeken. Ga kijken van waar het komt. En wie weet is er een boodschap voor je daar. Wie weet is er iets dat je moest leren. Wie weet is er misschien een kwaliteit of een talent. Een hidden talent. That is gonna benefit you one day. Dus wees niet bang om jezelf te ontdekken. Wees absoluut niet bang. Want we zijn meer dan wij denken dat we zijn. Natuurlijk op deze aardbodem hebben we dit lichaam. En we hebben bepaalde lineage waarvan we komen, maar ga jezelf ontdekken. Zeker. Dat moet je zeker doen. Ik heb zoveel gesproken. Hi. Zo heb ik alles gezegd. Oh nee. Ja. Ja, Surinaamse muziek en dans. Ik weet dat we een Aladrong orkest hebben, als ik het goed heb. Ja, een Aladrong orkest. En volgens mij een keertje was het, of een aantal keren is het op het Onafhankelijkheidsplein geweest. And it was the most beautiful thing I have ever heard. Je hebt die gamelang, je hebt die drong. Volgens mij, ik weet niet, als je die scratch ook erbij hebt. Je hebt die tabla. Je hebt die sambura drong. En volgens mij nog een paar instrumenten. Correct me if I'm wrong. Maar dat ze die mengelmoes hebben gemaakt. En het fantastisch klonk. Vond ik prachtig. En ik vind dat er meer van dat soort dingen moeten komen. Ik vind ook dat er meer collaborations moeten komen qua muziek van de artiesten onderling. Want ik weet wel dat volgens mij Joga had een lied gemaakt met een Creoolse rapper, als ik het goed had. Hou maar ten goede. But it was beautiful. Dus ik vind wel dat we meer collaborations mogen gaan maken onderling. Ik zou ook graag een, ja, ik weet niet hoe we het zullen noemen. Want als je Aladrong orkest is letterlijk die drongs. Maar als je andere instrumenten erbij zou halen, zou het ook prachtig zijn. We kunnen een hele medley ervan maken. Maar we zijn een best uniek land. En ik ben getrots. Ik ben getrots Surinamer, dat mogen jullie weten. Geboren, getogen. Heel trots. Always gonna rap Suriname. Maar ik ben echt benieuwd. Echt benieuwd naar de verschillende culturen. Hun diepgang. En ik sprak zo net over Adede Oroko. En dat is iets waarvoor ik heel veel respect heb.
hun manier van afleggen, hun manier van gedag zeggen aan degene die voor zijn gegaan. Sommige culturen doen ook aan grootouderverering. En ik zou daar ook dieper in willen gaan en meer willen weten daarover. Lispiki Dengrawang, Teri Dengrawang. Ik zou echt graag meer daarover willen weten. Bijvoorbeeld bij de Kriolen, wanneer iemand is overleden. Soms, we zingen altijd. We zingen en soms dansen ze met die kist. En toevallig weet ik dat het dansen met die kist vanuit New Orleans is gekomen. Als ik het goed had, waren enkele afleggers, verenigingen daar. En toen zagen ze dansen met die kist. En dat dansen komt ook eigenlijk oorspronkelijk uit Afrika. En in Suriname dansten ze niet met de kist. Want als je ook kijkt naar de documentaire van Sam, zie je dat er gewoon gelopen werd naar achteren en het leek werd gewoon gebracht. Maar het dansen kwam vanuit New Orleans, als ik het goed had, en toen is het overgenomen. En dat is ook een stukje cultuur. En dus ik zou echt ook graag meer daarover willen weten in de verschillende culturen van hoe gaan jullie daarmee om? Hoe zeggen jullie gedacht aan jullie dierbare die is overleden? Ik zit nu letterlijk in de rouw. Helaas is me omheen gegaan. Vorige week. En we hebben morgenavond Singinity. En één ding van Singinity is dat wat je voelt wanneer je de liederen zingt. Soms geeft het je kracht. Soms komen er tranen. Maar die ondersteuning die je krijgt bij het proces. Is een prachtig proces. Je hebt de Singinity en dan heb je de dienst en alles. En ook de afleggers die met je bezig zijn in de ochtenduren weten precies wat ze moeten doen. En het mooie ervan is ook echt een stukje cultuur. Want bij de Javanen is het anders, als ik het goed heb. Bij de Hindustanen ook. Maar ik weet ook dat zij hun rituelen en hun gewoontes hebben die ze kracht geven. De dingen die ze doen. Ik weet dat eten altijd aanwezig is. Ik weet dat bepaalde dingen ook altijd aanwezig zijn. Maar het feit dat we nu dieper in kunnen gaan en de gesprekken kunnen voeren, is gewoon een prachtig gedeelte van cultuur. Echt een prachtig gedeelte van cultuur. We hebben het gehad over de feestdagen en de rituelen. We hebben het gehad over Surinaams muziek en de dans. Dansen, over dansen hebben we het nog niet gehad. Als ik naar dans kijk, wanneer het komt op cultuur, dan zit het in de passen die gemaakt worden, de bewegingen van het lichaam, maar ook de klederdrachten die gedragen worden tijdens het dansen. De rituelen die vooraf gaan voordat er gedanst wordt. En ook de rituelen die gedaan worden daarna. Omdat dans in cultuur veel dieper gaat dan gewoon alleen beweging. Het is vaak genoeg op spiritueel gebied veel dieper. En het brengt ook een boodschap. Dus qua dans gaan we sowieso ook wat dieper gaan. Gaan we wat dieper. Ik kan niet dubbel zeggen. Maar ik ben super, super, super enthousiast. En ja. En als ik aan Winawang denk, denk ik gewoon aan waarnaar we streven in Suriname. Omdat we sowieso een eenheid willen vormen. We zijn het gedeeltelijk al. Maar luisteren jullie naar Winawang en let the word speak to you.

0: Yeah, Wina Wang. En wanneer ik aan het liedje denk, dan zie ik ons allemaal hand in hand 31 december in de stad Wina Wang zingt. En iedereen houdt elkaar vast en zingt en zingt en zingt en zingt Wina Wang. Ik hoop dat we begrijpen wat deze woorden betekenen. En ik hoop dat we het ten harte nemen wanneer het gaat om wie we zijn. En wie dat ook Wina Wang. En dat we een eenheid gaan vormen. En elkaar meer gaan respecteren. Maar ook elkaar gaan begrijpen. En elkaar gaan versterken. Lik Blakabrada, Hindustani, Yampanisi, Snesi, Ingi enzovoorts. Versterken jullie elkaar. Probeer elkaar te begrijpen. Respecteer elkaar. En hoe leerzaam elkaar. Want vaak genoeg leven we met elkaar. Nee, leven we langs elkaar. Maar we leven niet met elkaar. En ik denk dat het tijd wordt dat we met elkaar gaan leven. Dat we gaan kijken hoe we elkaar kunnen versterken. En hoe we elkaar kunnen bijstaan. Want if we zien dat una wang, dan echt no troang. En te troang, uma verstamo srefi, uma verstama kandra, dan sarana kagona sosona fesi. Bika ugua bakanofo. En atendoro, takuler sabu srefi, en if isabi srefi, alla respecti gidati, ma u leersap libinanga makandra tu. Leersap libinanga makandra fu kanga fesi, nanga makandra. Dus ja, dat ben de Wina Wang. Voor de rest, mi wang takuntangi. Minok baite, nee, minok baite, maar mi wang takuntangi. Taku tekunting voor arka a programma disi. En mi hopu tak uka meka programma dis wa moro moi programma. Bika mi wan edwen medwenanga unu. En lekfa medwenanga unu mi wan tak if wan sande sa u wan sabi of if u ap wan sabi takun dilen tunanga mi. Mi doro no, ik ben nieuw, ik weet het, mi jongo, maar map mi igi koni. En lik fam ap mi koni, mi loop leer funu, dat nami. Des ma dis ap mi saptak, mi altete opa misre full leer moro. En mi wantak un doing makandra. Mi no doe mi wang, nanga unu me doing, en nanga unu me taki. Des meta kun gran tangi. Meta kung grantangi taku arkimi e meta kung grantangi gi sa ekong bika moy sa nekong mo dwenta mi igi fasi bika mi na share hu huot ma soso moy sa nekong datu ma sabi wel datu ma sabi. Dus de eerstvolgende episode mi wantak nanga de ingi brad af mi, nanga de ingi sis af mi. Da temeta kanga de ingi brad, nanga de ingi sis af mi. If wap spesru tu, sansa uwa aksi, uka bigi senden kong, wanda me char den kong na programa tu. En baka de ingi, da mo takanga de kultur, biho takanga de krioro brad nga sis af mi. Dus if you up tak, aksi sayang wa aksi of sabi sayang wa sabi ika senen kontu. Baka dat, da wo ap ding fima pasu. De maron. En de dat de verdeel mooi, ma if mi kan ap wasma, sa us donja wo tegi mi ala sansa wap fanuru. If wap op wap sansa wa sabi, alte tuka aksi. Alte. En wo charen gomoro fara, na enda fa yarja, en dat we begin baka in januari. Maar vanaf tire, na mi fesi woshi, ala eerste satra. En we meke mooi gezellig. We geniet, we doen mooi sani, en we leer furu. Dat zeker. Dus mi bri tina nga programa disi wi kulturu leri bi kamina wans mami lubi leri en te ekon on om te ego om kulturu mina wans masa alte te es dona ler bangi en ya fudi mi lops dona ler bangi dis na moro bung programa sa mi bekang zdon takanga unu en ano altet motak soso sranantongo mo potuam chiso ingris tongo ining mo potuam chiso nidalas ining pardon bika ano unu wang eluku wap furus ma eluku fuhir gron tapu dus mo broko broko gidi mo lekfame broko broko engi unu posi somo broko broko engi dentu. Ma mi kantak tak mi haniti de mi haniti de wins mi wan betaki ma abede wan bung abede wan bung episode wan bung aflevering en ya meluku sawa du morgo moro fara e efu yu venta ki wan kos danga mi wan kotakanga mi yu oktu makong para wente ego om kulturu if you up one sunny for day langa unu imakon ja so nagi alasma une discrimine no asma so lang ego abra kulturu wabi ting ewe mik tingi ya yeah. Dus lek fami betaki metakuntangi. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Wie Kulturu Leri op Lim FM. En onthoud, wanneer we onze eigen cultuur leren kennen en die van anderen respecteren, bouwen we samen een sterker Suriname. Tot de volgende zaterdag, tot de volgende eerste zaterdag van de maand. En ik ga het nogmaals zeggen. Tiwa sabi sumana yu, yu muleri sabi yurutu. Fena saterdag, apuan sweet bakana.
1: Bofu sabi ala satra bakana na Lim FM kulturu leri. Vanaf tu yuru we leri fumakandra. Sabi, leri, en prati kulturu leri na Lim FM na nga share.
2: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan

on this line, no. Bad girl on this line.

0: Yeah.
1: Yo, Vaka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

majority. In the dark, and from that face you wear that mark. In the dark, check you constant. In the dark, sorry, in the dark, lad man. In the dark, sit ergens in my hoofd. And crap, los op my hoofd zit een boss. Ik ben speed, ik ben os. Sneller dan een brand new motor.